0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. President Trump zegt dat de VS de komende dag begint met het wegleiden van commerciële schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Hij zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Iran sloot de straat van Hormuz eind februari na aanvallen van de VS en Israël op het land. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om het schip te verlaten. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar een opvang. De dolfijn heeft op het eerste oog geen verwondingen. De witsnuitdolfijn kan 3 meter lang worden en weegt tussen de 160 en 360 kilo. Het dier spoelt zelden aan in Nederland. Dat het toch is gebeurd is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was. Dagblad Trouw publiceert vandaag zijn 25.000ste editie. Zowel de krant als de website heeft ter gelegenheid daarvan het oude logo, waarmee de verzetskrant in de Tweede Wereldoorlog werd opgericht. In de jubileumkrant staat een interview met de broers Co en Wim de Smale, die nu 89 en 92 jaar oud zijn en als jonge jongens de illegale krant rondbrachten in Amsterdam-Noord. Ze bleven hun hele leven abonnee van Trouw. Het weer, vannacht is er kans op nevel en mist en het koelt af naar 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts weer buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. President Trump zegt dat de VS de komende dag begint met het wegleiden van commerciële schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Hij zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Oud-burgemeester van New York, Rudy Giuliani, is in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis. De 81-jarige Giuliani verkeert volgens zijn woordvoerder in kritieke maar stabiele toestand. Wat hem mankeert is niet bekendgemaakt. Giuliani was tussen 1994 en 2001 burgemeester van New York, onder meer tijdens de aanslagen van 11 september. Hij was ook de advocaat van president Trump. Hij uitte in die rol ongefundeerde beschuldigingen over zogenaamde verkiezingsfraude in Georgia tijdens de presidentsverkiezingen in 2020. Hij werd daarvoor in 2023 veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van $148 miljoen. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar een opvang. De dolfijn heeft op het eerste oog geen verwondingen. Het dier spoelt zelden aan in Nederland. Dat het toch is gebeurd is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was. Het weer, vannacht op sommige plaatsen nevel en mist. Het is 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts weer buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: aan het Veenmuurmeer. 24 uur per dag. Radio met een glimlach. Blue FM. Jouw nummer 1.
1: Don't let to what the people say. These sounds lead the way.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. President Trump zegt dat de VS vandaag begint met het wegleiden van commerciële schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Hij zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Iran sloot de straat van Hormuz eind februari na aanvallen van de VS en Israël op het land. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om het schip te verlaten. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar een opvang. De dolfijn heeft op het eerste oog geen verwondingen. De witsnuitdolfijn spoelt zelden aan in Nederland. Dat het toch is gebeurd is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was. Mickey Katels heeft in het Canadese Vancouver opnieuw succes gevierd op de marathon. De 27-jarige Nederlandse won in 2 uur 33 minuten en 1 seconde en dook daarmee bijna 1,5 minuut onder het parcoursrecord. Katels veroverde vorige maand in Rotterdam al de nationale marathontitel in 2 uur 30 minuten en 42 seconden. Katels geldt als een relatieve nieuwkomer die haar hardloopcarrière combineert met een baan als stewardess. Het weer. Op sommige plaatsen nevel en mist en het is 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 6 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. President Trump zegt dat de VS vandaag begint met het wegleiden van commerciële schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Hij zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Iran sloot de straat van Hormuz eind februari na aanvallen van de VS en Israël op het land. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Het zeldzame Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om het schip te verlaten. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. Oud-burgemeester van New York, Rudy Giuliani, is in kritieke maar stabiele toestand opgenomen in het ziekenhuis. Wat de 81-jarige Giuliani mankeert is niet bekendgemaakt. Hij was tussen 1994 en 2001 burgemeester van New York, onder meer tijdens de aanslagen van 11 september. Ook was hij de advocaat van president Trump. Giuliani uitte in die rol ongefundeerde beschuldigingen over verkiezingsfraude in Georgia tijdens de presidentsverkiezingen in 2020. Hij werd daarvoor in 2023 veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van $148 miljoen. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar een opvang. De dolfijn heeft op het eerste oog geen verwondingen. De witsnuitdolfijn spoelt zelden aan in Nederland. Dat het toch is gebeurd is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was. Het weer, op sommige plaatsen nevel en mist. Het is zo'n 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Lokaal op de Kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. President Trump zegt dat de VS vandaag begint met het wegleiden van commerciële schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Hij zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Iran sloot de straat van Hormuz eind februari na aanvallen van de VS en Israël op het land. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Het zeldzame Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om het schip te verlaten. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. Oud-burgemeester van New York, Rudy Giuliani, is in kritieke maar stabiele toestand opgenomen in het ziekenhuis. Wat de 81-jarige Giuliani mankeert is niet bekendgemaakt. Hij was tussen 1994 en 2001 burgemeester van New York, onder meer tijdens de aanslagen van 11 september. Ook was hij de advocaat van president Trump. Giuliani uitte in die rol ongefundeerde beschuldigingen over verkiezingsfraude in Georgia tijdens de presidentsverkiezingen in 2020. Hij werd daarvoor in 2023 veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van $148 miljoen. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar een opvang. De dolfijn heeft op het eerste oog geen verwondingen. De witsnuitdolfijn spoelt zelden aan in Nederland. Dat het toch is gebeurd is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was. Het weer, op sommige plaatsen nevel en mist. Het is zo'n 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits stelt niet al te veel voor. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam, daar rijdt het verkeer langzaam tussen Voorthuizen en Hoevelaken 4 kilometer. A28 van Zwolle naar Amersfoort, tussen Strand Nulde en Amersfoort Vathorst 4 kilometer. In beide gevallen is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

0: ochtendspits wordt mede mogelijk gemaakt door installatiebedrijf TMI Bos het Harde.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Bakkerij Jonker.

En Can You Feel It, in plaats van Jackson. Goedemorgen, het is alweer maandagmorgen. Ja, het weekend alweer voorbij. Ja, voordat je het weet, is het alweer voorbij en het is alweer maandagmorgen. De werkweek is weer begonnen en je luistert mee naar de ochtendspits op Lou en Loco FM. Goedemorgen. En wat gaan we zowel dit uur doen? Nou, we gaan kijken naar de dag van. Ook het weerpak er uiteraard ook weer bij. Ook de verkeersinformatie, de gebeurtenissen van de dag en ook de verjaardagskalender. Die staan er weer klaar. Dus dat betreft, ja, daar hebben we er zin in. We gaan gewoon beginnen.

Rosamunde, een plaat van Danny Christian. En daarvoor de Brotherhood of Man met een plaat uit 1970. Misschien wel een onbekende plaat van de Brotherhood of Man. Ja, This Boy was de plaat getiteld. We gaan kijken naar de dag van. Ja, elke dag is weer een dag van. En vandaag natuurlijk ook. Het is vandaag 4 mei. Vandaag dodenherdenking. Maar ook de internationale dag van de brandweer. De Star Wars dag. En ook de Wereldwachtwoorddag.

0: Goud van Oud, Goud van Oud.
1: Goud van Oud en hits in je eigen taal.
0: Bij Dries Smit hoor je het allemaal.
1: Allemaal.

The Measure is Love. We gaan kijken naar de verjaardagskalender. Zijn er al bekende Nederlanders vandaag jarig? Nou, er staan er vandaag wel een paar op. We beginnen bij Peer. Peer Koopmeiners is een Nederlandse voetballer. Is vandaag 26 jaar geworden. Ilona Rodekerk is een Nederlandse actrice. En is vandaag 39 jaar geworden. Wijtse van der Goot, Nederlandse sportverslaggever, is vandaag 44 jaar geworden. Annelieke Bouwers, Nederlandse actrice, maar ook zangeres, is vandaag 50 jaar geworden. En Christian Wijd is een Nederlandse schrijver, is vandaag 50 jaar geworden. En Peter Bording is een Nederlandse operazanger, is vandaag 61 jaar geworden. En Jan Mulder, Nederlandse voormalig profvoetballer, maar ook schrijver, acteur en televisiepersoonlijkheid. En Jan is vandaag 81 jaar geworden. Wouter Otto Levenbach is een Nederlandse zanger, beter bekend onder de naam Dave, is vandaag 82 jaar geworden. En Nelly Vrijda is een Nederlandse actrice, ook een cabaretier, ook voormalig bekend van de politiek, ja, is vandaag alweer 90 jaar geworden.

0: Mon Amour, je hoort een plaat van BZN. Het is nu tijd voor het
1: weerbericht.
0: We gaan even kijken wat het weer allemaal gaat doen. In de ochtend lost landinwaarts de eventuele grijzigheid snel op en schijnt de zon. In de kustgebieden komt het nevel en mist voor. En in het noorden valt ook af en toe wat lichte regen. Er staat niet meer dan een zwakke wind uit de richting tussen west en noord. En is rond het middaguur 12 tot en met 14 graden in de grijze gebieden. En 15 tot 18 graden elders. Nou, in de middag is er een mix van zon, wolken en landinwaarts enkele buien. En vooral in het zuiden en zuidoosten van het land is bij deze buien kans op onweer. In de kustgebieden is er nog laaghangende bewolking mogelijk. En de wind wordt noordelijk en zwak tot matig van kracht. En wordt 13 en 15 graden direct aan zee. En de Waddeneilanden ook. En 17 tot 19 graden in het westen en midden. In het oosten van de zuidoosten kan het 20 tot 21 graden nog een warme dag worden genoteerd. Nou, tijdens dodenherdenking is er op veel plaatsen droog en schijnt af en toe de zon. In het zuiden en zuidoosten van het oosten komt een enkele bui voor. En de temperatuur ligt rond 8 uur tussen de 11 en 16 graden met de hoogste waarde in het oosten en zuidoosten. Tot zover het weer voor vandaag. En straks pakken we weer erbij voor de aankomende dagen. Maar eerst een plaat van de Carpenters.

De Carpenters. Nou, we gaan even het weer erbij pakken voor de aankomende dagen. We pakken dinsdag, woensdag en donderdag erbij. Nou, morgen ja, ook een zonnetje erbij, maar ook af en toe een bui. 4 mm staat erbij en een windkracht 4. Dus een behoorlijk harde wind uit het noord-noordoosten. En woensdag 13 graden, dus qua temperatuur naar beneden. Een windkracht 3 uit het noordoosten. En woensdag blijft het wel droog, zo te zien. En donderdag ook weer een droge dag. Af en toe zon erbij, maar ook bewolking. 15 graden met een windkracht 2 uit het noordoosten. Nou, kijken we naar de weercijfers. Vandaag toch nog een 7. Morgen ook een 7. Woensdag een weercijfer 8. En donderdag een weercijfer 9. Tot zover het weer voor de aankomende dagen. We gaan straks de verkeersinformatie erbij pakken van de ANWB. Maar eerst een plaat uit 1998.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits stelt niet veel voor. Er staat maar een enkele file. Op de A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Grijzoord en Heteren 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een auto met pech. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Het is ochtend. De koffie pruttelt. En jij staat in de file. Geen zorgen.

Bill Medley met He's My Brother. We gaan kijken naar de gebeurtenissen van de dag. Wat is er gebeurd op dezelfde datum als vandaag, maar dan in het verleden? Dan heb ik een paar berichten eruit gehaald. 1533, Willem van Oranje wordt gedoopt. En 1976, een treinramp in Schiedam kost aan 24 mensen het leven. En nog een berichtje uit 2024. Voor het eerst in de historie zijn er reserveringen nodig om aanwezig te mogen zijn bij de nationale dodenherdenking op de Dam in Amsterdam. En dit is volgens burgemeester Frans Femke Halsema nodig vanwege de toegenomen spanningen in de maatschappij en de grote actiebereidheid. Ook worden bezoekers bij aankomst gefouilleerd. En ongeveer 4000 mensen, en dat is een 40% van het toegenaamde maximum, wonen de herdenking bij, die zonder ernstige incidenten verloopt. Was in 2024 op deze datum dus.

A Sacrifice in plaats van Elton John. We gaan kijken naar de programmering van de Loco. Wat kun je vandaag horen op Loco FM? Nou, wij zijn bij je tot 8 uur, dus bijna afgelopen. Dan vanaf 8 uur tot en met 9 uur. Ja, gelukkig is er weer, hè. De ochtendmix met Willem van den Belt. En dan vanaf 9 uur tot en met 12 uur Mantje van de Radio, ook met Willem van den Belt. En vanaf 12 uur tot en met 2 uur Broodje Bal met Albert Vierhuis. En van 2 tot 4 uur de muziekleus in de middag met Willem Rietberg. Van 4 tot 5 uur Vrouwenmagazine met Anja van Boven. En van 5 tot 6 uur Door met Diesmer Pontstein. En van 6 tot 8 uur de Lukebox met Luc van den Berg. En van 8 tot en met 9 uur Dodenherdenking. En dan vanaf 9 uur tot en met 10 uur Tsitsi, Harry Hollander en Adriaan Bruining. En van 10 tot en met 12 uur Loco's Muziekschotel met Herman Zielhuis. Tot zover de programmering van Loco FM. Ja, straks dus Wereld Radio, Willem van den Belt. Ja, een tijdje afwezig geweest, maar gelukkig is hij straks weer op de radio. Dus eerst de ochtendmix en daarna het mannetje van de radio. Nou, straks bij de Loe gaan we nog een uurtje verder. En wat hebben we nog niet gedaan? Nou, de instrumentale plaat nog niet gedraaid. Ja, doen we dit keer met de kermisklanten met Crazy Accordion. En ik heb nog een plaat van Cindy Lauper klaarstaan voor jou.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 8 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam is beklad met rode verf. Ook is het woord genocide erop geschreven, meldt Stadsomroep AT5. Bij het monument is vanavond de nationale dodenherdenking. Om 8 uur worden er kransen gelegd om oorlogsslachtoffers te herdenken. Volgens de omroep zijn schoonmakers nu bezig de verf van het monument te verwijderen. Wie er achter de bekladding zit, is niet bekend. Op een camping in Amerikaanse staat Oklahoma zijn gewonden gevallen bij een schietpartij. Zeker 10 mensen zijn naar ziekenhuis gebracht. De politie zegt dat er een feest was bij het meer bij die camping.
2: There's a party at Lake Arcadia. We have transported 10 to area metro hospitals. However, there will be more victim numbers coming in as some did take their own personal vehicles to the hospital.
1: Er zijn berichten dat 1 of meer schutters de bossen rond de camping in zijn gevlucht. De politie zegt dat er nog niemand is gearresteerd. Het treinverkeer in het zuiden van de Randstad is ontregeld door een seinstoring bij Moordrecht. Tussen Utrecht en Den Haag rijden geen treinen, meldt de NS. Ook rijden er geen treinen van Den Haag naar onder meer Enschede en Leeuwarden. ProRail zegt bezig te zijn de seinstoring te verhelpen, maar kan nog niet zeggen hoe lang het duurt. Een vermoedelijke uitbraak van het Hanta-virus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost, onder wie 2 Nederlanders. Het zou gaan om een 70-jarige man en een 69-jarige vrouw. Het Hanta-virus wordt overgebracht door ratten en muizen, zegt correspondent Alice van Gelder.
3: Het zou bijna nooit overgaan van mens op mens, maar ja, dat is hier misschien dus wel gebeurd. Dat gaan ze dus verder onderzoeken. Je krijgt eerst milde griepklachten, maar het kan dus ook fataal zijn, zoals we hier zien.
1: Zeker 3 andere opvarenden van het schip zijn ziek geworden. Het weer, het is wisselend bewolkt, maar grotendeels droog. Vanmiddag landinwaarts een enkele bui, met kans op onweer. Later gaat het in het zuidoosten regenen. Het is nog steeds vrij zacht met 17 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits stelt maar weinig voor. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Daar rijdt het langzaam tussen Stroe en Hoevelaken 5 kilometer. De extra reistijd is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
6: Supportersvereniging Groen-Wit organiseert op Hemelvaartsdag weer de traditionele vlooienmarkt op het Harde. Rondom het sportpark Schenk zullen weer een groot aantal handelaren hun waar weer aan de man proberen te brengen. Ook de inwendige mens wordt deze dag niet vergeten. De grootste vlooienmarkt van de Veluwe. Hemelvaartsdag het Harde. Een leuke dag voor groot en klein. Kijk voor meer informatie op www.svhetharde.nl.
7: Het Oranje Festijn Oldebroek gaat op 2 mei terug naar de jaren 70, 80 en 90. Met Joe's Party. Om 8 uur gaat de tent open en vanaf 8:30 hoor je 4 uur lang muziek uit de 70s, 80s en 90s. Met de Joe DJ's. En er is een live optreden van George Baker. Tickets koop je in de voorverkoop voor €15 via www.oranjefesteinoldebroek.nl.
8: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wensambulance Gelderland, die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek, bij voetbalvereniging Ovios. Inschrijven kan via www.toerdedellen.nl. En Tour is met OE. Doe mee en steun deze mooie stichting.
9: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitensondering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.

Rio, in plaats van Maywood. Goedemorgen, welkom terug bij de tweede uur alweer van de ochtendspits op Loe FM op de vroege maandagmorgen. Ja, vandaag alweer een 4 mei. En wat gaan we dit uur doen? Nou, we gaan kijken naar de dag van. Ook het weer pakken er uiteraard ook weer bij. Ook de verkeersinformatie. En ook de dagrecords. En qua muziek, nou, leuke platen. Ja, het laatste uurtje weer Nederlandse platen. Maar dan wel nieuwe Nederlandstalige platen die net vorige week uitgekomen zijn. Maar we beginnen nu natuurlijk zoals we normaal ook beginnen.

De Backstreet Boys. We gaan kijken naar de dag van. Elke dag is weer een dag van. En vandaag natuurlijk ook. Het is vandaag 4 mei. En vandaag dodenherdenking. En vandaag ook de internationale dag van de brandweer. De Star Wars dag. En ook de Wereldwachtwoorddag.

The Dire Straits met een plaat in 1985. Een lekkere lange plaat. Ja, 6 minuten en 23 seconden. Echt zo'n koffieautomaat plaatje. We gaan kijken naar de programmering van de Lou. Wat kun je vandaag horen op Lou FM? Nou, wij zijn bij je tot 9 uur. Dan vanaf 9 uur tot en met 11 uur Ellen versus Rob. En dan vanaf 11 uur tot en met 12 uur de derde helft met Aad Withaar. Van 12 tot 1 uur middagmatinee met Jeanette staat hier. En van 1 tot en met 2 uur middagmatinee met EB. Nou, dan vanaf 2 uur tot en met 4 uur Studio Elburg met Aad Withaar. En dan muziek carousel van 4 tot 5 uur. Nee, van 4 tot 7 uur zelfs, ja. En dan vanaf 7 uur tot en met 9 uur dodenherdenking. En dan vanaf 9 uur tot en met 10 uur Tsitsi. Met Harry Hollander en Adriaan Bruining. En dan vanaf 10 uur tot en met 11 uur orgeluur met Maarten Zijbel. Tot zover de programmering. Oh, we hebben Aard van Aardstad Eeuwigheid nog. Ja, van Aardstad Eeuwigheid van 11 tot en met 12 uur. Ja, tot zover de hele programmering van Lou FM.

0: I Am Believer, gaan praten van de Monkees. Het is een tijd voor het
1: weerbericht.
0: Ja, we gaan even kijken wat het weer allemaal gaat doen vandaag. Nou, in de ochtend los landinwaarts de eventuele grijzigheid snel op en schijnt de zon. In de kustgebieden komt nevel en mist voor. En in het noorden valt ook af en toe wat lichte regen. Er staat niet meer dan een zwakke wind uit de richting tussen west en noord. En het is rond het middaguur 12 tot en met 14 graden in de grijze gebieden. En 15 tot 18 graden elders. Nou, dan gaan we naar de middag. In de middag is er een mix van zon, wolken en landinwaarts enkele buien. En vooral in het zuiden en zuidoosten van het land is bij deze buien kans op onweer. In de kustgebieden is nog een laag hangende bewolking mogelijk. En de wind wordt noordelijk en is zwak tot matig van kracht. En wordt 13 tot 15 graden direct aan zee en op de Waddeneilanden. En 17 tot 19 graden in het westen en midden en oosten. En zuiden kan het 21 tot 21 graden nog een warme dag worden genoteerd. En tijdens dodenherdenking is er op veel plaatsen droog en schijnt af en toe de zon. In het zuiden en zuidoosten en oosten komt tot enkele buien. En de temperatuur ligt rond 8 uur tussen de 11 en 16 graden. Met de hoogste waarden in het oosten en zuidoosten. Tot zover het weer voor vandaag. We pakken meteen het weer erbij voor de aankomende dagen. Nou, morgen... Nou, dan moet ik even deze pakken, toch? Ja. Morgen 15 graden, af en toe zon erbij, maar ook weer kans op buien. 4 mm staat erbij. En een windkracht 4, dus een behoorlijk harde wind uit het noord-noordoosten. Woensdag ook weer een droge dag. Ja, 13 graden. Met een zonnetje erbij, ook af en toe bewolking. En windkracht 3 uit het noorden-oosten. En donderdag ook weer een droge dag. 15 graden met een windkracht 2 uit het noordoosten. Ja, een zonnetje erbij. Maar ook af en toe bewolking. Nou, qua weercijfers. Ja, oplopende weercijfers. Want vandaag een 7, morgen ook een 7. Woensdag een weercijfer 8. En donderdag een weercijfer 9. Tot zover het weer voor de aankomende dagen. We gaan een plaat draaien van Let's Ketchup. Met de Ketchup Song. En dan gaan we even naar de ANWB voor de verkeersinformatie.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het is niet bijzonder druk op de weg. Er staan maar een paar files op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Er rijden langzaam tussen Stroe en Hoevelaken. A2 Utrecht Den Bosch tussen de afrit Geldermalsen en Zaltbommel. En op de A12 Duitse grens Utrecht tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek. In alle gevallen is de vertraging 5 tot 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Het is ochtend. De koffie pruttelt. En jij staat in de file. Geen zorgen. Van 7 tot 9 zit jij goed bij de ochtendspits. Met Dries Smit.

Matthew Wilder met Break My Stride. We gaan kijken naar de dagrecords. Wat waren de maximum en minimum temperaturen ooit gemeten op dezelfde datum als vandaag? Nou, de laagste is gemeten in 1929 was min 4,3 graden. En de hoogste is gemeten in 1997 was 12,7 graden. De langste neerslagduur was in 1965 was 7,7 uur. En de hoogste atmosferische neerslag was in 1969 was 18,3 mm. Tot zover de dagrecords. Ja, alweer het laatste blokje. En wat gaan we dit keer draaien? Nou, Marloes hebben we klaarstaan. Maar ook Miss Montreal. René Vroger met de Welen. En ook Fleur. Ja, en die komt ook voorbij. Maar eerst dus Marloes met een hartstikke nieuwe plaat. Als ik weg ben.

Sjolen, een plaat van Miss Montreal en daarvoor Marloes met Als ik weg ben. Inmiddels alweer bijna 9 uur, weer het eind van het programma. Het zit er alweer op voor deze maandagmorgen. Ja, de spits is weer af en wel de maandagmorgen ochtendspits. Morgen ben ik weer bij je en dan weer vanaf 7 uur tot en met 9 uur. Ja, straks Ellen versus Rob, ook de derde helft, middagmatinee. En natuurlijk ook Studio Elburg. Dus dat betreft weer een bomvol programma's hier bij Lou FM. Vanavond ook dodenherdenking. En dat begint om 7 uur. Even kijken, wat hebben we nog klaarstaan voor jou? René Vroeger met Welen. En nog een plaat van Fleur. Heet vanmorgen.

0: Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De gemeente Amsterdam is druk bezig om het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam schoon te krijgen. Het monument is beklad met rode verf. Ook werd het woord genocide erop geschreven, maar dat is inmiddels verwijderd, zegt verslaggever Matthijs van de Wiel.
2: We staan met heet water te spuiten en met borstels de resten weg te krijgen. Het is wel taaie verf en de steen van het monument is een natuursteen die poreus is, dus dat maakt het lastig, maar ze krijgen het weer schoon.
1: Bij het monument is vanavond de nationale dodenherdenking. In de Amerikaanse staat Oklahoma zijn veel gewonden gevallen bij een schietpartij. Hoe die eraan toe zijn is nog niet bekend en er is ook nog geen schutter opgepakt. De schietpartij was bij een camping aan een meer waar op dat moment een feest aan de gang was. Het treinverkeer in het zuiden van de Randstad is ontregeld door een seinstoring bij Moordrecht. Tussen Gouda en Den Haag rijden tot zeker 9:45 veel minder treinen, meldt de NS. ProRail zegt bezig te zijn de seinstoring te verhelpen, maar kan nog niet zeggen hoe lang dat duurt. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar de opvang van SOS Dolfijn in Annapallona. Het dier werd op het strand getrokken en koel gehouden met natte doeken, zegt de man die de dolfijn vond.
3: Mensen zijn druk bezig om de dolfijn nat te houden, dat hij niet overhit raakt. Heel voorzichtig, houden het luchtgaatje vrij.
1: Een witsnuitdolfijn spoelt zelden aan in Nederland. Dat het is gebeurd bewijst volgens SOS Dolfijn dat er iets mis was. En dan nog het weer tot besluit. Het is wisselend bewolkt, maar grotendeels droog. Vanmiddag valt er lokaal een enkele pittige bui met kans op onweer. En ook vanavond tijdens dodenherdenking blijft het niet overal droog. Het is nog steeds vrij zacht met 17 tot 21 graden. Morgen vooral in het zuidoosten kans op regen, elders geregeld zon en droog bij 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
5: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Loe FM heeft dit programma eerder uitgezonden. U luistert naar een herhaling.

0: Ja, goedenavond luisteraars.
1: Ja, en jij moet dan zeggen dat het de hoeveelste aflevering is?
0: Dat weet ik niet meer.
1: Ik ook niet.
0: Ik heb het niet bijgehouden. In ieder geval de eerste jaargang.
1: Ja, jaargang 1. Nee, goed. Weten wij niet wanneer jaargang 2 begint, maar daar komen we nog
0: dat
1: op.
0: Maar komen we zelf uit. Ja, je luistert inderdaad naar Ellen versus Rob. En we gaan twee gezellig uurtjes draaien, hoop ik, voor de luisteraars. En voor jou, jij bent een beetje chagrijnig.
1: Nou, ik ben wel even uit mijn humeur, ja. Jemig, ik kreeg net een bericht door dat bij ons vlak om de hoek een wolf een paard gegrepen heeft. En een groot paard, dus geen ponnetje. En er zat een goed deugdelijk wolvenraster omheen, zegt die mevrouw. Hè? Dat kan ik even niet checken. Maar ja, daar slaap ik dan niet zo lekker van.
0: Nee, dat kan ik me voorstellen. Maar ja, het was 1,80 hoog. Ik kan me niet voorstellen dat een wolf over 1,80 springt.
1: Ja, blijkbaar wel. Misschien is het een flying wolf.
0: Dat zou kunnen, ja.
1: Ik weet het niet.
0: Een lonely wolf waarschijnlijk.
1: Ja, ook dat nog.
0: Maar hebben ze de wolf te pakken gehad?
1: Mag niet, hè, in Nederland.
0: Ja, maar nou, God, dat gebeurt toch. Oké, okay, nee,
1: ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik weet niks dan dat bericht. Nee, en okay, ik schrok daarvan.
0: Ja, begrijp ik.
1: Ja. Nou, wat wordt het?
0: Nou, wat gaan we doen? Gaan we weer muziek draaien? Of

0: alles hier al omgelegd.
1: Nou, maar hoogbegaafd zegt nog niet alles over dat je misschien op bepaalde punten niet begaafd bent.
0: Oké. Okay.
1: Dus het kan zijn dat je bijvoorbeeld in dagelijkse dingen of zoiets dat niet verzint. Ik weet het niet hoor, het werkt. Ik ben niet hoogbegaafd. Ben jij hoogbegaafd?
0: Nee, ik zeker niet.
1: Heb je een beetje een IQ of is het allemaal niks?
0: Ik moet er niet aan denken. Ik heb een IQ van 80.
1: Ja, heb je dat wel eens laten dingen zeggen?
0: Nee, ook
1: niet. Ah, ik heb vast een IQ van 100.
0: Ja, is het zo? 100 is ook niet zo hoog hoor.
1: Weet ik veel, joh. Ik klets maar wat. Ik kan wel even kijken of we even een testje kunnen doen. Misschien wel een idee.
0: Ja, nou, dat heb ik al eens een keer eerder gedaan. Maar dan komen zulke moeilijke vragen. Dan kom ik op een IQ van 6.
1: Nou, niet om het een of ander. Ik heb van de week, waarom ik dat gedaan heb, mag Joost weten. Maar een of ander vragenrondje. Ja. En als je dan boven de 60 was en je wist al die vragen goed te beantwoorden, dan was het nog wel goed met je. Nou, ik had echt een aantal vragen dat ik denk, ik weet het niet. Ik ben best algemeen ontwikkeld, maar geen idee. Dus daar ben ik voor gezakt, denk ik.
0: Oké. Hey, ik ga netjes beginnen.
1: En dat is?
0: Nou, lichtjes branden van The Passion.

0: is heel wat anders dan ze normaal zingt. Toch? Roxanne Hazes.
1: Ja, weet je, ik ben nooit zo'n fan van, dat weet je, van Nederlands gedoe. Maar ik vind Roxanne doet het hartstikke goed. Die kan echt heel mooi zingen.
0: Nou, in dit geval, het is
1: leuk. Kijk, ik zou het niet opzetten als ik een avondje alleen thuis was. Maar ik heb haar een paar keer gevolgd. En ja, nee, ze doet dat goed.
0: Hey, het is groot feest in Europa, hè?
1: Waarom?
0: Nou, alle honden en katten moeten hoe noemen ze ook weer? Gechipt zijn.
1: Luister jij nooit naar mijn programma?
0: Nee.
1: Dat doen heel veel mensen
0: gewoon
1: niet. Maar
0: die honden en katten die niet gechipt zijn, wat gaan die mee doen? Moeten die ingeslapen worden?
1: Weet ik veel. Lees maar wat er staat.
0: Nee, het is een heel lang verhaal. Ik hou niet van lange stukken vreemd. Maar ik vind het wel knap dat de Europese parlement er eindelijk eens een keer mee rondgekomen. Iedereen, misschien straks moet je met kinderen en
1: wolven en weten we gaan het allemaal chippen.
0: Alle mensen gechipt worden en zo.
1: Nou, ik denk dat dat wel onze toekomst is.
0: Is dat zo?
1: Nee, we hadden toch laatst iets over die robots. Wij worden vervangen door robots, dat is het eerste.
0: Nee, dat zei jij, dat zei ik niet.
1: Nee, ja, nou,

0: Hallo, we zijn al met hardloopwedstrijden bezig. Die ja, robot wint altijd. Ja, die film, ja. Die andere niet. Die ging heel hard.
1: Ja.
0: Maar ik denk het wel. Ik heb gehoord hè, dat... ik weet niet of ze dat in je kop planten... of dat je dat bijvoorbeeld in je bril hebt... als je een bril hebt... maar dat ze zeiden van, nou stel, hè, je wandelt leuk rond.
1: Ja.
0: En dan heb je een soort chip in je of met je.
1: Ja.
0: En die gaat dan precies zeggen, nou hier moet je een foto maken. En toen dacht ik van, dan is toch ook net de lol eraf. Ik maak hem liever 100 keer verkeerd dan ik het zelf verzin.
1: Wel een science fiction, welke film zie jij?
0: Nee, dat is echt serieus. En dan denk ik, nee maar hier gaan we toch gewoon naartoe.
1: Nee, hoe kom je daar bij? Ik niet in ieder geval.
0: Dat hele gerobot?
1: En ik
0: woon
1: nog steeds 105, dus nee, absoluut niet.
0: Nou, wacht maar. Het gebeurt al. Iedereen die zit te chat typisieren.
1: Ja, dat is een ander verhaal.
0: Ja, dat is het begin. En daarna gaat die robot...
1: Stel nou voor dat jij vandaag geen internet meer had.
0: Ja, dat is wat anders.
1: Nee, dat is exact hetzelfde.
0: Nee, het gaat erom dat... Kijk, wij hebben straks geen hulp in de huishouding. Ik denk dat er straks een robot bij jou thuis komt. We hebben nu al een robotmaaier.
1: Als hij maar niet zingt. En anders hier wel liedjes die ik mooi vind.
0: Nou, zo, als ik dan een robot op wil, ik Freddie Mercury.
1: Okay,
0: zouden ze dat kunnen regelen voor mij?
1: Ja, het zou kunnen, maar daar de hele dag naar te luisteren is ook niet alles, hè, denk ik.
0: Nou, Freddie kan er wel meer zingen, denk ik.
1: Ik weet het niet.
0: Of dacht jij van niet?
1: We gaan het meemaken.
0: Okay, dacht jij dat je nog een liedje ging spelen?
1: Nee,
0: dat dacht ik ook van niet.
1: Straks heb ik Numidia te klaar. ja, Numidia heb ik straks klaar. Dus dan... dat zijn echte toppers. En jij komt weer met de oude lullenmuziek.
0: Ja, precies. Kijk, jonge mensen zoals ik houden van oude lullenmuziek. En oude lullen zoals jij. Motten wat, hè? Dus dan moet de muziek het maar doen.
1: Ranks.
0: Nee, die ga ik hem nog helemaal niet. Hebben wij nog wat? Ja, ik wil even zeggen dat ik straks wat over de aardappels wil vertellen.
1: Maar moet ik het aardappellied opzoeken?
0: Ja, dan moet je zo ook even. Dat moet gewoon weer. Ik weet niet waarom dat steeds voorbij komt, maar het is zo. En dat gaan we ook straks even doen. We gaan het hebben over lookmaxing. Kijk jij wel eens naar Even Tot Hier?
1: Ja, zo af en toe.
0: Oké, daar hadden ze het over. En dat is ook best wel shocking, vind ik. Nou, we gaan het even hebben over The Voice. En daar zeg ik verder niks over. Ja, en ik wilde met Married at First Sight vast een beetje rommelen. Want ik had Videoland.
1: Ja.
0: Altijd als wij een prijs winnen met... Kijk, wij winnen nooit de pot. Maar wij winnen dan...
1: Postcode loterij.
0: Dan kan je een prijs kiezen en dan nemen wij een paar maanden Videoland. En ik kijk net. Ik denk, ik ga nog even kijken. Maar nee hoor, het is helemaal afgelopen. Dus ik kan ook niet meer naar voren. Dus dit is wat het is.
1: Gelukkig.
0: Okay. Nou, dat. Ja, Koningsdag. Hebben we daar nog wat over te zeggen?
1: Ja, tuurlijk wel.
0: Ik heb nog wel iets even. Er was een Duits gezin blijkbaar in Nederland. En die kwamen hier Koningsdag vieren. En nou ja, die meneer die was blijkbaar nogal dronken. Dus ze zijn van de weg gereden en in de sloot beland. En die bestuurder is daarna weggevlucht. Dus kan je nagaan als jij met je ouders in die auto zit. Je kent het nog wel, hè, het beeld.
1: Ja.
0: En je vader die heeft gewoon te veel gedronken. Die belandt in de sloot en die rent keihard weg. Dat is ook het begin van een trauma, of niet?
1: Ja, inderdaad.
0: nou, ik ga maar even muziek draaien. Goed, lijkt me zo beter. Mark Almond. Ja.

0: begrijp je dat wij over de aardappelberg gaan praten?
1: Ja, dat gaan wij.
0: Oké. Jij weet dat mijn lievelingszangeres een liedje erover gezongen heeft?
1: Ja, ik heb het gezien, even tot hier.
0: Heb je het gezien? Nou,
1: ik vind het sowieso een lekker programma. Dus ik vind het wel leuk om daarnaar te kijken. Ze hadden ook een hilarisch stuk over de stroom, hè?
0: Dat weet ik niet.
1: Nou ja, het gas kost veel geld. Die boot of die zeestraat is daarvoor al die schepen gesloten. Dus wij gaan met z'n allen over op de stroom. Maar ja, dat loopt dus elke keer vast. Daar hadden ze een heel funny liedje over.
0: Maar we gaan eerst naar de programma. Gewoon naar beneden luisteren.

0: Weet jij veel aardappels?
1: Nou, niet speciaal bijzonder.
0: Nee. Oh, ik vind aardappels wel lekker. Maar waar komen aardappels eigenlijk vandaan? Specifiek Nederlands ook, hè?
1: Uit de grond, zou ik bijna zeggen.
0: Is dat zo?
1: Ja, uit de grond, ja.
0: Oh, komen ze uit de grond vandaan?
1: Nou ja, dat weten wij hier in het platte gebeuren, hè? In de stad weten ze niet waar een aardappel vandaan komt. Nee. Maar ja, uit de grond.
0: Oké. Maar wat is het probleem? Waarom is er een aardappel... Berg.
1: Ja, wij schijnen te efficiënt te zijn. De Nederlandse boeren zijn efficiënt. En wat bij goede weersomstandigheden leidt tot een zeer hoge opbrengst. Als één. Wegvallen van de export. Nou, blijkbaar is de internationale handel gestagneerd.
0: Nou, Egypte en China en...
1: Ik dacht dat die Chinezen alleen maar rijstaten, toch?
0: Nee hoor, die zijn een kooi. Nee, maar aardappels maak je voor andere dingen ook. Hè? Patat bijvoorbeeld.
1: Ja. Ja, patat, ja, rijstpatat. Nou, wegvallen van de export, marktverstoringen en contractproblemen. Consumptiepatroon, de vraag van de consument groeit niet mee met het aanbod. En mensen eten niet plotseling dubbel zoveel aardappelen. Nee, dat kan me wel bijvoorbeeld.
0: En dan gaan we nu proberen die 500 miljoen berg weg te werken. Iedereen aardappels moet eten. Nou, dat gaat niet werken.
1: Er zijn natuurlijk best veel mensen die financieel niet lekker zitten. Boodschappen zijn natuurlijk ontzettend duur. Dus ik kan me wel voorstellen dat je dan denkt, doe mij een patatje. Maar we hadden toch vroeger ook een boterberg.
0: Maar komen ze dan goedkoper op de markt? Of krijgen die aardappels gratis?
1: Ja, dat weet ik niet. Het patatje wordt niet goedkoper.
0: Nee, daarom.
1: Want om dat patatje te creëren kost het allemaal weer dat barst.
0: Ja.
1: Dus dat gaat niet goed. En de lonen gaan omhoog.
0: Dus ik snap niet hoe die 500 miljoen, die berg van 500 miljoen tot de mensen komen. Want daar moeten we allemaal voor betalen. Denk ik. Of gaan ze echt op de grote markt, op de supermarkt, gaan ze gratis weggeven allemaal?
1: Nee, maar ik denk wel in bij voedselbanken, dat soort plekken.
0: Die gaan echt geen 500 miljoen.
1: Nee, maar weet je, ze laten het toch ook zo ver komen. Ja, dat is natuurlijk de ellende met de natuur. Dat weet ik van vroeger. Daar ging je sla verbouwen en dan had je de hele zomer sla, want dat is allemaal tegelijk klaar.
0: Kijk, ik heb er niet helemaal verstand van, maar ik hier toch even iets degene die in Elburg wonen. En die weten wel wie de uienboer is. Dat is Jacob. En Jacob vertelde, dus had ik altijd vaak vroeg zo'n zondagavond mee te eten bij de haas en zo. En Jacob vertelde mij altijd, die verkocht aardappels en die verkocht uien. En die uien die gingen hoofdzakelijk naar Rusland toe.
1: Mm-hmm.
0: Omdat te weinig uien waren. En de aardappels gingen volgens mij ook naar Rusland toe. Dus in mijn ogen ligt daar het grootste probleem. Want Rusland die mag niet meer importeren.
1: Nee, het zou heel goed kunnen. Maar ik probeerde net, want dat schoot me ineens door mijn hoofd. Wij hadden vroeger, toen ik jong was, een boterberg en een melkzee. Kun je dat niet herinneren?
0: Melkzee ken ik niet. Een boterberg heb ik altijd iets over gehoord. Ja
1: maar goed, dus op een gegeven moment produceer je dus te veel. Want dat hebben we dus eerder gefixt. En ja, uiteindelijk krijg je dat niet weg. Het is wel een bizar idee, hè? Dat natuurlijk op heel veel plekken in de wereld is hartstikke honger. En wij hebben een overschot.
0: Nou nee, wij hebben niet. Ik denk dat we gewoon verkeerd kweken of telen of hoe je het noemt. Als je bij aardappel lekker veel geld te opleveren. En dan elk jaar met hetzelfde hoeveel of meer omzetten. Gaan we het anders doen? Gaan we rijst doen of zo?
1: Ja, rijst, daar ben ik geweest in Indonesië. Daar moet je van die sawas hebben. Heb je gezien hoe droog het hier is?
0: Water erop zetten. We hebben genoeg water.
1: Nee, ja, dat zeggen ze ook weer van niet. Hè? We drogen uit. Het is helemaal niet zo makkelijk hier. Nou,
0: het is gewoon weer zo. Hey, maar wat vind je van... Nou, dat hebben we al net al
1: even
0: gehad.
1: We gaan wel straks even het aardappellied draaien.
0: Nog een keer
1: aardappel. Ja, het aardappellied. Maar dat doen we straks even voor de aardappel.
0: Oké, zullen we eerst even een ander muziekje doen? Ik bleef geloven.
1: Ja, dat vind ik goed.
0: Ja,
1: de pauze ook, hè? Heb je zo nog wat over de pauze?
0: We hebben ze zeker over de pauze ook nog wat.
1: Heel goed.

0: Nou, dat was een Numinia.
1: Ja, die kennen we ook uit De Beste Zangers.
0: Ja, Beste Zangers, ja, klopt. Ja,
1: ze heeft nu een show, hè?
0: Is hij een show? Dat zou
1: nou ja, die treedt op in theaters.
0: Ja, maar dat is normaal. Alle zangers en zangeressen treden op theaters. Anders kunnen ze geen geld verdienen.
1: Nee, dat weet ik wel. Maar zij dus ook.
0: Een plaatje levert niks meer op tegenwoordig.
1: Nee. Nee. Maar ik vond het wel knap. Ze is vrij jong, dus ja. Leuk.
0: Goed zo.
1: Nou.
0: Hey, het heeft toch, ja, het klinkt misschien vreemd in de oren, maar het heeft toch een voordeel, brandstoftekort.
1: Vertel.
0: Nou, alle Europese vluchten zullen als eerste verdwijnen.
1: Oké. Okay.
0: Korte vluchten, sorry. Dus inderdaad even naar Brussel toe en even, ja, die verdwijnen langzamerhand. En ik vind het eigenlijk een hele goede ontwikkeling. Dan gaan ze maar met de trein.
1: Ja, je hebt toch zo'n snelle trein die naar... Over Brussel naar Parijs rijdt.
0: Er zijn een heleboel goeie. Ik ben toen ook met de trein naar Oostenrijk gewintersport. En ik moet zeggen, het is me prima vallen. Als je een beetje gaat doortellen en je gaat vliegen, dan moet je 2 uur van tevoren moet je vliegveld wezen. Voordat je vliegveld, je bent gewoon 4, 5 uur verder voordat je in het land bent.
1: Nou, het is lang geleden. Is het lang geleden. Maar ik ben ooit met de NBBS naar Bordeaux geweest.
0: De NDWS?
1: NBBS.
0: Wat is dat?
1: Ja, dat was destijds, als je geen geld had en je studeerde, dan ging je reizen met de... Ja, soort studentengedoe. Nou goed, heen ging het nog wel. Wij moesten naar Parijs overstappen en dan door naar Bordeaux. Dat is niet heel erg ingewikkeld. En nou, mijn ouders die kwamen ons daar ophalen.
0: In Bordeaux of in Parijs?
1: Bordeaux.
0: Okay.
1: Bordeaux. Dus dat is wel een gedoe trouwens. 2 jonge meiden midden in Parijs. En dan moet je wel naar de andere kant.
0: Maar wel hetzelfde station?
1: Nee. Van Gare du Nord naar Austerlitz. Ja. Dus dat is echt wel even een dingetje. En geen geld voor een taxi, hè. Dus je moet dan met de metro. Nou goed, daar werden we opgehaald. Dat ging prima. Na 3 weken gingen we naar huis. En ik weet nog dat mijn vader zei, heb je nog wat extra geld nodig voor wat te eten? En toen zei ik, nee, dat redden we wel. En die had dat toch aan mij gegeven. Nou, wij gingen vertrekken vanuit Bordeaux. En ik zei op een gegeven moment, ga jij maar weg, wij redden het wel. Nou, die trein die we zouden hebben, die kwam niet. Dus wij hebben daar uren zitten rommelen. En uiteindelijk dolblij dat we nog wat geld hadden om een broodje te eten. Nou ja, goed. Uiteindelijk waren we het eigenlijk een beetje zat. En toen zagen we een trein aankomen. Die ging naar Parijs. En ze stonden allemaal ene aan de zijkant. Dus je weet natuurlijk wel dat je daar eigenlijk niet in mag. Maar we waren er zo klaar mee. En niks klopte op die hele dienstregeling. Dan krijg je zo'n A4'tje erbij. En die klopt gewoon niet. Nou ja, goed. Wij uiteindelijk in die trein. En ja, toen moest ik kaartje natuurlijk laten zien. Toen gingen we voor gaas. Dus we zijn we zaten best leuk, weet je wel. In zo'n rijtuigje met gordijntjes en weet ik het allemaal. Ze hebben eruit gepikt als 2 misdadigers. En toen hebben ze gezegd van, wij mikken jullie voor Parijs eruit. Dus zoek het uit. En nou ja, dan vraag je nog, die treinen gaan niet en weet ik het allemaal. Nou ja, uiteindelijk... zei die man...
0: Frans is ook niet zo goed, denk ik.
1: Nee, maar van mijn vriendin wel. Zij heeft altijd Frans gehad, dus die kon zich redelijk redden. Maar hij begon ook te dreigen dat we ons tassen in moesten leveren en ons paspoort. En echt heel misselijk, weet je wel. Want hij kon denk ik best wel zien dat wij niet bewust verkeerd wilden. We wilden gewoon naar huis. En dus er zat ruimte in die trein, dus hou eens op. Nou ja, goed. Uiteindelijk hebben we na heel veel gedonder en overleg daar de juiste trein gevonden. Maar we zijn echt 1,5 dag onderweg geweest. Totaal uitgewoond kwamen we thuis zonder geld. Dus vertel mij wat over de trein. Dat is de laatste keer. Toevallig ben ik alleen laatst een keertje naar Hilversum. Nee, naar Amersfoort geweest met de trein. Dat ik nog dacht, oh, dan sta ik daar. En dan zal je zien, dan gaat hij niet. Nou, het grappige was, hij ging wel.
0: Ja,
1: en hij ging terug ook. Dus dat was allemaal wel prima vanuit Wezep. Maar man, ik heb zo'n... Laat maar zitten met die trein.
0: Nou, ik heb 1 keer Thalys gehad naar Spanje, naar Parijs toe, dat was prima. En 1 keer naar, inderdaad, wintersport naar ergens in Oostenrijk. En dat ging eigenlijk ook heel goed. We gingen gewoon met 320, 330 kilometer gingen we door Duitsland heen. Dus dat gaat veel sneller allemaal.
1: Okay.
0: Maar ik ben ook een keer uitgenodigd door een bedrijf naar Berlijn geweest een paar jaar geleden, midden in de zomer. En we allemaal gereserveerde plaatsen. Als alleen die wagon waar wij in zaten, was de airco uitgevallen.
1: Oh ja,
0: en buiten was 7, 28 graden.
1: Ja, dan wilden ze wel, hè? Door die
0: dus we moesten eruit.
1: Ja.
0: We moesten naar de andere wagons. Maar die zaten allemaal vol, dus we stonden. Uiteindelijk hebben we gewoon die wagon waar die vorming of die airco uitgevallen was. Zijn we toch met z'n allen weer gezitten. En er kwam inderdaad de heer conducteur. En als hij laag te schreeuwen. Dan, we gaan inderdaad zorgen dat die airco aangaat.
1: Ja.
0: Want we gaan niet lopen staan. Het was iets van 4-5 uur varen rijden.
1: Ja.
0: En dan denk je ook nog eens een keer. Dan ga je naar Berlijn toe, een snelle trein. Nou vergeet hem maar. Je zit gewoon in een pommeltreintje.
1: Nou, ook geen wild. Ik moet nog even iets rechtzetten van de redactie. Ik weet niet. We hadden het over die aardappels. De aardappel komt van oorsprong uit Zuid-Amerika, Peru, Bolivia. Dat wist jij ook niet, hè?
0: Nee, dat wist ik niet. Nee.
1: Nee. Dus nou, dan moeten we misschien toch een heel klein stukje ons aardappellied in de hoop dat het allemaal goed komt met die aardappel en ze niet verrotten.
2: Ik ben een aardappel. Ik ben geen wortel.

0: Ik kan wel springen. Ik kan niet in bomen klimmen of varen of stokjes in de grond stoppen.
1: Gaat het nou over jou of over mij?
2: Over die aardappel?
1: Ja.
2: Hoe bedoel je?
1: Nou, jij kan niet springen. Jij zit op een peert. Jij gaat altijd op een paard staan, dan kan je springen.
2: Ja, nou, ik heb al heel lang niet op een paard gezeten.
1: Oh, okay.
2: To be honest.
1: Daar gaan we ook niet over hebben.
2: Nee, daar gaan we het vandaag niet over hebben.
1: Je hebt drie paarden staan, maar...
2: ik heb er nog maar twee. Heb ik er nog maar één. En toen ik dat wolvenbericht las, dacht ik, moet ik hier überhaupt wel mee doorgaan?
1: Ja, tuurlijk wel. Ja, positief.
2: Dat zeg jij nu.
1: Jawel. Het zal heus wel iets anders wezen dan alleen. Want als je een hek van 1,80 meter hebt, gaan de wolf niet overheen. Dat geloof ik niet.
2: Ik weet het niet. Maar goed, we
1: misschien
2: gaan
1: is
2: zien.
1: Gewoon erdoor gegraven heeft. Dat weet ik eigenlijk niet. Maar goed, ik zal geen oordeel vellen over dit hele verhaal.
2: Nee, dat lijkt me goed. He? Dat we het daar maar niet over hebben. Oké, nou, en die 500 miljoen kilo aardappels gaan we ook niet redden vanavond. Wat kunnen wij wel redden?
1: Nee, helemaal niet. Wat voor nieuws heb je nog meer? Iets gezelligs, want ik hoor nu alleen maar niet gezellige dingen eigenlijk.
2: Gezellig. Even kijken. Jeetje.
1: Nee, nee,
2: ik heb nog iets heel belangrijks, maar dat is ook niet gezellig. Maar dat gaan we straks wel doen. En ik heb allerlei auto's die erin geramd zijn. Nou, wacht even. Opmerkelijk, ik heb ook leuk nieuws.
1: Is dat zo?
2: Ja. Eens even zien.
1: Nu valt er wel stil, toch? Zo een muziekje eens even draaien?
2: Nou ja, nee, dit is wel een beetje grappig. Moet je nagaan. Een vrouw vergeet een doos met 20 vogelspinnen in de trein in Zuid-Duitsland.
1: Ja, die heb ik gezien, ja.
2: Nou, we hadden het net over die trein. Je zal maar van Tübingen in Zuid-Duitsland gaan en dat je daar zo'n kartonnen doos in... Maar wie gaat er nou toch in vredesnaam met die beest op stap? En op die doos stond spinnen en schorpioenen geschreven. Spider-Man. Nou, ik vind het echt vind het heel zielig. Ik vind het trouwens ook zielig, hè? Want die spinnen zaten apart verpakt in doosjes.
1: Dat schijnt wel goed. Ik weet het niet. Ik heb het niet zo verstand. Maar wat ik gewoon niet begrijp, je hem laat staan.
2: Ja.
1: Van die politici ook, die dan stukken in de trein laten liggen. Denk van, ja, hoe kan dat? Dan ben je toch gewoon dom?
2: Ja, nee, maar goed. Blijkbaar is het niet duidelijk waarom ze dat gedaan heeft. Ze kwam die dieren nog dezelfde dag op. Het is blijkbaar, als je van die spinnen hebt, toch net iets anders dan je hond. Ik neem toch aan dat je die niet vergeet.
1: Nee.
2: Maar wat ga je doen met die spinnen als die apart in doosjes zitten? Gaat dat dan toch om dat die dieren verhandeld worden?
1: Ja, of? Dat zal ongetwijfeld wel. Tenminste, het lijkt mij wel, want anders ga je niet met spinnen op stap.
2: Ja.
1: Of het is een huisdier van jezelf, hè, dat je die spinnen al meeneemt in een doosje.
2: Hou eens op. Het is inderdaad, ik neem maar geen hond mee. Dat vindt niet iedereen leuk. Maar schat, ik kom vanavond even bij je eten. Vind je het erg dat ik me 20 spinnen even meeneem in een doosje?
1: Hey, het is weer voor elkaar, hè, met Trump. Trump is weer kwaad.
2: Of is hij weer kwaad?
1: Ja, op Kimmel. Dat is die man die al eens eerder veroordeeld heeft. Hij vindt dat Kimmel het moet ontslaan. Het is wel heel knullig, hoor. Want Kimmel heeft in zijn hele verhaal een verhaal gezegd van... Goh, moet je horen richting Melanie. Van, goh, ja, je moet eigenlijk realiseren dat je eigenlijk met iemand die in het graf staat... leeft.
2: Je bedoelt dat hij dat gezegd heeft tegen de first lady?
1: In zijn redenvoering en alles. En in zijn sketch. En hij cabaretier natuurlijk. Maar het heeft hij twee dagen voor de moordaanslag op Trump gedaan. Dus het komt al een beetje lullig uit. Maar goed, niks. Dus Trump is weer in alle staten.
2: Ja, en als er niks is, is hij dat ook. Ik ga even een liedje draaien. Ik dacht dat ik wel aan de beurt was. Vind je niet?
1: Ja, vooruit.

0: Ja, toch nog even over die Kimmel. Ik heb hier het juiste tekst. Kimmel zei vorige week in zijn programma dat Melania Trump straalde als iemand die verwacht snel weduwe te worden.
1: Oh.
0: En dat deed hij inderdaad voor die aanslag. Ik zei, onze First Lady Melania is hier. Kijk naar haar, zo mooi. Mevrouw Trump, u heeft het gloed als verwachtingsvolle weduwe. Dat is ook wel echt grof hoor.
1: Nou, de foto die ze erbij hebben gezet, die kunnen wij natuurlijk even niet laten zien op de radio. Maar ze ziet er niet echt heel erg blij uit.
0: Nee, goed, ze ziet er nooit blij uit, kind.
1: Nee, ja, dit is een keuze voor Roem, denk ik, hè? En waarschijnlijk niet de keuze voor een man waar je het een beetje gezellig mee kan hebben.
0: Nee, droom. Kijk, dan de paus. Die ziet er altijd leuk uit.
1: Deze paus is wel kritisch, hè?
0: Ja, ik vind...
1: Die houdt zijn mond niet.
0: Maar ik vind een paus van deze tijd. Ik ben helemaal niet gelovig, maar ik zag van de week... Gisteren was er volgens mij... Sprak hij met de paus Leo met de... Hoe heet je ook weer van Canterbury? De paus van Engeland, zeg maar. Een vrouwelijke paus is dat.
1: De paus van Engeland.
0: Ja, de paus, nou, paus in ja, van
1: ik
0: Engeland.
1: Ik weet niet hoe de paus van... Ik ben ook niet zo in het katholieke geloof.
0: Maar goed,
1: dus weet
0: het
1: niet.
0: In 1600 heeft het katholieke geloof heeft oorlog gekregen in Engeland met Italië. En die hebben toen eigen geloof. Het Britse geloof heb je dan. Britse katholieke gebeuren. Als dan heb je de Hubblebuff van Canterbury. En die hebben met elkaar
1: Tills
0: gesproken.
1: Heb jij.
0: Wat? Nee, je maakt er wel vrouw. Maar die hebben gisteren met elkaar gesproken. Ja. En spraken ook het Engels. Ze konden hem ook niet verstaan, die goede man.
1: Ja, maar ik denk dat hij een slimme paus is.
0: Het is een Amerikaanse paus.
1: Ja. Maar...
0: En dan gaat Trump een ruzie maken.
1: Ja, nee, maar die paus vindt er wat van. En Trump vindt het niet fijn als iemand wat van vindt. Wat hij doet.
0: Nee,
1: dat moet je niet doen bij die...
0: Wat heb je nog meer van?
1: Maar wat heeft hij gezegd? Want dat wil ik nog wel even weten.
0: Nee, hij gaat gewoon door met zijn boodschap.
1: Ja. Dat doet hij goed.
0: En al die mensen die aantal tyrannen, of nee, dat zo heeft hij dat niet gezegd. Maar goed, de wereldheersers, die maken de wereld kapot. Nou, dat klopt ook wel aardig.
1: Ja, dat is het ook.
0: Ik hoor er gelukkig niet bij.
1: Dat jij de wereld kapot maakt.
0: Ja. Nee. Dat, ga maar door.
1: Nee, want waar hoor je niet bij?
0: Nee, niks. Het gaat hartstikke goed. Mijn boodschap op hetzelfde niveau plaatsen als wat de president hier heeft geprobeerd te doen. Nou, prima. Duidelijk verhaal.
1: Oké. Okay. Nou, ik dacht, we doen het even zo. Jij draait een liedje nog, want dat kan nog net even. Dan kan ik eruit met... ga ik nog even over nadenken welk nummer dat wordt. En dan gaan we tweede uur weer verder. Want ik heb ook nog wel een paar verdrietige dingen die ik toch even wil vertellen.
0: Niet
1: dan
0: over
1: mixen
0: wolf,
1: we het met wat leuke dingen.
0: Niet over die
1: wolf.
0: Nee,
1: het gaat over Edith Eger, maar ik weet niet of jij weet wie dat is.
0: Nee.
1: Ga ik je straks vertellen.
0: Deze keer al.

0: me.
1: Ja, hoor je stil van, hè?
2: Ja, ik heb niets meer te zeggen dit uur.
1: Goed zo.
2: Ik moet het even verwerken.
1: Nou, vertel. Je hebt nog...
2: Nee, ik moet het even verwerken. Nou, dan moet jij even wat vertellen.
1: Nou ja, goed. Een gelukkig bericht. Een bevrucht twee vrouwtjes.
2: Nou, zijn zeldzaam, hè?
1: Ja, nou weet ik niet of ze zeldzaam zijn.
2: Jawel, maar die zijn heel bijzonder. Want ik weet bij onze voormalige buren die een halve dierentuin hebben opgekocht, was blijkbaar een oehoe losgelaten. En nou, er liepen allerlei oehoezoekers bij ons in het bos om die te zien. Dus dat is best bijzonder.
1: Maar deze leeft al sinds 1997 in de Enzi-groef in de Sint-Pietersberg. En die heeft nu het zo ver voor elkaar dat hij twee vrouwtjes gepakt heeft.
2: Nou,
1: op bevrucht heeft althans. En er zijn allemaal jongens weer uit voortgekomen.
2: Kijk, want ik heb het snel even opgezocht. De oehoe, oftewel de bubo-bubo, of ik weet niet of je bubo-bubo moet zeggen, is in Nederland een zeldzame en beschermde broedvogel. Na een lange afwezigheid keerde de grootste uil van Europa in de jaren 90 terug en broedt nu met zo'n 30 tot 40, mogelijk 80 paren. Best weinig. Vooral in rustige bosgebieden en steengroeven. Ja, wat leuk is dit, hé. Nou, zoals bij Winterswijk in Wapenveld, dat staat er dan weer niet. En de Sint-Pietersberg. Maar zit dat een beetje in de buurt van de Sint-Pietersberg?
1: Maar we zijn er wel uit dat hij niet monogaam is.
2: Nee, maar ja, als jij met op de rode lijst staan van Nederlandse broedvogels, dan kan je ook niet meer mogen. Dat kan je je niet permitteren, toch?
1: Nou, we gaan eruit tot over nationaal.
2: Ja, precies. We gaan er even uit met de police.

0: Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran heeft de VS gewaarschuwd om niet de straat van Hormuz binnen te varen. Het hoofd van de Iraanse strijdkrachten zegt keihard te zullen reageren op iedere dreiging en dat koopvaardijschepen en olietankers zich niet mogen verplaatsen, zolang ze daar geen toestemming voor hebben van Iran. Het dreigement komt na het bericht van de Amerikaanse president Trump, die zegt dat de VS vandaag begint met het begeleiden van schepen die vastzitten in de Zeestraat. Burgemeester Halsema van Amsterdam noemt de bekladding van het monument op de Dam een ongelooflijk laffe daad. Bij het monument is vanavond om 8 uur de nationale dodenherdenking. Het monument is vannacht besmeurd met rode verf. Onder meer het woord genocide was erop geschreven. Volgens Halsema kwetst het niet alleen nabestaanden van de Tweede Wereldoorlog, maar alle Nederlanders voor wie onze nationale herdenking belangrijk is, zegt ze. Premier Jetten noemt de bekladding een idiote en volstrekt onacceptabele actie. In de Amerikaanse staat Oklahoma zijn veel gewonden gevallen bij een schietpartij. Hoe die eraan toe zijn is onbekend. Er is ook nog geen schutter opgepakt. De schietpartij was bij een camping aan een meer waar op dat moment een feest aan de gang was. Het treinverkeer tussen Den Haag en Gouda wordt langzaamaan hervat. Het was vanochtend ontregeld door een seinstoring bij Moordrecht. Daardoor reden er veel minder treinen. ProRail zegt dat de seinstoring is verholpen, maar dat het nog even kan duren voordat alles weer rijdt volgens de dienstregeling. Dan het weer. Veel bewolking, maar op de meeste plaatsen eerst droog. Vanmiddag stevige regen- en onweersbuien. En ook vanavond, tijdens dodenherdenking, blijft het niet overal droog. Het wordt 14 tot 20 graden. Morgen bevrijdingsdag, vooral in het zuidoosten regen. Op andere plaatsen droog en dan wordt het 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
3: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wensambulance Gelderland. Die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek. Bij voetbalvereniging Ovios. Inschrijven kan via www.toerdedellen.nl. En Tour is met OE. Doe mee en steun deze mooie stichting.
4: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
5: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
6: Muziek in de tent tijdens Koningsdag 2026 in Oldebroek. Vanaf 2 uur gaat de tent open met de volgende artiesten: René Schuurman, Danny Christian,

0: Jordi Hemmoes en zijn Atjo Show.
1: Knal hem erin, Rodney. Atjo.
0: En niemand minder dan Jannes. De entree is gratis. De tent gaat open om 2 uur op het Cultuurhuisplein in Oldebroek. Kijk voor meer informatie op www.oranjefesteinoldebroek.nl.
2: Lou FM heeft dit programma eerder uitgezonden. U luistert naar een herhaling.

0: tweede helft. Waar gaan we bij de tweede helft over praten? Ja, ik zag iets. De Belastingdienst heeft een ander betaalrekeningnummer.
1: Oh.
0: Per 1 mei.
1: En?
0: En ja, ik vroeg me af, waar had ik hier staan? Vroeg me af waarvoor dat gedaan is. Want het is, kost natuurlijk klauw met geld als de Belastingdienst een andere bankrekening. Maar die gaat naar de Rabobank toe. Ik denk, nou, goh, dat is ook raar. ING is echt een Nederlandse bank. Rabobank is ook een Nederlandse bank van oorsprong. Maar het blijkt gewoon dat ze gewoon eens in de zoveel jaar... dat heeft te maken met de Europese eisen... dat ze opnieuw moeten inkopen.
1: Oké.
0: Nou, nu is de Rabobank uitgevallen, ingevallen. De Rabo zal niet blij, zal er blij mee wezen.
1: Ja?
0: Toch? Ik weet niet hoeveel geld er binnenkomt bij die belastinggeldbank. Maar goed, dat is echt wel een... Een leuk ding. Maar goed, dat is, daar hadden we het niet verder. Daar zouden we het niet over hebben verder. Want we hadden nog, wat hadden we eigenlijk nog meer? Jij hebt een heleboel leuke dingen volgens mij.
1: Ja, ik heb een heleboel leuke dingen. Ik heb onder andere, maar dat heb ik ook van even tot hier. De nieuwe online trend. En dat heet lookmaxing. Jonge mensen, jonge mannen en tieners optimaliseren hun uiterlijk op een extreme manier. En ze willen daarmee aan een soort schoonheidsideaal voldoen. Dat is best wel eng, hè? En dat varieert van gezonde levensstijlkeuzes. Nou, dat is prima. Tot soms hele risicovolle cosmetische ingrepen. En het gaat erom, ze willen iets met die ogen en die kaaklijn moet strakker. Ik weet niet of ze daar echt grapjes over maakten met even tot hier. Maar ik geloof dat ze elkaar met hamers in het gezicht timmeren om de boel. Ja, het is echt verschrikkelijk, jongen. Onvoorstelbaar. Dus je ziet dus best wel dat het een beetje eng is. Dat hele gedoe. Ja, ik vind dat een beetje eng. En ik kreeg ook nog even, want ik weet niet of de luisteraar nog weet dat we het over de aartsbisschop van Engeland hadden.
0: Ja.
1: Nou, we hadden het dus over de paus en die praatte met de bisschop van Engeland.
0: Nee, nou, dat paus is de
1: aartsbisschop van Canterbury. Mm-hmm. En dat is Sarah Mullally. En dat is de eerste vrouw die dit ambt bekleedt. Ja, hebben we nog nooit een vrouwelijke paus gehad?
0: Nee, dat kan niet. Geloof ik. Nee, natuurlijk niet.
1: Dat waarom kan zou dat niet kunnen? Dat is toch ook gek?
0: Dan moet je even met Paus Leo gaan praten.
1: Oh, die vindt ook dat dat niet kan?
0: Die vindt dat het niet kan. Nee.
1: Die is niet zo
0: misschien
1: van
0: dat
1: deze...
0: hij wel aanpast, maar voorlopig hebben we nog geen vrouwelijke paus gehad.
1: Ik vind het eigenlijk wel grappig. Weet je, mijn beeld bij de paus toen ik opgroeide, was een man die al dan maar een beetje in slaap viel. En dat deed Biden trouwens ook toen hij aan de macht was in Amerika.
0: De laatste twee pausen die zijn, redelijk aanspraakbaar. Die Duitse paus was redelijk aanspraakbaar en deze ook.
1: Ja, bij ons was het Popiopie, hè? Popiopie die lag de hele dag te pitten. Maar die man was ook gewoon 105.
0: Ja, dus,
1: dat is jouw voorland, hè? Dan weet je dat vast.
0: We hebben het over Popiopie. Ken je hem nog, Gilles?
1: Ja, Gilles, hoe is
0: volg
1: daarmee
0: je dat
1: dan?
0: Een beetje?
1: Nou ja, er is een rechtszaak gaande toch met zijn ex.
0: Hij schijnt zijn ex. In met het gezicht tegen de spiegel laten geslagen te hebben. En er is een voorwaardelijke celstraf van 4 weken en €240 werkstraf geëist.
1: Maar hoe moet dat nou, hè? Want dat gaat om Nicoleke. Nicole.
0: Ja.
1: En
0: die andere is ook al weggerold, volgens mij.
1: Wendy, is die ook al weg?
0: Ja, volgens mij is die ook weer weg.
1: Oh. Nou, wat ik wel gek vind, want daar gaat het eigenlijk een beetje om. Ik denk als hij die Nicole mapte, dan is de volgende ook aan de beurt. Dan gaat dat natuurlijk een poosje goed, maar dan gaat dat mis.
0: Ja, het is niet officieel bewezen, hè?
1: Oké, maar met Nicole wel?
0: Er zijn getuigen boven alles. En die hebben inderdaad gezegd dat hij haar geslagen heeft, et cetera, et cetera.
1: Wat mij wel opvalt, is dat Nicole, sinds ze niet meer bij die Gilles is... Ja. Zij begon heel leuk. En dan zag ze er leuk en stralend uit. En dat zakte steeds verder weg. Daardoor kan je ook wel raden dat ik er naar keek. Dat is eigenlijk ook niet best, hè? Maar goed, dat deed ik wel.
0: Ja.
1: En zij zakte steeds verder weg. Zij raakte steeds verder een beetje verwrongen. En ik denk dat zij de beste beslissing heeft genomen om er vandoor te gaan. Ja, en ik ben dan benieuwd, want ik denk dat Wendy een best een lief mens is. En dan denk ik van, ten eerste ja, wat moet je met Peter Gillis? Maar goed.
0: Het vonnis is in ieder geval op 7 mei. En ik weet niet, ik heb alleen maar gehoord dat Wendy weg was. Misschien dat ik het verkeerd heb hoor. Ik heb ook wel eens mensen dat ze dood zijn.
1: Ja, dat roept jij. Jij roept dat maar wat. Bij jou zijn ze allemaal dood of ze zijn weg. En waarschijnlijk hebben ze het heel leuk, Peter.
0: Ik vond de serie ook. Vroeger vond ik het best wel leuk.
1: Nou, het is een herhaling van zetten, hè?
0: Domme TV is het, maar goed.
1: Ja, maar ik hou van Domme TV. Dat is een guilty pleasure, heet dat, hè?
0: Oké, is dat zo?
1: Nou ja, als je de hele dag druk bent, hè, en je hebt een hoop gedonder aan je hoofd, dan vind ik dit soort series heerlijk, een beetje dom.
0: Ja, zoals die Married at First Time.
1: Ja, dat je het een beetje dom doen, een beetje niet te moeilijk. Ik keek ook altijd naar Barbie.
0: Barbie?
1: Barbie.
0: Dat is de poppetjes dat.
1: Nee, ja, nee, maar je had in Den Haag van...
0: De vreselijke domme kind.
1: Oh, Gerso. Ja, dat ging fantastisch. Lekker hoe...
0: Dat echte blonde kind. Vroeger was ook wel eens een radioprogramma waarin twee meiden of jongens met elkaar voor de televisie zaten en ook domme opmerkingen maakten. Hoe was dat programma ook weer?
1: Ik weet het niet.
0: Ook van die domme opmerkingen. Denk van jongen...
1: Ja, ik vind dat wel fijn. Weet je,
0: komt de melk vandaan? Ja, uit een beer of zo. Nou goed, maakt niet zoveel uit.
1: Daar heb ik vorige week al over verteld, hè? Dat absurd. Dat is echt fantastisch. Er ging trouwens nu, dat is ook nog wel weer een leuke, voor Koningsdag. Er werd er aan mensen gevraagd hoe de kinderen van Maxima en Willem-Alexander heten.
0: Ja.
1: Nou, het antwoord was Alexia, Amalia en Somalia. Dat was dan de derde. Dat is toch briljant, of niet?
0: Hey, ik ga er eentje draaien die je heel erg leuk vindt.
1: Oké.
0: Daar komt-ie.

0: Het is eigenlijk wel, het is een leuk liedje dat ik vroeger op leer dansen. Ik kan nog steeds niet dansen. Maar het is wel een eentonig liedje.
1: Nee, het is, zij maakt een beetje jazzy muziek. Ja. Daar word je lekker rustig van.
0: Hey, goed bericht weer.
1: Nou, vertel.
0: Punch, ken je hem nog?
1: Ja, het aapje.
0: Het aapje wat verstoot is door zijn moeder, die verstoot nu zijn eigen knuffel. En knuffelt vaker met andere apen. Ja, nou, dat is toch een goed gevoel voor jou.
1: Dan komt het toch goed, hè? Ja, ze zeggen alleen dat op het moment dat je...
0: Maar,
1: ja, ja? Nee, nou ja, dat je door je moeder verstoten bent... dat het toch echt een soort impact op je leven kan hebben.
0: Is dat zo?
1: Ja.
0: Ja, dat klopt wel. Punch gebruikt knuffel vooral 's nachts. Hij neemt zijn knuffeltje wel mee 's nachts.
1: Ik vind het wel schattig.
0: Dat is net
1: maar ja, dit gebeurt natuurlijk.
0: Iedereen heeft toch een knuffel gehad vroeger? Ik heb een katte Nono.
1: Ja, ik had ook een knuffel. Ik weet niet meer wat.
0: Een Nono?
1: Ja. Nee, dat is ook leuk. Maar goed, jij had je moeder nog. En dat aapje niet?
0: Ja, die had ik. Ja,
1: kan je voorstellen dat je moeder tegen je zegt... als je een baby bent, hier is je rugzak, zout maar een end op. Waar moet je dan naartoe?
0: Ja, nou, dan ga ik naar mijn vader toe.
1: Ja, dat mag je hopen, ja. Heeft het aapje geen vader in de buurt?
0: Of mijn oudere broer, dus dat...
1: Misschien dat hij daar nog wel wat mee
0: daarom,
1: kunnen doen.
0: Daarom, dus dat komt altijd wel... Maar goed, het is wel leuk om te horen, het aapje. Ja, toch?
1: Ja, absoluut.
0: Goed zo, wat heb jij dan eerst?
1: Nou, ik wil even iets verdrietigs vertellen, maar...
0: Ik zit iets verzelligs te vertellen en dan ga jij weer iets verdrietigs vertellen.
1: Nou ja, ik kan ook eerst even een liedje draaien en dat ik dat dan daarna doe.
0: Vertel
1: dan
0: maar hoor, ik ben nu...
1: Nou, toebereid. Ik ben een ontzettend fan van Edith Eger. En ik denk dat jij haar niet kent.
0: Nee, ik zou niet weten wie Edith
1: okay.
0: is.
1: Edith is een vrouw die als tiener met haar familie gedeporteerd werd naar het concentratiekamp Auschwitz.
0: Ja.
1: Ja, zij en haar zussen overleefden die oorlog. En op 4 mei 1945 werd ze letterlijk opgegraven uit een stapel lijken door een Amerikaanse soldaat. Nou, ze is naar Amerika vertrokken. Zij... heeft ja op een of andere manier... Ik denk altijd als je Auschwitz overleeft... dan kan je alles. Zij heeft boeken geschreven. Daar is ze pas op haar 93ste mee begonnen. Dus jij wil 105 worden. Dus nog een hoop kans.
0: Dat is wel goed te doen, ja.
1: Ja. En die twee boeken... Het geschenk en de ballerina van Auschwitz... maar het belangrijkste is eigenlijk de choice, de keuze... Zij zegt, en zij hielp ook heel veel mensen die problemen hadden. Ze is later psychotherapeut geworden. En zij

0: zij bijvoorbeeld... Nou, stel je bent een beetje een oude mopperkont. Ik noem verder geen namen. Dan maar je ziet...
1: Nee,
0: je bent de enige die hier zit. Dus in alles zie je iets moeilijks. Dan zit je in een soort van de slachtofferrol. En daar kan je de hele wereld schuld van geven. Zij heeft een heleboel van dat soort virtuele gevangenissen beschreven in haar boek. En zij zegt van je hebt zelf de sleutel in de zak. Dus je moet je mind omzetten. En op die manier kun je er wat aan doen. En nou, daar gaat haar boek over. Zij is 98 jaar oud geworden. En zij is met name bekend omdat zij gedwongen werd door Duits oorlogsmisdadiger Josef Mengele om te dansen. Moet je voorstellen, zij was danseres. Je staat in zo'n kamp. Nou, iedereen weet hoe die barakken eruit zien.
1: Is daar een film voor geweest? Ja, geweest? Ja, ja. Dat heb ik wel gezien. Ja,
0: ja, daar, in Nederland is dat ook verfilmd. En ik heb ontzettend veel aan haar boeken gehad. Onder andere die virtuele gevangenis waar je dus in blijft. En waarvan je ook kan zeggen, oké, weet je, dit gaat allemaal mis in mijn leven. Maar als ik die gevangenis afbreek, dus doordat ik zelf die sleutel uit mijn zak pak en denk, ik ga dat gewoon anders doen, of ik ga kijken hoe ik dingen kan veranderen, dan verandert er ook heel veel. Dus zij raakt mij altijd, kan je nagaan, dan heb je dus in Auschwitz gezeten, word je 98 jaar. Fantastisch mensen. En ik kan iedereen aanbevelen, als je die boeken te pakken kan krijgen, met name de Choice, de keuze, lees het alsjeblieft.
1: De Choice, de Amber en de Gift.
0: Ja, de Gift, de Choice. Ze zijn allemaal vertaald in het Nederlands. Edith Eger, echt een aanrader.
1: Oké, dank je voor het advies.
0: Ja.
1: En wat gaan we nu zingen horen?
0: Ja, dan ga ik draaien. Family Man van Fleetwood Mac. Dat gaat nergens over.
1: Ze zong niet.
0: Nee, ze zong niet.
1: Je hebt een liedje van haar, oké.
0: Je kan niet alles. Nee, ze schreef. Ja, ik kan wel het halve boek gaan voorlezen. Maar
1: nee,
0: ik vind dat
1: niet.
0: Iedereen gewoon
1: doe
0: zelf moet niet, lezen. Ja. Ga ik even wat draaien van Fleetwood Mac.

0: Ja, wat zullen we erover zeggen?
1: Goed nummer.
0: Hey, ik zie een nieuws bericht en ik verbaas me gigantisch. Noord-Holland wordt eerste provincie met gebarentaal in de politiek. Gaat iets meeste. Maar stap je er niet?
1: Ja, jouw computer die neemt het gewoon over, joh. Doorgeven
0: via link naar Vitaspit.nl. Dit kan snel. Nou, hou je mond dicht.
1: Pas maar op dat ze je geheimen niet verklapt. Die gaat inderdaad ineens zeggen wat Rob altijd doet. En
0: maar ik vind het eigenlijk. Ik dacht dat het altijd al die gebarentaal in de politiek was. Maar het is voor het eerst in Noord-Holland dat er de eerste provincie die met geboor.
1: Sorry hoor, zo kan ik niet serieus radio maken.
0: Ik weet niet wat de loos is, maar ik zal het even
1: gooi dat ding door het raam. Ja,
0: we gaan nog een keer opnieuw beginnen.
1: Ja,
0: Noord-Holland is de eerste provincie met gebarentaal. Nou, ik dacht dat alle provincies al met gebarentaal waren. Ze zit gewoon mee te praten, de iPad. Nou ja, het is toch echt... Ga je zelf weg, joh.
1: Weet je wat wel grappig is? Er was een berichtje over een begrafenis. En het mens... Waar heeft zij het allemaal over? Het is echt heel erg. Je kan hem ook even uitzetten, het geluid. Je kan er ook heel hard mee op de tafel slaan.
0: Goed, we gaan eventjes. Maar ik vind het heel opvallend dat pas voor het eerst eigenlijk in nog... Oh, wat zo is. Zullen we even muziek draaien? We gaan even naar Omeo. Ik ga even kijken of ik mijn iPad eruit kan zetten.

0: Dat was Bente.
1: Ja, en dat was je iPad.
0: Nee, die is inmiddels weg. Die is, uit, die is gestopt.
1: Hij ligt daar nog. Geloof daar niks van.
0: Kon een knopje niet vinden.
1: Nou,
0: ze hebben toch die bult terug gevangen, hè?
1: Ja, daar kwamen ook allemaal berichten over binnen dat het dierenmishandeling was om daar ook een keer wat mee te doen.
0: Hij is in een grote bak is hij geschoven en die bak is nu naar het Noordzee in het varen. Dus niet al paniekverhalen. Wees blij dat dit jongen...
1: Ja, ik zeg er helemaal niks van. Maar weet je, ik las dat en toen dacht ik al wat erg weer zo'n dier.
0: Ja, maar er zijn altijd mensen die allerlei... toestanden weer omheen binnen. Laten we hopen dat hij inderdaad op de Noordzee straks bovenin zit en dat hij zijn weg weer terug kan vinden. Maar goed, wat ik begrijp is, hij zit in de bak. De foto.
1: Dat is wel een grote bak, hè?
0: Het is een hele grote bak.
1: Dat is geen aquarium, dat is gewoon een compleet kanaal.
0: Ja, klopt, ja. Maar goed, dat is toch knap. Alleen wat ik
1: zit
0: begrepen,
1: in een schip nu, hè?
0: Ja, wat ik begrepen heb, hij heeft op het zand gelegen. Hij heeft vastgelopen en dan, doordat hij dan niet drijft, is het gewicht van zijn lichaam op zijn, organen en zo, dan is het eigenlijk al haast dodend. Dus ik vrees niet dat het gaat lukken. Maar goed, in ieder geval was dit een initiatief, een particulier initiatief. En die hebben gewoon drijvend
1: aquarium.
0: Ja.
1: Een varend aquarium is het eigenlijk.
0: We gaan het afmaken. Maar, goed.
1: Maar waarom doen die particulieren dat? Doen ze dat vaker?
0: Nee, maar dit is gewoon een particulier initiatief.
1: Mooi.
0: Omdat we alle dingen al geprobeerd hebben. Hoe lang zijn ze al met de beest bezig? 2-3 dagen geloof ik of zo. Ze krijgen hem elke keer niet van die... het grote water is nu. Wat ze nu doen, ze varen nu helemaal bovenin. Ergens in de Noordzee. Boven Duitsland. En dan laat ze hem los.
1: Oké.
0: Okay. Ik hoop dat het goed gaat met
1: Moeten
0: hem.
1: Die dieren niet met andere dieren zijn? Want die is natuurlijk op drift, hè?
0: Jij hebt daar verstand van, Nick.
1: Ja, nee, ik heb niet verstand van alle
0: jij
1: dieren, maar...
0: Jij over dieren, heb jij.
1: Ja,
0: weet
1: maar
0: je
1: ik
0: dat
1: denk...
0: we donderdag die bul, die boels in de uitzending hebben? In uurtje voor uurtje?
1: Ja, dat weet ik, ja. Wat gaan ze vragen dan?
0: Dat weet ik ook niet.
1: Ga je je nog een beetje voor...
0: Nee, je weet ik nooit wat voorbereid.
1: Het is toch ook een toestand, hè?
0: Ja, dat
1: nou,
0: is
1: dan zal ik dat even doen.
0: Oké. Okay.
1: Ik zat even te kijken, bultruggen. Zal ik dan even intypen groepsdieren? Vraagteken. Dan hoop ik dat ik een antwoord krijg. Want ik denk als zo'n dier alleen is... Oh, mannelijke en vrouwelijke bultruggen zijn nooit vrienden.
0: Nou, daar is je antwoord.
1: Nee, dan wil dat toch niet zeggen dat ze... Nee, het zijn solitaire dieren. Wat grappig. Ja, dat wist jij niet.
0: Ja, natuurlijk wist ik dat. Maar ik denk, laat jou even opzoeken.
1: Maar hun sociale gedrag is complexer dan voorheen werd gedacht. Een groot deel van hun tijd zijn ze alleen of brengen ze door in losse verbanden. En dan op specifieke momenten, dan zijn ze wel hecht en functioneel. Grappig, hè?
0: Ja.
1: Dus tijdens het jagen, onder andere... En ja, moeder en kalf en beschermend gedrag. Grappig, ik wist het niet. Je bent dan gewend aan... Of gewend, die heb ik ook nog nooit echt gezien. Maar dolfijnen, die leven altijd in een groep, toch?
0: Ja, volgens mij wel, ja.
1: Oké. Ik had een liedje voor de pauze. Ik weet niet of ik aan de beurt ben.
0: Ja hoor.
1: Ik weet niet of jij deze muziek kent. Dat is Enigma. Dat is dus ook uit het jaar 0. Want daar ben ik van, hè. Uit het jaar 0.
0: Is dat zo? Jij die, jaar 0?
1: Nou ja, nee, 62, dat is ook bijna het jaar 0, toch?
0: We zitten in 2026.
1: Ja, je kunt toch wel uitrekenen hoe erg het is?
0: Jaar 0, dat is 2000, denk ik. Nou, je bent
1: 126 ben je dan.
0: Okay.
1: Nou, jij wordt 105. Ja. Maar ik heb een mooi liedje voor de paus. Moet je even luisteren.
0: Nou, vertel.
1: Speciaal voor hem.

0: Mea culpa, wat betekent dat?
1: Ja, dat had ik net opgezocht.
0: Wat is het dan?
1: Ja, ik ben in tussentijd ben ik met de Spaanse dorp Polenpols bezig.
0: Oh, oké, okay. Nou maakt
1: het zo uit. Mea culpa, ik zal hem even opzoeken, let op. Door mijn schuld, dus dit is speciaal voor Trump.
0: Nou, geweldig.
1: Door zijn schuld.
0: Hé, in Singapore mag je niet meer een rietje likken.
1: Nee, dat heb ik ook gezien, ja. Die mag echt een vette boete, hè?
0: Je schijnt daar in de automaat schijn je een rietje te kunnen trekken. En daar heeft hij een foto van gemaakt of een filmpje van gemaakt. En het rietje weer teruggelegd. Hij heeft het rietje gelikt. En nu wordt hij door het bedrijf aangepakt. En hij voor vandalisme. En hij riskeert een gevangenisstraf van 2 jaar en een boete.
1: Nou, het is niet gezellig in Singapore. Want als je er nog drugsjes bij hebt, dan word je ook nog gekild. Hey, maar even. Waarom heb je een apparaat met rietjes?
0: Ja, dat weet ik niet. Misschien dat een drankautomaat zal het rietje eruit kunnen pakken. En ergens in kunnen stoppen.
1: En waarom is het leuk na corona om dat te doen? Want
0: ja. Dat is inderdaad, maar je bent 18 jaar, je bent een Fransman, je bent dronken.
1: Dat zijn drie dingen bij elkaar. Nou, dat bezuurt hem wel dan straks. Ja. Dat is een hele lange vakantie. Of
0: dus,
1: niet dan?
0: Dus, ik heb wel eens gehoord bij Singapore, als je een papiertje op de grond gooit, dan ben je ook even wat geld kwijt.
1: Ik ben een aantal keer in Singapore geweest. Onder andere het bedrijf waar ik toen voor werkte, had een hele grote opdracht bij Radio Holland.
0: Mm-hmm.
1: Dat is ook wel leuk. Dat, toen zei me dat niks, maar nu zit je bij de radio. En wij sliepen bij die directeur en zijn vrouw.
0: Ja.
1: En ja, weet je, zij had een beetje het gevoel dat ze mij moest entertainen. Dat hoeft voor mij nooit zo. Want ik belandde dus bij de Hollandse Club. En bij al die vrouwen die de hele dag bij elkaar koffie drinken. Ik wil niemand beledigen, maar dat is niet mijn ding. Dus ik had zoiets van, oh jemig, weet je wel, wat een gekwetter en gedoe. Nou ja, en uiteindelijk beland je dus daar in het dagelijks leven. Dus zij wilde ook met mij winkelen. Iets waar ik ook niet van hou. Maar goed, nee. Dat doe je dan ook maar braaf. En ik weet nog, ik rookte toen nog. En zij ook. En zij had een klein asbakje. Die je met een klepje dicht kon doen.
0: Dat is een draaiding.
1: Zodat je die peuk bij je kon houden. Want als je die neerdondert, dan krijg je dus ook een waanzinnige boete.
0: Ja.
1: Dus je wordt echt een beetje bang gemaakt. Maar het is... Vaak in Chinatown is het een grote smeerboel. Dat zijn keiharde werkers, maar het is daar wel een smeerboel. Omdat iedereen gewoon alles van zich afgooit. En verder in Singapore, gewoon no, hè? En de Chinatown in Singapore was ook heel netjes. En ik heb heel veel Azië gezien, want mijn ex was daar helemaal gek van. En ja, daar was het vaak een rotzooitje. En in Singapore niet. Dus dat hadden ze goed onder controle.
0: Ja, perfect toch?
1: Ja.
0: Hoe eerlijk zijn ze, ik ben een aantal keer in Azië geweest. En ik heb eigenlijk altijd ik heb nooit rotsen gezien eigenlijk.
1: Nee?
0: Bangkok niet, was altijd keurig schoon. Maleisië, hoe heet dat, ben ik geweest en alles. Maar nee, ik heb er eigenlijk nooit echt gezegd van...
1: Nou, gewoon... Bangkok vond ik een smeerstad, nou, sorry hoor.
0: Ik zal, ja, het heel veel auto's, een andere vrouw, maar dat was altijd keurig schoon.
1: Nou, dat vond ik dus niet. Ik vond het niet schoon. Ik vond het stonk naar die durians. Ja, als je s'avonds je lens uit je ogen deed, dan had je 6 kuub zwarte bagger.
0: Dat is een ander verhaal.
1: Nee, maar het was daar niet schoon.
0: Dat bij mij wel.
1: Dan zat jij dus een heel net stukje.
0: Daarom heet het programma Els Ellen versus Rob.
1: Het is gewoon... Huh? Ik vond Kuala Lumpur schoner dan Bangkok.
0: Klopt, ja,
1: en ik weet, ben jij ooit in Jakarta geweest?
0: Nee.
1: Nou, dat is helemaal een smeerboel. Maar goed.
0: Atemloos door die nacht.
1: Gaan we iets in Duits doen?

0: Dit is toch van The Voice?
1: Helene Visser, nee, dit is Helene Visser.
0: Dat maar die deed toch mee aan The Voice?
1: Nee, kom je daar naar
0: met
1: bij.
0: Zo'n nummertje?
1: Nee, natuurlijk niet.
0: Oh, ik dacht dat ik het daarvan kende.
1: Helene Visser is de topartiest in Duitsland.
0: Ja. Nou, dan zong zij daar iets van dit.
1: Dat zou kunnen, ja. Dat is okay. Een ander verhaal, ja.
0: Nou ja, ik zag dus een stukje van The Voice, waarin ik 2 weken geleden mijn grote vriend Willy Wartaal in een soort gehaakte beddensprei waar de helft van de steken waren laten vallen. En nu zat hij erbij in een soort, ja, dat leek wel zo'n soort poncho waar je mee op de fiets gaat zitten. Ja, dat beetje. Ik denk, dat is wel bijzonder. Ik hou van mensen die andere dingen doen dan normaal. Dus ik vind het best wel lachen. Want ja, weet je, zo standaard is ook maar standaard. Maar het viel me wel op dat ik dacht, wat heb je nu weer aan, joh? Toch?
1: Ja, zeker.
0: Als jij denkt dat je alles weg moet gooien, moet je even bij Willy gaan kijken. Dan kan je nog jaren vooruit.
1: Hij heeft trouwens wel goede artiesten. Zijn kandidaat zijn wel goed.
0: Ja, ik vind het niet.
1: Jawel, ik vind het wel
0: nee,
1: goed.
0: Nee. Er zitten echt mensen bij en dan zegt iedereen geweldig. Heb je afgelopen
1: vrijdag niet gekeken?
0: Absoluut wel.
1: Ah, okay.
0: Nee, het niveau is echt gewoon niet goed genoeg.
1: Nee, maar dat lol, jij bent gewend in die oude meukmuziek.
0: Nee. Ik keek vaker naar The Voice en daar zaten echt mensen die hartstikke goed waren. Ik vind het niveau echt minder, sorry.
1: Je had het over robots.
0: Ja, robots, ja. Ja.
1: Nou, de stad Wuhan.
0: Ja, daar is die corona ook begonnen. Dat is doodeng. Beginnen ze nu weer daar met rare dingen.
1: Daar rijden zelfrijdende taxis.
0: Oké.
1: En gevel, ik door een storing. We waren een paar honderd van die taxis stop te geven ogenblik.
0: Oké.
1: Maar dat is dus niet nog goed. Oké, goed. Dan wacht je even tot die storing opgelost is. Maar gevel, zegt er een dame. Die zat in zo'n auto. En die heeft 90 minuten opgesloten in die taxi. Die taxi die ging weer, die stopt weer, die ging weer, stopt weer. Op het scherm in de auto vroeg de passagiers te blijven zitten. En wacht op de medewerker van het bedrijf. En uiteindelijk na 1,5 uur is ze inderdaad uit de auto gelaten.
0: Wat erg.
1: Jij wou het over robots hebben.
0: Nou, ik vind het best wel eng.
1: Ja.
0: Stel, weet je nog, er was zo'n film met Sandra Bullock over een bus.
1: Ja.
0: En die bus die ging een eigen leven leiden. En dat heb ik met dit soort dingen ook altijd. Dat ik denk van, wanneer gaat zo'n auto denken, nu ga ik even lekker lopen zieken. Ga gewoon keihard door die stad rijden.
1: In ieder geval zijn hetzelfde rijdende Apollo's Go-taxis van Baidu.
0: Ja, nou uit dus, Wuhan komt niet veel goed. Dus ik weet het niet. Dat gaan we in de gaten houden.
1: Oké, wat voor muziek heb jij staan?
0: Nou, ik heb nog even iets wat we gemist hebben. Maar ik zal eerst even een liedje draaien, ja,
1: nee,
0: denk ik.
1: Praat maar, want je hebt nog een kwartier.
0: Ja, het duurt niet heel lang meer, hè?
1: Nee.
0: Nou, wij kijken altijd naar B&B Vol Liefde. Daar gaan ze weer. Daar kijk ik niet naar. Jij?
1: Nee.
0: Oké. Het Spaanse dorp Polopos. Heb je daar destijds naar gekeken? Ik dus wel. En Echte Gooise Moeders?
1: Nee.
0: Heb ik ook gezien. Nou, let op. Wat we nu. Het is al begonnen, dus dat hebben we gewoon gemist.
1: Gooise Moeders?
0: Nee. Okay. Er is een nieuwe serie. En daar zitten Debbie en Paul ook in. Van B&B Vol Liefde. Okay, Debbie had al zo'n bloem op de kop.
1: Ja.
0: En Paul die... Daar heb ik
1: laatst een stukje van gezien inderdaad.
0: Oh, nou je dacht eerst Paul mag niet blijven. Maar Paul mocht Paul dus wel blijven. Ja. Nou en het focus, de focus ligt dus niet op die twee. Maar Jacob, Bien en Arjen. Voor wie ze kent. Uit Daar Gaan Ze Weer. De familie Rutte uit het Spaanse dorp Polopos. Die kan me ook herinneren. Alleen nou heb ik wat inside information over dat dorp Polopos. En ik weet dat die familie Rutte daar volgens mij niet meer zit. Maar goed, doe maar. Dan hebben we Caroline met haar hond Roosje. Die kan je ook denk ik wel herinneren uit B&B.
1: Ja.
0: Nou ja, en dan heb je een van die Gooise moeders. Dat is Julia Veenstra met haar man Rob. En die zitten op het eiland Ibiza. En die hebben grootse plannen voor een luxe sportschool imperium. En daar zoeken ze dus een locatie voor. Dus als je nou wat wil zien, dan in de tussentijd, voordat B&B Vol Liefde en zo weer begint, kan je daar naar kijken. Ik heb het helemaal gemist. Het is de 23e al begonnen. Dus wij moeten even huiswerk doen voor volgende week.
1: Ik hou het in de gaten.
0: Dat was top, Rob.
1: Wat gaan we nu krijgen? Aan de kust?
0: Ja, zullen we dat doen?

0: programma waar ik het net over had, daar gaan ze weer. Is dus vorige week donderdag 23 april om 8:30 voor het eerst uitgezonden op RTL 5.
1: Mm-hmm.
0: Dus donderdag is de tweede aflevering. En ik denk dat dat wel aardig is. Ik ga hem volgen en ik zal er volgende week over vertellen. Ik maak even een inhaalslag.
1: Prima.
0: Hadden we nog wat... Ik heb een aantal weer auto's in de gevels. Maar ook een rijke Chinese zakenman uit het dorp Wagu. Nou, die is op opvallende wijze begraven in zijn verlengde Mercedes-Benz 5-klasse.
1: Ja, dat heb ik ook gezien op televisie. Maar volgens mij is hij weer opgegraven.
0: Waarom is dat?
1: Helemaal.
0: Weet hij daarvan?
1: Vervuiling van de grond of zo. Nee, hij weet er niks van.
0: Ja, maar het is een wens van hem. Dat is toch eigenlijk ook gewoon heiligschennis dat je hem daarna weer opgraaft?
1: Ja, kom eens.
0: Hij weet van niks. Zo krijg je de geest in de wereld.
1: Dat ben ik met je eens, ja. Maar ja. Belachelijk.
0: Nou, ik had er nog twee. Ik denk dat ik ze toch eventjes natuurlijk snel moet noemen. Want het is deze keer best wel erg. Een bestuurder crasht tegen een huis in Breda. Echt waanzinnig veel schade. Die is gewoon binnengereden. En de ravage was niet te overzien. Uiteindelijk stortte een muur totaal in. Die bestuurder werd aangehouden. Ik weet niet of hij te veel gedronken had. En een bestelbus ramt auto door muur van huis heen in Geldrop. En ja, daar is dus ook de hele gevel eruit. Die man was gelukkig niet thuis. Maar die auto, die lekte gas. Dus, en lekte benzine. Dus dat is natuurlijk ook nog een keer heel heftig.
1: Ja, dat is duidelijk, ja.
0: Ja, het is niet een... Maar ja, je bent wel mooi de Sjaak, hè, met deze woningnood. Gelukkig is het zomer. Ik kan misschien even kamperen in de tuin.
1: Ja, inderdaad. Ja. Nou goed, je kan altijd vast huren, denk ik, of zo.
0: Dat mag je hopen.
1: Jawel,
0: met twee blaffende honden en drie paarden. En een kat. Ja. Maar bij mij komen ze niet zo makkelijk binnen.
1: Nee?
0: Dat scheelt.
1: Nou, wel je wolf.
0: Ja, wel de wolf, ja. Ja. Ik was net even kwijt.
1: Oh, oké, sorry.
0: Wat is dat kunstwerk met die worsten wat jij nou hebt?
1: Ze hebben een worst opgegeten.
0: Was het een kunstwerk met worsten?
1: Een kunstwerk met worsten, ja.
0: Oh, wat erg.
1: Dat kan ik wel niet meer vinden. Is ook weg.
0: Oké. Nou, weg kunstwerk.
1: Ik kom weer bij de oel.
0: Ja, die hebben we al gehad, hè.
1: Wat hebben we nog meer van nieuws?
0: Nou ja, ik ben een beetje klaar.
1: Is dat zo? Hoe kan het nou?
0: Ja, ik weet het niet. Married at First Sight. Ja, ik zei net, we moeten het even over Kuil hebben. Maar ik mag niet te veel vertellen. Ik lag voor. Videoland ligt eruit bij mij, dus nu ik ga niet meer voorleggen.
1: Dat is over, ja.
0: Nou ja, ik vond Kuil wel een bijzonder mannetje.
1: Ja, simpel.
0: Die zit heel erg in zijn hoofd.
1: Ja, klopt. Ja.
0: En die vindt het allemaal heel lastig.
1: Maar ja, we nu toch even over hebben. Ik heb het nog eventjes verleden week serieus zitten kijken wie er nou eigenlijk met elkaar doorgaan. Nou, dan heb ik er maar eigenlijk twee paren, meer niet.
0: Nou, ik denk dat onze twee mannen en onze twee vrouwen, die zie ik wel zitten.
1: Bij die vrouwen ontstaat ook een scheurtje, maar die man ook. Ja, dat zijn de twee eigenlijk. En voor de rest gaat er niks door.
0: Nee, maar die allereerste eventueel...
1: Alleen
0: hij
1: moet niet te veel in zijn onderbroek op bed lopen springen, hoor, die man. Die
0: nee, dat vind ik ook. Nou, weet je wat ik een beetje jammer vind? Het is zo'n ontzettend geschreeuw.
1: Ja, klopt.
0: Ik hou zo ontzettend veel van jou. En dan denk ik, ja, moet dat nou elke keer in de overtreffende trap? Vind ik nog niet heel erg nodig. Maar goed, dat is het enige. En het eerste setje, ik weet niet meer hoe hij heet, maar zij heet Joyce.
1: Ja.
0: Zij woont in een heel klein plekje en hij is daar al op visite geweest. Haar moeder en vader waren er ook.
1: Nee, dat hebben we niet meegemaakt.
0: Oh.
1: Dat kan niet. Je gaat te ver nu.
0: Ik ga nu te ver. Nou, dat gaat niet meer gebeuren, nee. Want ik kan niet meer kijken. Goed, maar dat stel op zich...
1: Ja.
0: Denk je niet dat die het ook zou kunnen redden?
1: Ik betwijfel het. Maar goed, ik vind überhaupt partnerkeuzes vind ik gewoon slecht.
0: Oké, nou, ik zat ook in België. En er is trouwens ook een Engelse variant, maar die kan ik ook niet meer zien. Dus kan ik ook niks meer over vertellen.
1: Nou, kijk eens aan. Ik zie nog even een heel klein stukje Niels bij de Loe. Media, er schijnt zaterdag op zondagnacht op het terras bij de Haas een aanrijding geweest te zijn.
0: Oh, dus
1: en,
0: ook daar?
1: Ja, er was uiteraard op cam, die hebben we keurig hebben, die hebben het opgenomen. Die meneer heeft zich wel gemeld uiteindelijk. Om 2:00 s'nachts is hij tegen het terras aangereden, waardoor een paar... plantenbakken kapot waren, et cetera, et cetera. Maar hij heeft zich wel aangemeld.
0: Had hij dus niet door? Is hij doorgereden?
1: Nou, dat, weet je, dat staat er allemaal niet verder. Jij wil me vragen met die hele diepe vragen.
0: Nou ja, weet je, dan denk ik van... Ja, sorry, ik bedoel, als je heel veel gedronken hebt... dan hoor en zie je waarschijnlijk niks. Maar als jij ergens tegenaan rijdt, dan weet je het wel. Ah, dan zou je op zijn minst toch even een briefje achter kunnen laten.
1: De schade was €150, dus dat viel nog wel mee. Maar in ieder geval heeft het zich keurig gemeld.
0: Nou, dat moet je dan even... gewoon met een beetje joie de vivre aftikken.
1: We gaan even luisteren naar Marco.
0: Marco, ciao.

0: mocht even, Marco, hè?
1: Ja, dat mocht even. Markotje. Als je Marco wil zien, hij wordt geïnterviewd in Italië door Sergio, die sterrenchef.
0: Dan moet ik naar Italië toe.
1: Nee, je kan het gewoon op tv kijken. Of niet naar Italië.
0: Oh,
1: wij hebben niemand in de nek eigen, dat is best lekker.
0: Nee, ik weet niet waar Ben is.
1: Kunnen gewoon doorkletsen tot de rand.
0: Ik heb iets gevraagd, gehoord dat hij op vakantie was.
1: Gelijk
0: want hij
1: heeft
0: was vrijdag. Ja, hij is op vakantie, weet ik zeker eigenlijk.
1: Hoe hij moet zit, je op vakantie als je stemloos bent?
0: Ja, dat is het probleem, ja.
1: Moet je dan met gebarentaal alles vragen?
0: Ja, misschien, maar ik weet het niet.
1: Ik weet het ook niet.
2: Nee. In de Eter op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 11 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran zegt keihard te reageren op iedere dreiging in de straat van Hormuz. Het land waarschuwt de VS om de zeestraat niet binnen te varen. Ook zegt Iran dat schepen daar zich niet zonder toestemming mogen verplaatsen. Iran reageert op president Trump, die zegt dat de VS vanaf vandaag schepen begeleidt die vastzitten in de zeestraat. Burgemeester Halsema van Amsterdam noemt de bekladding van het monument op de Dam een ongelooflijk laffe daad. Op die plek is vanavond om 8:00 de nationale dodenherdenking. Het monument is vannacht besmeurd met rode verf. Onder meer het woord genocide was erop geschreven. Volgens Halsema kwetst het niet alleen nabestaanden van de Tweede Wereldoorlog, maar alle Nederlanders voor wie onze nationale herdenking belangrijk is. Premier Jette noemt het een idiote en volstrekt onacceptabele actie. Wie er achter de bekladding zit, is niet bekend. In Moskou is een drone ingeslagen in een woontoren, dat heeft de burgemeester van de Russische hoofdstad gezegd. Hij zei ook dat niemand gewond is geraakt. Op beelden is te zien dat een paar van de hogere etages zijn beschadigd. De brokstukken van de toren kwamen neer op geparkeerde auto's naast het gebouw. Het complex staat in een rijke buurt in Moskou en is niet ver van het Kremlin. Marianne Vos kan niet meer verder met de Vuelta voor vrouwen. De 38-jarige wielrenner viel gisteren in de eerste etappe en leek in eerste instantie in orde. Ze maakte de eerste rit in de Ronde van Spanje nog af, maar nu blijkt dat ze haar sleutelbeen heeft gebroken. Marianne Vos was bij haar vorige 3 deelnames aan de Vuelta goed voor 6 ritzegers. Dan het weer, veel bewolking, maar op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag stevige regen- en onweersbuien. En ook vanavond, tijdens dodenherdenking, blijft het niet overal droog. Het wordt 14 tot 20 graden. Morgen, bevrijdingsdag, vooral in het zuidoosten regen. Op andere plaatsen droog, bij 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: Superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556. Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

7 minuten over de klok van 11 uur op deze 4 mei 2026. Een hele goede morgen en welkom bij de derde helft. Vandaag niet met onze voorzitter, programmamaker Egbert Bos. Nee, Egbert is een dagje vrij, die heeft andere dingen te doen. Mijn naam is Aad Witaar en ik mag dit uur gaan vullen voor u. Ja, we gaan het over hebben. Natuurlijk over voetbal. Voetbal uit de regio. Ja, mag wel zeggen dat de Elburger Sportclub, de enige club uit de regio die dit weekend actief is geweest, hele goede zaken heeft gedaan. Maar daar straks meer over. Natuurlijk ook de standen in de diverse competities, want we gaan nog een paar wedstrijden spelen. En dan gaan we kijken wie er kampioen wordt, wie zich handhaaft en wie de degradeert of na competitie moet gaan spelen. We gaan het hebben over het landelijke voetbal, maar ook over, onder andere over Formule 1 natuurlijk. Hè? Wat heeft Max gedaan? Ik ga het je allemaal vertellen als je het nog niet weet. Maar wij gaan eerst beginnen met een nummer van de Johan Willem Friese Kapel. Hier is Koning Voetbal.

0: What do I know?
1: We gaan verder met Oost derde klasse N. We zien dat OWIOS helemaal bovenaan staat. 23 wedstrijden gespeeld en 49 punten. Gevolgd door Epe met 23 wedstrijden gespeeld en 45 punten. En Zwart-Wit ook zoveel wedstrijden gespeeld en 38 punten. Ja, OWIOS gaat het heel goed. Die gaan echt rechtstreeks naar het kampioenschap af. Met maar liefst 4 punten voorsprong op de nummer 2. Maar ze zijn er nog niet. Voor het harde is het spannend. Die staan op de plek 12. We gaan niet degraderen, tenminste niet rechtstreeks degraderen. Want Hard heeft 26 punten uit 23 wedstrijden. Daarboven Groen-Wit met 30 punten uit 23 wedstrijden. En helemaal onderaan, de ploegen die al gedegradeerd zijn, Hattem en AGOVV 23 wedstrijden gespeeld en beide 15 punten. Doelsaldo voor AGOVV min 34. Ja, het harde ook al min 15 hoor. Niet zo'n goed seizoen voor SV het harde. Nou, wat gaan we doen? We gaan nog even kijken naar het programma. Voor OWIOS natuurlijk niet zo heel erg belangrijk. In ieder geval gaan ze tegen de nummer 2 spelen, Epe. Maar mochten ze die wedstrijd niet winnen en zelfs verliezen. De wedstrijd begint overigens om 3 uur. Dan blijven ze nog even bovenaan staan. Ja, op 9 mei Hattem tegen SV het harde. En de week daarna, dus even kijken, 16 mei is dat, het harde tegen AGOVV. Dan hebben ze nog een Groen-Wit waar ze tegen moeten op 23 mei. Het zijn allemaal clubs die helemaal onderaan de ranglijst staan. Maar OWIOS, daar had ik net al een tipje van de sluier opgelicht. De aanstaande zaterdag, Epe tegen OWIOS. Dan kijken we even verder wat we kunnen vinden voor OWIOS. Even verder naar beneden. Columbia tegen OWIOS. En dan mis ik denk ik nog één wedstrijd. Die heb ik over. Ja, natuurlijk OWIOS tegen SEH. Nou, voor het harde toch nog een beetje hoop met de lage plaatste tegenstanders waar ze moeten. Misschien dat ze nog 9 punten kunnen halen en de na-competitie kunnen ontlopen.

De enige club uit de regio die in actie kwam was de Elburger Sportclub. Zij speelden tegen FC Uluspor en het werd 3-1. Ja, de 24e minuut werd het 1-0. Doelpuntenmaker is bij ons niet bekend. De 27e minuut scoorde Brian Hellendoorn de 2-0. En Dilano Hop in de 43e minuut de 3-0. Vlak na rust Mohamed Ali Poura. In de 45e minuut dus vlak na rust de 3-1. En daar bleef de stand ook bij. Wat verder nog te vermelden was dat er een heleboel gele kaarten vielen. 4 stuks aan de kant van de Elburger Sportclub en 3 aan de kant van Uluspor. Gaan we even kijken naar de stand in deze competitie. De ranglijst pakken we bij Oost 4C. We zien dat de DSV aankop staat met 35 punten. Gevolgd door ZAC 34 punten. VSO 61 met 31 punten op de vierde plaats. En de Elburger Sportclub met 27 punten op plaats 8. 27 punten. Daaronder Uluspor met 25 punten. En Elspet met 22 punten. Op dit moment zouden deze twee ploegen dus gaan na competitie spelen. En Hulshorst en Vevo die zouden gaan degraderen. Maar ik weet niet zeker. Maar volgens mij is er in deze competitie een andere promotie-degradatieregeling. Maar daar praat Gert-Jan je aanstaande zaterdag over bij.

laatste blokje voetbal. Ja, trouwens, de Beatles waren dat. Hè, nadat we eerder dit uur al de Rolling Stones hadden gedraaid. 5D, Oost 5D. De laagste klasse in het zaterdagvoetbal hier in de district Oost. VSW staat bovenaan met 41 punten, gevolgd door Zalk met 27 punten. Dat zijn ook de beide periodekampioenen. HTC volgt dan met 30 punten. En op de onderste plaats Wietem. 18 wedstrijden gespeeld, 9 punten, doelsaldo van min 32. En daarboven op de 10e plaats Noord-Veluwe Boys. 18 wedstrijden gespeeld, 12 punten en een doelsaldo van min 24. Tot zover het regionale sportoverzicht.

Pak het landelijke voetbal, het betaalde voetbal er even bij. Ja, we gaan even gelijk door naar de stand. PEC Zwolle deed natuurlijk goede zaken door van Heracles Almelo te winnen. Alle ploegen hebben 32 wedstrijden gespeeld. En het PSV is natuurlijk al lang kampioen met 78 punten. Feyenoord 61 punten, 5 punten meer dan NEC. Zo belangrijk in verband met die tweede plek die rechtstreeks toegang geeft tot het Champions League voetbal. Wij kijken nog even naar PEC Zwolle. 32 punten. 32 wedstrijden gespeeld, 37 punten op plek 12. Ja, en als we dan gaan kijken wat eronder staat. Fortuna Sittard 36, Excelsior 34, Telstar en Volendam met 31 punten. Op de 15e en 16e plaats, de 17e plaats NAC Breda. Ja, je kan bijna wel zeggen gedegradeerd. Er moet een klein wonder gebeuren als het niet zo is. En Heracles Almelo, ja, die is al gedegradeerd met 19 punten uit 32 wedstrijden. Maar het is onderin nog wel even spannend natuurlijk, hè. Wie gaat er na competitie in? Is dat Telstar, Volendam of toch misschien wel Excelsior? Tot zover de Eredivisie. Dan gaan we ook nog even kijken naar de nacompetitie in de Eredivisie. Eerste divisie. Ja, de eerste ronde werd vorige week dinsdag gespeeld. Rode JC tegen RKC Waalwijk 1-1. FC Den Bosch tegen Almere City 2-3. Vrijdag de returns. Waalwijk tegen Rode JC. Het werd 1-1. Ja, de eerste wedstrijd werd ook 1-1. RKC Waalwijk won na strafschop. En Almere City FC was weer veel te sterk voor FC Den Bosch. Het werd 3-0. De tweede ronde wordt morgen gespeeld. RKC Waalwijk tegen Willem II. En woensdag de andere wedstrijd. Almere City FC tegen De Graafschap.

wat ander nieuws wielrennen. Ja, heel triest nieuws. Marianne Vos heeft bij haar vallen in de openingsetappe van de Vuelta Feminina een sleutelbeenbreuk opgelopen en moet de koers verlaten. Dat meldt haar ploeg Visma Leasebike. Vos kwam op ruim 9 kilometer van de meet en val. Reed het er nog wel uit, maar sprintte opvallend genoeg zelfs nog mee naar de 7e plaats. Direct na afloop van moeder Vos dat het wel meevalt. Ik ben oké, zei ze. We moeten eerst kijken hoe erg het is, was haar eerste reactie. De schade bleek toch groter dan de ervaren Nederlandse had gedacht. En dan gaan we nog even kijken naar de Formule 1. Ja, we zien natuurlijk dat Max niet zo best begin had. Hij spinde in de eerste ronde en hij eindigde uiteindelijk nog op plek 5. Ja, we moeten er alweer uit, want het is alweer richting de klok van 12 uur dat we gaan. En dan hebben we middag matinee. Volgens mij met Jeanette in de studio en ik ben om 2 uur weer terug voor Studio Elburg. Heel hartelijk bedankt voor het luisteren en graag tot vanmiddag.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie is op zoek naar drie verdachten vanwege de bekladding van het monument op de Dam. Dat is vannacht besmeurd met rode verf. Onder meer het woord genocide was erop geschreven. De actie is opgeëist door activisten van Palestine Action Amsterdam. Ze noemen het hypocriet dat slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog worden herdacht, terwijl er volgens hen geen aandacht is voor de voortdurende genocide. Op de Dam is vanavond om 8:00 de nationale dodenherdenking. Schoonmakers zijn druk bezig het monument schoon te krijgen. De verwachting is dat dat op tijd zal lukken. De politieagenten die eind vorig jaar in Den Haag een auto achtervolgden, die erop crashte, worden niet vervolgd. Bij het ongeluk kwamen 3 inzittenden om het leven en raakte een 4de gewond. De agenten gaven de bestuurder een stopteken vanwege te hard rijden, maar hij negeerde dat. De politiewagen zette daarna de achtervolging in en de bestuurder gaf plankgas. Hij verloor de macht over het stuur en knalde tegen een boom. Volgens het Openbaar Ministerie hebben de agenten zich aan alle richtlijnen gehouden. De Amerikaanse gamewinkel GameStop wil de veilingsite eBay opkopen voor ruim 47 miljard euro. Dat is opvallend omdat GameStop een veel lagere beurswaarde heeft dan eBay. Bovendien heeft het de afgelopen jaren in de VS veel gamewinkels moeten sluiten. Voor de overname zou GameStop miljarden dollars moeten lenen. En 5 jaar geleden ontstond er een enorme hype rond GameStop. Mensen kochten toen massaal aandelen, waardoor de prijzen in korte tijd hard stegen. Wielrenster Marianne Vos heeft haar sleutelbeen gebroken en stopt daarom met de Vuelta voor vrouwen. Vos viel gisteren in de eerste etappe aan het begin van een afdaling, maar ze maakte die rit nog wel af. Dan het weer vanmiddag, stevige regen- en onweersbuien. Ook vanavond tijdens dodenherdenking blijft het niet overal droog. Het wordt 14 tot 20 graden. Morgen bevrijdingsdag, vooral in het zuidoosten regen. En dan wordt het 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
2: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wensambulance Gelderland, die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek, bij voetbalvereniging Ovios. Inschrijven kan via www.toerdedellen.nl. En Tour is met OE. Doe mee en steun deze mooie stichting.

0: Oldebroek.
1: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.

0: Seven Wonders Fleetwood Mac, maar we begonnen met de bottenschijf van deze week. En dat is dit keer Douwe Bob, week 19 alweer. Welcome to Outcast Town, de hele week dus hier te beluisteren als bottenschijf. En daar mag ik trots op zijn en dat verdient hij, want het is een mooi nummer wat dat betreft. Kunnen we hem rustig vaker horen. Inmiddels is het 11 minuten over 12 en dat betekent dat we zijn begonnen.
1: Hier is Middagmatinee. Een gezellig lunchprogramma met nieuws en muziek voor Elburg en omstreken. Op Loe FM. Middagmatinee. Met Jeanette Broyle.
0: En dat ben ik en ik heet je inderdaad van harte welkom bij Middagmatinee tot 2 hier op Loe FM. Nou, je kent het, hè? We houden je altijd op de hoogte van het nieuws en uiteraard heel veel muziek. Ook op deze 4e mei. Ja, normaal gesproken dan hoor je de stem van Egbert Bos. Hij had andere verplichtingen, maar morgen dan zit hij hier vanaf 12 uur. En dan ga ik ervan uit dat hij alle oude ingrediënten van de maandagmiddag heeft op dus de dinsdagmiddag eenmalig. Laten we gauw verder gaan met muziek. Wat dacht je van Marcel de Groot? Mag ik naar je kijken?

zoon van natuurlijk. En dat moet iedere keer weer bewezen worden. Marcel de Groot, heeft hij zo'n carrière als Boudewijn de Groot? Mwah, nee, daar kan hij nog niet aan tippen. Doet hij het leuk? Ja, dat zeker. En ach, misschien is het ook wel niet zijn streven om zo'n grote oeuvre na te laten. Ik weet niet, hè? Ik kan niet in zijn hoofd kijken. De mannen voor mij natuurlijk nog hartelijk danken. En dan heb ik het over Art Wittar, die trouwens straks om 2:00 nogmaals hier op de zender te beluisteren is. En natuurlijk Dries Smit, hij zat om 7:00 alweer klaar op deze 4 mei. En het is 4 mei, dat betekent dat we vanavond onze gevallenen gaan herinneren, hè? Zoals in onze gedachten waren. Dat hoeft niet alleen maar oorlogsslachtoffer te zijn. Je kunt aan iedereen denken die om je heen is weggevallen. Maar we gaan in ieder geval de slachtoffers van de Tweede Wereld en andere oorlogen herdenken. Want dat is natuurlijk het belangrijkste punt van die 2 minuten stil zijn. Maar iedereen mag natuurlijk zijn gedachten overal hebben. We gaan er ook aandacht aan besteden hier op Blue FM. Vanaf 7:00 zijn we live bij je aanwezig. Eerst hier vanuit de studio. En als het programma start, dan gaan we over naar de locatie hier in de gemeente Elburg. En dan zit daar Aad Wittar samen met Dries Smit. Dus kun je er niet heen, wil je niet op televisie kijken, maar wil je het gewoon meebeleven op het geluidgebied, dan kun je dus radio aanzetten en meeluisteren hoe dus deze altijd mooie herdenking allemaal staat te gebeuren. Nou, dat is even over vanavond. Dan het vlaggenprotocol, hè, dat komt ook allemaal weer naar boven. Nou, Nederland die kent helemaal geen wettelijke regels voor het gebruik van de vlag. Maar er zijn natuurlijk wel een bepaald aantal protocollen waar je gewoon even rekening mee hoort te houden. Hè. Zoals de vlagprotocol op 4 mei. Je hangt natuurlijk de vlag half stok. Dat lijkt me nogal logisch. En dat mag je de hele dag doen. En dan van zonsopgang om 6:01 tot zonsondergang om 9:06. Nou, de vlag die gebruikt wordt is uiteraard de Nederlandse driekleur zon. Zonder wimpel. Nou, op 5 mei mag natuurlijk de nationale vlag naar boven. Dan mag die weer in de top wapperen in de wind. En dat mag van zonsopkomst. Ja, het telt heel nauw van 1 minuut voor 6 tot zonsondergang 9:08. Nou, wil je de vlag 's nachts wel laten hangen, dan is het goed gebruik de vlag te verlichten, waardoor de kleuren goed zichtbaar zijn. Kortom, er zijn wat regeltjes waar je een beetje rekening mee moet houden, maar er is dus niet echt een verplichting om het op deze manier te doen. Nou, toen ik naar de studio reed, zag ik dat er al heel veel vlaggen half stok hingen. En dat vind ik mooi, die eensgezindheid die zo belangrijk is als een dag van deze. En dan moet ik zeggen dat niet iedereen er zo over denkt. Want wat een idioot. Sorry dat ik het zeg. En dan druk ik me nog heel voorzichtig uit. Hè, want ik heb er een hele andere bewoording voor. Maar dat kan ik op de radio uiteraard niet doen. Maar goed, de dodenherdenking. Natuurlijk hè, de grootste in Amsterdam op de Dam. Alles was spik en span gemaakt. Ook het Nationaal Monument. En er zijn er weer een paar van die onverlaten. En die moeten dat bekladden met rode verf. En dan ook nog vreselijke woorden erop zetten. Zoals genocide. En dat vind ik vreselijk. Zeker op een dag als deze. Nou, ze verwachten dat het door 3 man is gedaan. Dat zullen ze wat de camera hebben gezien. En daar zijn ze dus naar op zoek. En als ze die gevonden hebben, dan mogen ze van mij een fikse straf krijgen. Want ze zijn al heel vervelend als het gaat om bepaalde dingen te verstoren. En bijvoorbeeld om op de snelweg te gaan zitten. Ik noem maar een paar puntjes. Maar dit is echt next level. En dit mag gewoon niet gebeuren. En dan heb je gewoon geen verstand als je het wel uitvoert. Meer wil ik er niet over zeggen. Sagger & Evans, laten we gauw verder gaan met muziek. In the year.

ABBA natuurlijk heel herkenbaar met Chiquitita. En daarmee is het 3:03. Ja, we gaan het ook vandaag natuurlijk hebben over bijvoorbeeld 4 en 5 mei. Laten we dat ook vooral niet vergeten, want dat is allemaal morgen. Maar dan pak ik het volgende onderwerp beter. Dan denk ik, jongens, AI kan heel mooi zijn, hè? Prachtig. Kun je prachtige dingen mee doen. Kan je ook erg te hulp zijn, helemaal niks mis mee. Maar soms kan het ook verkeerd uitpakken. En dat blijkt ook bij heel veel leerlingen. Want geschiedenisdocent Maarten Post, die merkt dat leerlingen steeds vaker vragen stellen over desinformatie rond de Holocaust. Volgens een rondgang van NOS Stories krijgen 111 van de 190 ondervraagde docenten hiermee te maken. Vooral TikTok en AI zorgen voor verwarring. Maar Post is blij dat leerlingen hun twijfels in de klas bespreken. Leerlingen lieten mij TikTok-filmpjes zien waarin werd beweerd dat het tijdens de Tweede Wereldoorlog geen 6 miljoen Joden zijn vermoord, maar 271.000. Ik kreeg toen de vraag of dit klopte, zo zegt Maarten Post. En hij is geschiedenisdocent dus op een middelbare school in Elburg. Ook volgens de docenten die reageerden op het onderzoek van NOS Stories speelt de hoeveelheid desinformatie op social media een grote rol. Het grootste deel van deze docenten is tevreden over de manier waarop leerlingen de lessen over de Holocaust volgen. Maar een derde vindt de voorkennis van de scholieren ondermaats. Zij geven aan dat leerlingen meestal wel weten dat jodenvervolging heeft plaatsgevonden, maar dat ze geen verdere details kennen. 4 op de 10 docenten geeft aan dat sommige leerlingen de ernst van de Holocaust bagatelliseren. Nou, dat doet ook mede het werk door AI, want daar zijn heel veel nepfoto's gegenereerd. Op de nepfoto bijvoorbeeld zie je dat een Joodse mensen die in Auschwitz aankomen rustig uit de trein worden geleid. Nou, in de praktijk gebeurde dat natuurlijk met heel veel agressie en werden mannen meteen van vrouwen gescheiden. Daar is op de foto die Gijs Korenblik met AI-software maakte niets, maar dan ook niets van te zien. Zo krijgen die jongeren natuurlijk ook een heel verkeerd beeld en dat is verontrustend. Want uiteindelijk moeten zij deze traditie, die ontzettend belangrijk is, gezien ook alle oorlogen die overal ter wereld plaatsvinden, om die traditie dus voor te zetten. Ook als wij er met z'n allen niet meer zijn. Dus het is goed dat ze informatie willen over datgene wat ze gelezen en gezien hebben, zodat er daadwerkelijk een juiste versie verteld kan worden. We gaan nog even luisteren naar Drukwerk met papa en dan gaan we het lunchblokje over. Laten we dat maar doen.

Ja, ging even niet zo best met Harry Slinger, geloof ik. Dus het werk stopt even bij drukwerk. En we wensen hem natuurlijk heel veel sterkte in deze tijd. En hopelijk is hij weer gauw aan het werk op het podium. Goed, inmiddels 4:05. Dat betekent dat ik mijn welbekende lunchblokje ga openen. Die natuurlijk ook voor jullie geldt, hè. Want het is natuurlijk altijd lekker als je even daarvoor de tijd kan nemen. Nou, heb je al gegeten? Dan hoop ik dat het lekker gesmaakt heeft. Ga je straks beginnen? Of heb je nu wat lekker voor je staan? Dan uiteraard ook eetsmakelijk, dat moet ik zeggen. En geniet allen even van het rustpuntje van misschien wel de hectische maandag. Want je moet toch weer de week opstarten. Nou, het is best lekker buiten. Het is nog droog, dus geniet ook daar even van. Dat doen we onder het genot van 3 platen achter elkaar hier op Lou FM. En we beginnen met Extreme More Than Words.

Rob Zorn en er gaat een trein naar niemandsland. Diamante van Suro Sugar Formaziani. Heerlijke namen vind ik er altijd. Ik ga het niet weer uitspreken hoor. En More Than Words, daar begonnen we mee. En die is natuurlijk van Extreme. Nou, morgen misschien bij Egbert weer een nieuw lunchblokje. En anders woensdag zeker bij mij. Inmiddels staat de tijd op 10 minuten voor 1. Ja, eens even kijken. Ik was al een beetje kijken aan in het nieuws. Hè? Want ja, bedoeld is, het is niet dat ik het nou helemaal vol zet met de nieuwsberichten. Tenzij het heel actueel is. Maar deze die vond ik wel leuk. Want die dame, die ik snap niet waar ze het vandaan haalt. Maar ze doet het steeds weer. En dan heb ik het over Mickey Ketels. En dat zegt je misschien helemaal niks. Maar zij is fulltime stewardess. Is altijd al marathonloopster geweest. Maar ze doet het nu zo goed dat ze bijna alles wint wat ze aanpakt. En dat doet ze allemaal tussen haar reizen door. Is ze bijvoorbeeld in New York, pak ze eventjes de New York Marathon. Nu was ze in Vancouver, doet ze daar weer mee. Ik vind het stoer. En ja, ze zegt, ik kan het gewoon volhouden. En als er een tijd komt dat ik echt mijn beroep ervan maak, en dat kan natuurlijk, marathonloper, dan laat ik nog steeds dat vliegen niet zitten, want dat vind ik gewoon fantastisch. En dan doe ik het gewoon wat minder. En dat kan blijkbaar ook bij haar werkgever. Maar nu heeft ze dus de Vancouver Marathon gewonnen. En dat heeft ze gedaan in 2 uur 33 minuten en 1 seconde. En dat deze, even kijken, een afstand afleggen van ruim 42 kilometer. Het was haar tweede marathon in 3 weken. Dat maakt het eigenlijk nog knapper. Nou, de tweede, dat was Pitoreski. En die won de marathon in 22, 23 en 2025. Maar moest dit keer dus meerdere kennen met Mickey Ketels. Ja, mooi verhaal van een sportvrouw die eigenlijk zomaar uit het niets kwam. Deze kwam ook zomaar uit het niets. Die is van Erika Karst en dat nummer is geschreven samen met haar broer René Karst. Nou, zoals je weet is die ons een paar maanden geleden ontvallen, in oktober om precies te zijn. En ze waren met dit nummer bezig. Nou, nu wou ze er eigenlijk helemaal niks meer mee doen. Dat begrijp ik ook best. Toch een rauw randje, hè, die erom zit. Nou, nu is het weer een beetje rustiger geworden natuurlijk in het leven van de familie Karst. Ze hebben het een plekje kunnen geven om het maar eventjes zo te benoemen. En op een gegeven moment hadden ze het erover en vonden ze toch de tijd rijp om het nummer uit te brengen. Nu dus door Erika Karst zelf. En het heet Wat zou het mooi zijn? MUZIEK

0: Nou, dat heeft ze bij deze al gedaan. Mooi nummer. En ja, goed, als je weet wat er allemaal gebeurd is, dan komt die ook enorm binnen. Wat zou het mooi zijn, Erika Karst. Ik denk dat we deze gewoon eens wat vaker moeten draaien hier op Lou FM. We gaan op voor het nieuws van 1 uur. En dan ben ik zo meteen bij je terug met het tweede deel van Middagmatinee tot 2 hier op Lou FM. We sluiten af dit uur in ieder geval met Jimmy Helms en Gonna Make You an Offer You Can't Refuse.
1: God!

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Iran zegt in de straat van Hormuz een Amerikaans marinefregat te hebben aangevallen met 2 raketten. Het schip zou waarschuwingen van Iran hebben genegeerd. De VS zei gisteren dat het vanaf vandaag schepen gaat begeleiden die vastzitten in de zeestraat. President Trump zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen om hun schepen daar weg te krijgen. Iran dreigde daarop te zullen aanvallen als Amerikaanse schepen de straat van Hormuz zouden binnenvaren. NAC Breda heeft het kort geding in de zogenoemde paspoortkwestie verloren. De wedstrijd tegen Go Ahead Eagles wordt niet overgespeeld. NAC verloor die wedstrijd met 6-0 en maakte bezwaar omdat een basisspeler van Go Ahead geen Nederlands paspoort meer had. De rechter zegt dat het belang van NAC niet opweegt tegen het belang van de KNVB. Als NAC gelijk had gekregen, hadden mogelijk 133 andere wedstrijden opnieuw gespeeld moeten worden. De politieagenten die eind vorig jaar in Den Haag een auto achtervolgden die daarop crashte, worden niet vervolgd. Bij het ongeluk kwamen 3 inzittenden om het leven en raakte een 4de gewond. De agenten gaven de bestuurder een stopteken vanwege te hard rijden, maar hij negeerde dat. De politiewagen zette daarna de achtervolging in en de bestuurder gaf plankgas. Hij verloor de macht over het stuur en knalde tegen een boom. Videogamewinkel GameStop wil veilingsite eBay overnemen voor omgerekend ruim 47 miljard euro. En dat is opvallend omdat het Amerikaanse bedrijf een stuk kleiner is dan eBay. Om de koop te bekostigen moet het miljarden lenen. Dan het weer. Vanmiddag stevige regen- en onweersbuien. Ook vanavond tijdens dodenherdenking blijft het niet overal droog. Het wordt 14 tot 20 graden. En dit was het NOS Journaal.
2: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.
3: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
2: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
4: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

0: Keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: 105.5. Dit is Lou FM.
3: Deze week op uw lokale radio, de Lou FM Botterschijf.

again. De bottenschijf van deze week, week 19. Douwe Bob en Welcome to Outcast Town. Het was nou een spannende strijd wie de bottenschijf ging winnen. Want ja, ik zal even de procedure uitleggen. Dries, die geeft ons altijd de keuze. En soms is de keuze maar 3. Maar nu was het best wel een ruime keuze. Nou, daar stond dan Douwe Bob inderdaad in. Anders kan hij niet gekozen worden natuurlijk. Maar ook Miss Montreal met Schuilen. Wat ook een ontzettend mooi nummer is. Ik had eigenlijk stiekem gehoopt dat zij hem zou pakken. Maar Douwe Bob, dat is ook prima hoor. Daar kan ik heel goed mee leven. Het is 1:08. We zijn aanbeland in het tweede deel van middagmatinee tot 2 hier op Blue FM. En ben je net ingeschakeld? Dan zul je denken, goh, of Egbert is ziek geweest en heeft in één keer een hele vreemde stem. Of er zit een ander. Nou, dat laatste is het geval. Hè. Egbert had andere dingen te doen die ontzettend belangrijk waren. En hij zit hier morgen met zijn vertrouwde ingrediënten wat betreft middagmatinee. Ik neem het gewoon even voor hem waar tot 2 uur hier vanmiddag. Dat doen we natuurlijk met het in de gaten houden van het nieuws. Nou, je hoorde het al hè, op het nieuws van 1 uur. NAC, die heeft gewoon... pech. Of nee, dat zit anders. Ik haal even de boel. Ik heb het toch goed. Ik dacht even dat ik de boel door elkaar haalde. Maar NAC die verliest dus het kort geding. En ik kan zeggen dat ik het een goede uitspraak vind. Ja. Oké, hij had een ander paspoort gekregen omdat hij dan mee kon doen aan het WK. Maar aan de andere kant, jongens, ze gaan er niet anders van voetballen. En als de rechter had meegegaan met de eis, dan hadden we waarschijnlijk inderdaad 33 wedstrijden overgespeeld moeten worden. Ja, dat is gewoon niet te doen. Oké, ze kunnen de regels veranderen, hè, dan voorkom je dit in de toekomst. Maar voor nu, jongens, laat het voor wat het is. En laten we verder gaan. Zoveel aan de hand. Oh, niet alleen in de wereld, maar ook in ons eigen Nederland. Dus laten we ons daar maar op focussen. Zometeen overig nieuws. Onder andere over de schietpartij bij kampeerplek met jongeren in de VS. Maar eerst terug naar muziek hoor. Dan wordt het zo saai. Level 42 en Lessons in Love.

Ik moet zeggen, altijd wel een beetje een favoriet voor mij geweest in de jaren 80, deze Level 42. Ook naar een concert geweest. En toen besloot ik ook dat het niet echt mijn ding was hoor. Dat grootschalige doen mij maar een klein festival. Of lekker in een zaal genieten van de muziek. En dit heb ik ver achter me gelaten. Maar de muziek is natuurlijk nog steeds heerlijk om te horen. We gaan naar Amerika toe en dit keer niet met Trump, maar nog veel triester, want ja, Trump is triest, maar dit is nog triester. Want op een kampeerplek in de Verenigde Staten is een schietpartij geweest.

Arcadia Lake verbleven veel jongeren. Op social media zijn beelden te zien van jongeren die in badkleding op de grond liggen. De kampeerplek ligt zo'n 20 kilometer ten noorden van Oklahoma City. Het meer is een populaire plek om te vissen, picknicken en voor het beoefenen van watersporten. Nou, triest natuurlijk dat we dit weer moeten melden. Het is bijna elke dag wel een beetje orde aan van de dag. En dat is nog erger eigenlijk dat je dat moet zeggen. En heel anders, want Museum Elburg die heeft al jaren problemen met het onderhoud van het gebouw. Bestuursvoorzitter Peter van Beek vindt dat er nu echt iets moet gebeuren. En daarom stuurde hij samen met medehuurder VVV Elburg een oproep naar de gemeente. Het museum zit in het grootste monument van Elburg. En dat huren ze van de gemeente samen met de gemeente. Nou, in dit gebouw ligt een collectie met verschillende materialen zoals hout, papier, textiel en schilderijen. Nou, om dat goed te kunnen bewaren zijn er speciale klimaatcondities nodig. Maar dat is dus in het oude gebouw een uitdaging. Het pand is bijvoorbeeld slecht geïsoleerd en Van Beek die maakt zich zorgen om de stijgende energiekosten. Nou, dan moet er gewoon een plan voor de toekomst opgesteld worden en er moet gewoon wat voor bedacht worden. Want zo kom je niet verder en met een beetje pech verlies je ook nog eens de oudheden die daar dus opgeslagen liggen. En dat zou eeuwig zonde zijn. Dat weet je zeker, die krijg je nooit meer terug. Dus even kijken. Ja, ik heb nog een verzoekje liggen. Ik stel voor dat ik deze nu in ga lossen. Dus Gerrit-Jan, eventjes goed hard zetten die radio. Want ik heb hem voor je klaarstaan. En dat is Matthias Rijm. En verdammt, ik liep die heerlijk nummer. Maar nu hebben we de live versie. Want als Gerrit-Jan Scheurs wat aanvraagt, dan is het 9 van de 10 keer live hoor. Dan kan je de klok op gelijk zetten. Nou, ik heb hem even voor je opgezocht. En iedereen die dit een prachtig nummer vindt, zet hem vooral even harder. En dat komt heel goed uit met dit nummer. Zing gewoon keihard mee. Verdammt, ik liep die. Ik zie je rustig.

Ah, heerlijk joh. Dat is een plaat eind jaren 80, begin 90. En dat zie je dan ook terug. Want ik kan hier naar de beelden kijken. De kapsels natuurlijk uit die tijden. En die expressie op dat gezicht dan ook. Hè. Dat zie je nu niet meer zo. Maar ze leven zich helemaal in. En of alsof ze voor de spiegel hebben gestaan om dat helemaal in te studeren. Ik vind het heerlijk om weer eens terug te zien. Want ja, hoe vaak kijk je daar nog naar? Ik had wat gevonden, moet ik even kijken. Nee, die ben ik... hier heb ik hem. Want het programma van de dodenherdenking vanavond... Ja, is natuurlijk wel belangrijk als je erheen wilt. Nou, het is om 7:15 opstellen van de stille tocht op de ledige steden. Dan om 7:30, dan is de vertrek van de stille tocht over de wallen... via de Joodse begraafplaats naar het monument. Nou, dan om 8:00 uiteraard 2 minuten stilte... En vroeger hield iedereen echt even op met datgene wat ze aan het doen waren. He, auto's die stonden gewoon stil. Mensen stapten uit hun auto. Vond ik mooi om laatst weer terug te zien hoe dat toen ging. Nou, zo gaat dat niet meer. Maar joh, hou gewoon die 2 minuten stilte in gedachten. En doe dat dan ook. Het is kleine moeite. En 7:05, dan wordt het gedicht voorgelezen door Liva Bijeman. Nou, het gedicht staat al online. Dus misschien dat ik die... straks nog mee kan pakken. De kranslegging bij het monument komt daarna. En dat zijn een heleboel mensen die daar diverse kransen neerleggen. En dat zal weer volgelegd worden. En dat is altijd weer mooi om te zien. Dus laat het liggen als je het ziet liggen. Want er gebeurt tegenwoordig van alles. Dus we sluiten helemaal niks meer uit. Maar mooi programma, dus een waardig programma. En dat dus vanavond. Ook hier te beluisteren bij Lou FM vanaf 7:00. Met een column van Arnold Bergmans. Speciaal geschreven voor die 4 mei. Dus even kijken. Nou ja, als we het dan toch over onder andere oorlogen hebben. Hè, want dat herdenken we. Laten we deze dan maar doen. Kensington War. MUZIEK

geweldig nummer van Kensington. En ook een geweldige band. En elke plaat die ze uitbrengen wordt een succes. Ja, dan het gedicht hè, wat vanavond voorgelezen wordt door Lieva Bijeman. Hij staat al online, dus ik neem aan dat hij ook gewoon naar buiten gebracht mag worden. Dus laten we dat gewoon doen. Het gedicht dus door Lieva Bijeman vanavond. Lach naar iedereen die je tegenkomt. Knoop een praatje met iemand aan. Laat zien dat de wereld nog mooi is. Dat wederzijds respect niet is vergaan. Stuur iemand een beetje liefde. Geef een gemeend compliment. En geef een knuffel uit het niets. Want laat zien dat je er voor elkaar bent. Maak de wereld een stukje mooier. Er is al genoeg pijn en verdriet. Laten we samen liefde verspreiden. Zo winnen haat en geweld het niet.

En zo is het. Laat alles wat ademt in vrede bestaan. Helaas zijn het woorden die nog steeds niet voor deze tijd gelden. Hè? Want kijk naar alles wat ook weer uitgelokt wordt. Hè? Want zo vind ik het ook dan weer. Als je ziet wat Trump dan heel vaak uitkraamt. Nu weer die soldaten die dan teruggehaald moeten worden uit Duitsland. En dat eigenlijk alleen maar uit nijd. Dan ben je gewoon bezig als een klein kind, hè, die zijn zin niet krijgt. Maar ja, Europa die zou dan gewoon moeten zeggen, joh, jij wil 5000 soldaten of meer terugtrekken. Neem dat hele zooitje maar mee. Wij redden ons wel. Want het is natuurlijk ook in het belang van Trump. En ik denk dat hij dan wel weer anders gaat toeteren. Want dan heb je hem waar je hem hebben wil. Althans, zo simpel lijkt het me te zijn. Maar goed, ik ben gelukkig niet degene die het te vertellen heeft. Want anders weet ik het niet of dat allemaal goed zou gaan. Nou, we gaan heel wat anders doen, want veel mensen die bezoeken tijdens hun vakantie graag een kerk. Uit interesse in de historie en het kerkelijke leven van een plaats. Maar het kan ook zijn uit nieuwsgierigheid om of even stil te zijn. Het is dan jammer als de deuren gesloten blijven. In Elburg krijgen bezoekers juist volop de gelegenheid om de kerk te bezichtigen. De Onder de Torencommissie zorgt ervoor dat de grote kerk toegankelijk is voor het publiek. Van mei tot en met september is de kerk geopend. Van maandag tot en met zaterdag van 1:30 tot 4:30. Nou, daarnaast is de kerk tot en met 24 oktober ook op de overige zaterdagen open. Bezoekers kunnen de kerk bezichtigen of de toren beklimmen en genieten van het uitzicht. Moet je wel eerst heel aan het klimmen hoor. Voor het beklimmen van de toren wordt een kleine vergoeding gevraagd. Het bezoeken van de kerk is wel gratis. Nou, een groep enthousiaste vrijwilligers die zorgt dan voor ontvangst en begeleiding. Dat is altijd mooi. En zij geven informatie over de historie, muurschilderingen en orgels. En beantwoorden jouw vragen mocht je die hebben. Nou, daarnaast is er sinds kort een mediatour beschikbaar. Via een QR-code kan dan een erfgoedtour worden gevolgd. Waarbij dominee Jacobus Wedeus bezoekers langs 23 vertelpunten door de kerk leidt. De tour is op eigen tempo te beluisteren. Nou, de dominee Wedeus was vanaf 1578 de eerste hervormde predikant van Elburg. Het is maar dat je het weet. De mediatour is gemaakt in samenwerking met Erfgoed Nederland en Museum Sjoel. En is ook echt leuk gedaan en dat kan ik zeggen, want ik was heel dicht bij de bron. Ja, ik zat zelfs in het vuur, want ik heb hem opgenomen samen met natuurlijk de inspreker. Dus ik ken de verhalen en dat zijn best hele interessante verhalen, maar ook wel leuke anekdotes. Dus ook al woon je heel leven lang al in de gemeente Elburg, is deze tour zeker de moeite waard om eens te gaan volgen. Je zult niet teleurgesteld zijn, absoluut niet. Ik heb het toen met veel plezier beluisterd en uiteraard opgenomen. Dan moest ik echt gaan opletten, want ik zat helemaal in het verhaal. Dus even kijken, wat gaan we doen? Nee, deze gaan we niet doen die we klaar hebben staan. Ik ga niet eens zeggen welke ik klaar heb staan, maar dat gaan we in ieder geval niet doen. Deze wel. Even kijken. Ja, daar staat hij. I can help Billy Swan.

wat lekker, lekker, lekker. Oh, Den Haag, Harry, Klorkenstein. En Arnold, leuk dat je hem toch nog meegekregen hebt. Hij was speciaal voor jou, maar dat had je dus al best wel begrepen. En daarvoor ook ontzettend mooi. Tell Laura I Love Her, Albert West. En Billy Swan, I Can Help, daar begonnen we mee. Want dat heb ik sinds een paar weken geleden geïntroduceerd. Ook in het tweede uur 3 platen achter elkaar. Dit keer iets later. Ja, het zat niet helemaal in mijn gedachten. Er komt natuurlijk dat het maandag is. En dat is voor mij niet echt een vertrouwde dag om middagmatinee te presenteren. Maar goed, op een gegeven moment gaat het lichtje branden. En dan komen ze er vanzelf. Ja, wie is de mol? Ik weet niet of je het al gezien hebt. En als je het niet hebt gezien, dan moet je heel even die radio wat zachter zetten. Of even je oren dicht gooien. Want misschien vertel ik wel dingen die hij helemaal niet wil horen. Want de winnaar is natuurlijk bekend. En daarmee zit het 26e seizoen, hè, van Wie is de Mol er alweer op. En dat in 2026. Hoe kan het mooier? Nou, Daan Boom, dat is de mol geweest al die tijd. En de grote winnaar die het wist, dat was Bram Krikke. Nou, die werden hele goede vrienden in het spel en vormden om samen zo ver mogelijk te komen in het spel echt een bondje. Nou, voor Boom was het niet echt nodig, want hij voelde zich wel meteen vertrouwd. Maar het is altijd goed om het met iemand te mogen doen. Nou, de radio DJ die heeft Boom zelfs gebeld toen hij een opdracht kreeg van de mol, omdat hij op dat moment geen idee had dat zijn vriend de mol was. Nou, hij heeft het dus wel weten te raden en daarmee heeft ook Bram Krikke een geldbedrag gewonnen. En het mooiste is, een groot deel doet hij gewoon naar het goede doel. Dus wat dat betreft zit het hart op de goede plek. Nou, gaan wij even kijken of er nog nieuws is wat niet wachten kan. Beste aanrijding met 3 auto's in Putten. Een chaos als ik het zo hier op de foto zie. Nou ja, heel veel branden, hè, het afgelopen weekend. Verwoestende brand in Ermelo. Werd mogelijk aangestoken. En opnieuw een grote brand in Harderwijk. En de politie ontdekt daarbij een fles spiritus. Ja, die heb je niet voor je lol bij je. Dus dan kun je 100% zeggen dat het aangestoken is. Vind ik ook zo misselijk. Ja, en de brand op het Harde, het is nu al 4 mei, maar hij is ondertussen natuurlijk onder controle. Ze zijn er wel om de boel in de gaten te houden. Er zijn natuurlijk nog wel wat hete spots op en onder de grond. Dus dat moet allemaal wel in de gaten gehouden worden. En wat is er toch veel in fik opgegaan. Nou, herstelt zich dat wel weer, hoor. Dat is het grote probleem niet. Maar ja, dat duurt wel weer jaren natuurlijk. Maar al die kleine beestjes die daar in het bos leefden. Nou ja, goed, dan hebben we niet alleen maar over de grote dieren, hè, zoals herten en dergelijke. Want die vinden dan wel weer een weg. Hopelijk met de kleintjes erbij die er al zijn. Maar dan heb ik het meer over hagedissen en dergelijke. Die hebben natuurlijk niet zo snel weg kunnen komen. En ook best heel veel bijzondere beestjes. Dus dat is natuurlijk in triest. Maar dat brengt zo'n vreselijk grote brand natuurlijk altijd met zich mee. En wat hebben die mannen en vrouwen toch keihard gewerkt om dit voor elkaar te krijgen. En alle eer gaat dan ook naar hun toe. En de Loermeeuw heeft altijd een warme douche. Nou, dat doe ik deze keer. Alle brandweerlieden die meegeholpen hebben, hier vandaan, maar ook overal vandaan, krijgen dan van mij weer een warme douche. Goed, gaan we verder met muziek. Gezellige muziek. En ik heb iedere keer maar Bonnie Sinclair voor me staan met Dr. Bernhard, maar ik heb niet zoveel zin om deze te draaien. Tenzij jij zegt natuurlijk, Jeanette, kom op, die wil ik horen. Dan zet ik hem erin. Maar anders gaan we eerst verder met Rigera en No Tengo Dinero.

Ja, terwijl ik deze muziek draai, een beetje zonnige klanken natuurlijk. De tekst, daar versta ik helemaal niks van, maar dat maakt niet uit. Maar wordt het wel steeds grijzer buiten. Dus ik hoop dat we het nog een beetje droog kunnen houden. Want eigenlijk is het best heel prettig voorjaar weer zo. Maar ja, ze hebben buien voorspeld. Dus dat zal hier ook wel niet wegblijven. En laten we heel eerlijk wezen, ja, of we het nou leuk vinden of niet. Het is voor de natuur wel een ontzettende zegen dat er genoeg gaat vallen. Want sommige planten die staan werkelijk op apengapen. En ja, en dan dat cruiseschip, het Hanta-virus. Ik had er eerlijk gezegd nog nooit van gehoord. Dus ik moest het ook even googlen wat dat nou precies was. Nou, niet dat je daar altijd dood aan gaat, hoor, dat niet. Maar ja, goed, op dat schip zijn er dus wel mensen overleden. Waaronder twee Nederlanders. En die komen uit Friesland, is nu bekend. Nou, dat zijn mensen die waarschijnlijk hun, wie weet, hun leven lang wel gespaard hebben om zo'n cruise te maken. Want het is niet goedkoop. Betreft. Ik heb wel eens gekeken, als ik 25 jaar getrouwd ben, zou ik dat ontzettend graag willen doen. Maar dat is gewoon, wil je een goede cruise maken, onbetaalbaar. Maar goed, dat maakt niet uit. Maar goed, dan heb je eindelijk die cruise, dan stap je op en dan maak je dit mee en dan kun je het ook niet meer navertellen. Het is in en in triest natuurlijk. Er is nog eentje overleden, dat is geen Nederlander en er ligt een Nederlander in het ziekenhuis. Maar het vreemde is dat hantavirussen doorgaans niet overdraagbaar zijn van mens op mens. Er bestaat wel één uitzondering, zeg ik erbij, want juist die variant kan zorgen voor sterfgevallen. En dat is dan ook gebeurd, hè, met het Nederlandse cruiseschip MV Hondius. Nou, of dat is nog niet bekend, maar ze zoeken dat natuurlijk wel uit. En dat kan zijn van knaagdieren, CQ-ratten, die aan boord gekomen zijn als een soort van verstekeling. Nou, dat zou ik dan nog veel en veel erger vinden. Ja, het is al erg, maar dat er ratten op het schip zitten, ik ben niet zo van de ratten op een plek waar ik op vakantie ben. Ik heb niks tegen die beestjes, maar goed, ik moet ze niet in mijn buurt hebben. Maar het schip dat ligt dus voorlopig voor anker. Voordat alles goed uitgezocht is en iedereen eigenlijk gezond verklaard is, eerder gaat dat schip niet varen. Dus het is een drama, niet alleen voor de rederij, maar zeker voor de passagiers daar aan boord, die hun, hun reis wel even wat anders voorgesteld hadden. Nou goed, als er meer nieuws is, dan zullen we het uiteraard melden. En hoe toevallig is dat? Of ze hadden het al gevonden en geven het nu pas vrij. Maar dat maakt allemaal niet uit. Want een doos met valse stempels en papieren van de verzetstrijder is opgedoken. En dat geeft een unieke inkijk. Nou, het is van de verzetstrijder Oosenbrug. Dat was een spil in het Haagse verzet in de oorlogsjaren. Hij was het hoofd van de zogenoemde falsificatiecentrale, die stempels en papieren vervalste. De verzetstrijder verzamelde veel spullen uit die tijd. Nou, ik heb hier een foto en er is inderdaad heel veel te publiceren wat dat betreft. Een Strassenerlaubnis Ere Peloton Waalsdorp. Nou, dan een affiche van gezocht en dan, ja, dat kan je dan net niet lezen. Een cartoonversie, oude foto's, maar ook oude passen en andere paperassen wat dat betreft. Een mooie vondst die ook weer te bezichtigen zal zijn op zeer korte termijn door ons. Ja, en op vrmg.nl staat een verhaal van Johan van Zonnen. En hij zegt geschiedenis leren begrijpen. Nou, heb je interesse in dat artikel? Dat moet je ook vooral hebben. Zeker vandaag, lees dat dan eens. En hij vindt ook dat we niet dezelfde fouten moeten maken. Maar ja, die fouten die hebben we natuurlijk al gemaakt. En worden nog steeds gemaakt. Dus wat dat betreft, we hebben al gezegd, we hebben veel geleerd van die tijd. Ik vraag me af, hebben we wat geleerd van die tijd? Eens even kijken. Het is inmiddels 2:06. We zijn bezig met het staartje. Dat betekent dat we nog morgen tijd hebben voor twee platen. En één daarvan is Johnny Wakelin en In Zaire.

Ja, ik weet niet hoe het jou vergaat, maar ik kan niet stilstaan hoor op deze muziek. Ik vind het heerlijk. Nou, wat minder heerlijk is, althans voor mij, want ik had er net zin in, is dat het er alweer op zit, jongens. Aad, die zit al in mijn nek te hijgen. Zo van, joh, maak eens eventjes tijd vrij, want Studio Elburg staat zo te beginnen. En daar hebben we natuurlijk ook heel veel zin in. Dus wat dat betreft heel veel plezier daarmee. Nou, ik bedank je voor het luisteren. Ik wens je een hele fijne dag en vanavond natuurlijk een hele mooie herdenking. Hoe je het ook doet. Je kunt het dus, zoals gezegd, ook hier op de Loe live meekrijgen. En dat gebeurt allemaal vanaf 7 uur. Nou, Aad Withaar die staat op de locatie. Ik zit in de studio en Dries Smit die ondersteunt Aad Withaar. Kortom, de dode herdenking ook hier op Loe FM. Ik zou zeggen woensdag, zelfde tijd, zelfde plek. En we sluiten af met Split Ends en A Message to My Girl. Dag.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het echtpaar dat is overleden na een mogelijke uitbraak van een virus op een cruiseschip komt uit het Friese dorp Houwerwijk. Het zijn een man en een vrouw van 69 jaar. Hun lichamen worden later naar Nederland gebracht. Het schip vertrok 3 weken geleden met zo'n 150 passagiers voor een cruise over de Atlantische Oceaan vanuit Argentinië. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. Iran zegt in de straat van Hormuz een Amerikaans marineschip te hebben aangevallen met 2 raketten. Het schip zou waarschuwingen van Iran hebben genegeerd. De VS zei gisteren dat het vanaf vandaag schepen gaat begeleiden die vastzitten in de zeestraat. President Trump zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen om hun schepen daar weg te krijgen. Iran dreigde daarop te zullen aanvallen als Amerikaanse schepen de straat van Hormuz zouden binnenvaren. De VS ontkent dat er een marineschip is aangevallen door Iran. Het is opnieuw niet gelukt om een advocatenteam te vinden om Ridouan Taghi bij te staan in de strafzaak die tegen hem loopt. Dat heeft het zogenoemde dekenberaad bekendgemaakt. De afgelopen maanden zijn er met meerdere advocaten gesprekken gevoerd, maar niemand bleek bereid om de zaak tegen Taghi op zich te nemen. Ridouan Taghi is de hoofdverdachte in het Marengo-proces en zit al een jaar zonder advocaten. Vincent van Sliedrecht stopt na bijna 3 jaar als bondscoach van de Nederlandse basketbalsters. Hij combineerde die functie met zijn werk als coach van LWD Basket in Leeuwarden. En wie van Sliedrecht opvolgt is onbekend. Dan nog het weer. Vanmiddag stevige regen en onweersbuien. En ook vanavond tijdens dodenherdenking blijft het niet overal droog bij 14 tot 20 graden. Morgen bevrijdingsdag, vooral in het zuidoosten regen. Op andere plaatsen droog. Het wordt dan 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door bergingswerkzaamheden viel op de A28 Utrecht-Amersfoort tussen De Bilt en Soesterberg. 4 kilometer en 10 minuten. De rechterrijstrook is voorlopig nog dicht. En tot zover de ANWB verkeer.

0: keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
3: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op

0: Blue FM is dit Studio Elburg. Met nieuws, politiek, sport en muziek. Blijf op de hoogte en weet wat er speelt in Elburg en omstreken.
1: 10 minuten over de klok van 2:00. Een hele goede middag bij de 4 mei aflevering van Studio Elburg. Ja, 4 mei. Geen gewone datum altijd, hè. Het is toch een datum waarbij we stilstaan aan de mensen die in het verleden voor onze vrijheid zijn overleden. Zijn gestorven, vermoord vaak. Het monument op de Dam is beklad. Ja, ik hoorde het vanmorgen, ik zag het op de televisie. En dan denk ik, dan moet je ongeveer het IQ hebben van een garnaal als je zoiets wil gaan doen. Dat zo'n monument gaan bekladden, terwijl het zo'n belangrijke dag voor mensen is. En dat wordt genocide erop schrijven. Ja, de genocide die vond ook plaats in de Tweede Wereldoorlog. En je mag er van alles van denken, hoor. Hoe je het nu vindt, ook wat er in Israël gebeurt en dat soort dingen. Maar hou die 4 mei herdenking met rust. We begonnen, hè? Ja, best wel een beetje toepasselijk, hè, met Vera Lynn. Ja, We'll Meet Again. Ja, dit nummer, dat is op Spotify 100.999.663 keer gedownload. Dit was de 664ste keer dan. Vond toch leuk om hier mee te beginnen. We gaan het hebben over de dodenherdenking die plaatsvindt in de gemeente Elburg. Op 3 plaatsen gaat dat vanavond om 8:00 gebeuren. En daar staan we bij stil. En voor de rest ook nog ander nieuws uit de regio.

Ja, we draaien niet alleen muziek die te maken heeft met dodenherdenking hoor, maar ook gewoon andere muziek gaan we gewoon blijven draaien. De dodenverdenking op het harde. Ja, dit jaar vertrekken we vanaf de parkeerplaats aan de voorzijde van de Elimkerk. Vandaar lopen we naar het monument van Theodor Bachenheimer aan de Eperweg, waar een kranslegging zal plaatsvinden. Vervolgens vervolgen we de tocht richting het winkelcentrum, waar het nieuwe monument is geplaatst, dus op het winkelcentrum zelf. Aansluitend vindt daar een herdenking plaats. En dat is de dodenherdenking vandaag op het harde.

Ja, mooi hè. Belfast Child was dit. De dodenherdenking op het Harde. Ja, daar staan op het nieuwe monument, op het winkelcentrum, op het Centrumplein, staan ook mensen vermeld die ja, pas vorig jaar daar voor het eerst worden genoemd. Want tot 1974 behoorde het Harde gedeeltelijk bij Doornspijk en gedeeltelijk bij Oldebroek. De namen van de mensen die zijn overleden, die stonden dus na het opzetten van het monument natuurlijk op het monument in Doornspijk. En in Doornspijk is vanavond ook een dodenherdenking. Begint om 7:45 en het vindt plaats bij het monument aan de Veldweg.

Ben Kramer en Vrede. Ja, er wordt niet alleen in Doornspijk en in, op het Harde herdacht. Nee, dat doen we natuurlijk ook in Elburg. Ik ben even aan het kijken naar mijn programmaoverzicht van wat er vanavond allemaal gaat gebeuren op het Harde. Ik dacht dat ik... Ah, hier heb ik het draaiboek. Ik moet hem nog even openen. Ja, vanavond is het opstellen bij de Ledige Steden. Dat is op de kruising bij restaurant De Haas. En daar kunt u dus zich opstellen als u met de stille tocht wilt meelopen. Dag vertrekt de stoet om 3 minuten over 7:30 naar de Joodse begraafplaats, naar het Joodse kerkhof op de Wal. De klokken die gaan luiden en de kranslegging door onze burgemeester Harm-Jan van Schaik vindt daar ongeveer plaats om 7:45. Dan wordt er gelopen naar het monument op de Wal. Concordia die speelt bij het monument en de klokken die houden op een gegeven moment stil. En om 7:45 een korte inleiding woorden van Cor Bastiaan. Om 7:01 het taptoesignaal en wordt geblazen door Sander Vosjan. Om 8:00 hebben we 2 minuten stilte. Daarna gaan we 2 coupletten van het Wilhelmus zingen. 7:05 een declamatie van Cor Bastiaan. Daarna zingt OBK 2 liederen en om 7:15 wordt er een gedicht voorgelezen door Liva Beijerman. Om 8:50 begint de kranslegging door het Oranje Comité Elburg, de gemeente Elburg, de familie en nabestaanden, het Militair Meeting Point, Scouting Rambonnet, Stichting Museum Sjoel en Stichting Vrienden van het Museum Sjoel. De delegatie van Oekraïense vluchtelingen uit Elburg, het Burgercomité, Partnerstad Hazelune, Amnesty International, Luctor et Emergo namens de kerken, gezamenlijke kerken van Elburg, het Lambert Frankens College, de EBF Foundation, Kerkkoor Ravidim, Arend de Boekop, ook Lumedia en tot slot is het de ondernemingsvereniging van Hansestad Elburg die een krans gaat leggen. En om 8:45 vertrekt de stoet bij het monument op de Wal. En de burgemeester die verlaat met alle mensen het terrein. Goed, wij gaan verder luisteren naar muziek. Hier is Madonna. I'll remember.

vlaggen, dat mag de hele dag. 4 mei hangt in Nederland de vlag halfstok als teken van eerbied en respect voor de oorlogsslachtoffers. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei roept alle inwoners op om op 4 mei de hele dag de vlag halfstok te hangen. Van zonsopgang tot zonsondergang. De vlag die gebruikt wordt is de Nederlandse driekleur zonder wimpel. Nederland kent geen wettelijke regels voor het gebruik van de vlag. De vlaginstructie van de Rijksoverheid, daar staan de regels voor het vlaggen wel aangegeven. Vanaf Rijksgebouwen in deze vlaginstructie wordt opgeroepen om op 4 mei de vlag vanaf 18 uur tot zonsondergang te hangen. Tijdens herdenkingen en andere kunnen andere vlaggen, zoals de gemeentevlag, eveneens halfstok worden gehangen. Op 5 mei, morgen, de bevrijdingsdag, mag de nationale vlag zonder wimpel van zonsopkomst tot zonsondergang in top de vlag 's nachts laten hangen. Dat mag wel. En is het goed gebruik de vlag te verlichten, waardoor de kleuren goed zichtbaar zijn. Ook mag de vlag gecombineerd worden met de gemeentevlag, provincievlag of vlaggen van andere landen die bij de bevrijding betrokken waren.

0: als Achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het echtpaar dat is overleden na een mogelijke uitbraak van een virus op een cruiseschip komt uit het Friese dorp Houwerwijk. Het zijn een man en een vrouw van 69 jaar. Het Nederlandse schip vertrok 3 weken geleden met zo'n 150 passagiers voor een cruise over de Atlantische Oceaan vanuit Argentinië. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. Er is nog een derde slachtoffer overleden en dat zou een Duitser zijn. 2 bemanningsleden werden ook ernstig ziek. 1 van hen is een Nederlander, meldt het ANP. En bij een andere passagier werd het hantavirus vastgesteld. De man die wordt verdacht van het voorbereiden van een aanslag op Amalia en Alexia ontkent dat hij de prinsessen wilde doden. Uit verhoren blijkt dat hij denkt dat hij een liefdesrelatie heeft met prinses Amalia. De man van 33 werd begin februari aangehouden in een hotel in Den Haag. In zijn hotelkamer lagen 2 bijlen en briefjes met dreigende woorden en de namen van Amalia en Alexia. Volgens justitie is de man verward en hij blijft voorlopig vastzitten. De persoonlijke beveiliging van de Russische president Poetin is drastisch opgevoerd. Dat blijkt uit een rapport van een Europese inlichtingendienst dat CNN in handen heeft. Er zouden onder meer bewakingssystemen zijn geïnstalleerd in huizen van personeelsleden die dichtbij Poetin staan. Koks, lijfwachten en fotografen van de president zouden ook niet meer met het OV mogen reizen. Het Kremlin zou de beveiliging van Poetin hebben opgeschroefd vanwege moordaanslagen op hoge Russische militairen en uit angst voor een staatsgreep. Het is opnieuw niet gelukt om een advocatenteam te vinden om Ridouan Taghi bij te staan in de strafzaak tegen hem. Het dekenberaad zegt dat het de afgelopen maanden gesprekken heeft gevoerd met meerdere advocaten, maar dat het niet heeft opgeleverd. Dan het weer. Vanmiddag een paar flinke buien met kans op hagel en onweer. Het is 15 tot 20 graden. Ook vanavond tijdens dodenherdenking buien en mogelijk onweer. Morgen bevrijdingsdag in het zuidoosten regen, op andere plaatsen droog, bij 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Opvallende file in het midden van het land op de A28 van Utrecht naar Amersfoort. Bij Soesterberg zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. De rechterrijstrook is daar dicht en de vertraging een klein kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder 1 dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de 1e etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.
4: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wensambulance Gelderland. Die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek. Bij voetbalvereniging Ovios. Inschrijven kan via www.toerdedellen.nl. En Tour is met OE. Doe mee en steun deze mooie stichting.
5: Het Oranje Festijn Oldebroek gaat op 2 mei terug naar de jaren 70, 80 en 90. Met Joe's Party. Om 8 uur gaat de tent open en vanaf 8:30 hoor je 4 uur lang muziek uit de 70s, 80s en 90s met de Joe DJ's. En er is een live optreden van George Baker. Tickets koop je in de voorverkoop voor €15 via www.oranjefesteinoldebroek.nl.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
6: Deze week op uw lokale radio de Lou FM Botterschijf.

Bout Boys. Welkom bij het tweede uur van Studio Elburg. Ja, de eerste uur had ik niet helemaal de regie over mijn playlist. Er stonden rode veetjes achter dat ik niet kon aanpassen. Dus moest met een ander systeem moest ik wat met muziek gaan schuiven. En het gebeurde niet allemaal precies zoals ik wilde. De dingen die ik wilde gaan draaien. Waar gaan we het over hebben? Nou, we gaan het hebben over brand. Natuurlijk weer die brand op het harde. In de Stentor staat een foto van het springput op het schietterrein. De springput op het schietterrein lijkt oorspronkelijk de oorsprong te zijn van de natuurbrand bij het harde. Nou ja, die gaat natuurlijk niet zomaar branden, hè. En voor de rest nog Vlammenzee grijpt om zich heen in huis bij Oldebroek. Toertocht en bazaar voor zendingswerk. Ook Oldebroek. Kunnen ons wel de loco gaan noemen. En wat dacht je van Oldebroek? Een auto botst met een scooterrijder. En nog veel meer dingen. En we gaan nu eerst luisteren naar Ziggy Marley en de Melody Makers.

Ja, Ziggy Marley en de Melody Makers. Ja, ik heb eerlijk gezegd geen enkel idee waar ze het over hebben gehad. Maar ik vond het wel een leuk nummertje. Ik vond het leuk klinken. Look Who's Dancing. Ik neem aan dat het daar ook over is gegaan. De brand. Vorige week op het harde uitgebroken op het ASK. Een heleboel verhalen gehoord. Hoe is het nou ontstaan en wat is er allemaal gebeurd? Welke tijdlijn zit eraan? Nou, het verhaal achter de rookpluimen die tot Engeland reikten, lezen we in de Stentor van vandaag op pagina 2 en 3. Ik ga het verhaal, het is best een eind hoor, maar ik denk dat je dan in één keer een heel mooi overzicht hebt van hoe het allemaal is gegaan. Ik ga het verhaal lezen wat Ewout ten Klei en Emma van der Wal hebben gemaakt van de Stentor. Een enorme rookpluim trekt over de A28. Video's verschijnen online en helikopters stijgen op vanuit Brabant. Het is duidelijk, de brand bij het schietterrein op het Harde is geen gewone. Hoe verliepen de eerste uren en waar is het vuur nou begonnen? Een reconstructie van minuut tot minuut. Het is droog al een tijdje. Toch wordt er op deze woensdag de 29 april gewoon geoefend op het ASK. Op het programma staan geweer- en mitrailleurvuur, kanon en werken met explosieven, volgens de website van Defensie. Het is voor de eerste keer deze week dat niet alleen wordt geschoten, maar dat er ook dingen ontploffen. Voor deze oefening kan het hele terrein worden gebruikt als de explosieven worden begraven. Meestal gebruiken oefenende troepen de speciale springput op de Doornspijkse Heide. Het zuidelijke deel van het ASK. Dus als je vanuit Elburg komt is dat het rechtergedeelte. Maar dan breekt er brand uit. Om 11:33 komt de eerste openbare melding over de natuurbrand. De eigen defensiebrandweer is dan al met gespecialiseerde vrachtwagens de hei op. Vanuit Heerde, Elburg en Nunspeet rukken de brandweerauto's speciaal voor natuurbranden uit. Al snel trekt een enorme rookpluim over de snelweg A28 en richting de bebouwde kom van Nunspeet. De pluim is vanaf Zwolle al te zien. De hulpdiensten schalen om 11:47 op naar grip 1. Alle hulpdiensten werken dan samen en er komt een speciale commandopost ter plaatse. Ruim een half uur later wordt er verder opgeschaald, grip 2, en komt het regionale operatieteam, het ROT, bijeen. Dat is van de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. Vindt plaats in Apeldoorn. Leidinggevende en specialisten van onder andere brandweer, politie, defensie en GGD zitten in dat team. Ze maken bijvoorbeeld een inschatting over evacuaties of er evacuaties nodig zijn. Om 12:40 en 12:50 komen twee satellieten over die vanuit de ruimte beelden maken. En daarom is goed te zien welk deel van het schietterrein de brand is begonnen. Precies op de plek bevindt zich de springput. In deze kuil, omringd door aarden wanden, oefenen militairen met explosieven. De Stentor heeft verschillende betrokkenen van hoger tot lager niveau bij defensie- en veiligheidsregio's voorgelegd of de brand is ontstaan bij een oefening in de springput. Maar niemand wil dat bevestigen of ontkennen. Volgens betrokkenen van beide organisaties is er geen standaard afspraak dat de defensiebrandweer aanwezig is bij zo'n oefening met explosieven. Wel moet de brandweer altijd op de eigen kazerne paraat staan. Die ligt zo'n 10 minuten rijden van de springput. We zijn ondertussen om 12:58. Dan stijgt de eerste Chinook-helikopter van vliegbasis Gilserijen bij Breda. De enorme transporthelikopter van de luchtmacht vliegt in één streep naar het ASK

om in de buurt eerst een Bambi bucket op te pikken, een waterzak. De A28 gaat om 13:24 helemaal op slot tussen Hattemerbroek en Harderwijk. En ook omgekeerd vanwege de rookontwikkeling. Ook een aantal binnenwegen en N-wegen wordt afgesloten om hulpdiensten de ruimte te geven. Het ROD besluit om 13:40 dat campings aan de westkant van de brand een voorwaarschuwing krijgen. Ze moeten rekening houden met evacuaties. Nadat de wijde omgeving rondom de rookpluim om 13:49 een NL-alert krijgt, begint de Chinook-helikopter om 13:58 te pendelen tussen het Veluwemeer ter hoogte van Doornspijk en het ASK. Per vlucht wordt zo'n 7.500 liter water opgepikt en op het vuur geworpen. Burgemeester Van Schaik van Elburg is dan al uren betrokken bij de coördinatie van de brandbestrijding en hulpverlening. Om 13:59 belt hij collega Celine Blom van Nunspeet met de vraag of zij de touwtjes in handen neemt. De brand moet weliswaar op Elburgs grondgebied, maar door de windrichting heeft Nunspeet met de meeste gevolgen te maken. Beide burgemeesters besluiten gebouwen klaar te maken voor het opvangen van evacuees. Een busbedrijf wordt gebeld of er bussen beschikbaar zijn. Om 14:35 laat woordvoering weten dat zo'n 200 brandweerlieden op het terrein zijn om de brand te blussen. En nog steeds komen er meer brandweerteams aan op het terrein. Om 14:50 komt een tweede Chinook bij de brand. Beide helikopters pendelen dan niet meer vanaf het Veluwemeer, maar vanaf de recreatieplas Heerdestrand om water op te halen. In de loop van de middag arriveren nog twee Chinooks. Ook een Cougar-helikopter komt helpen met blussen. Vanaf 15:31 rijden minder treinen tussen Amersfoort en Zwolle. 4 minuten later krijgen mensen die in het gebied zitten een tweede NL-alert om te wijzen op de rook. Terwijl de helikopters blijven pendelen met duizenden liters water en de hulpdienst uit de wijde regio op de Veluwe samenkomen, wordt steeds duidelijker hoe snel een oefendag kan omslaan in een grootschalige crisis. Om 18:59 wordt de brand serieus internationaal nieuws. De rookpluim bereikt de Engelse kust. Het crisisteam zit op dat moment in Apeldoorn bij elkaar en hakt om 19:10 de knoop door dat evacueren van de campings niet nodig is. De helikopters vliegen begin van de avond terug naar Brabant. Voor zonsondergang om 9:00 moeten ze zijn geland. De volgende ochtend komen ze opnieuw helpen bij het harde. De brandweer meldt om 23:01 dat er geen uitbreiding van de brand wordt verwacht, maar dat het vuur nog niet onder controle is. Uiteindelijk komt het zijn brandmeester pas zaterdagochtend. Hoe de brand precies is ontstaan op het schietterrein wil Defensie nog altijd niet toelichten. De Koninklijke Marechaussee die is bezig met een onderzoek.

Daryl Emerald en Back It Up. De radio edit staat er hierbij in mijn computer. Ja, een woning aan de Veenweg in Oldebroek is in de nacht van zaterdag op zondag in vlammen opgegaan. Toen de eerste brandweerwagens arriveerden, stond het huis met rietendak al volledig in brand. In eerste instantie was onduidelijk of er mensen de woning aanwezig waren. Al snel bleek van niet. Er zijn geen gewonden gevallen. De brandweer probeerde vooral te voorkomen dat het vuur oversloeg naar gebouwen in de omgeving. Naar binnen gaan was te gevaarlijk omdat het gebouw kon instorten, meldt de brandweer. En daarom bluste zij de brand van buitenaf. En probeerde ze te voorkomen dat het vuur verder verspreidde. Er is een kraan gebruikt om delen van de woning veilig weg te halen, zodat er beter kon worden geblust. De brand was zo hevig dat het huis als verloren kan worden beschouwd. Over de oorzaak is nog niets bekend.

Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast enkele korte files de meeste oponthoud in het midden van het land op de A28 van Utrecht naar Amersfoort. De hoogte van Soesterberg is de rechte rijstrook dicht. Er zijn daar opruimwerkzaamheden aan de gang. Vertraging, zoals gezegd, 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Donna Summer en de State of Independence uit het jaar 1982 alweer. Ja, ik heb hier de Stentor voor me liggen. Hè. Dan zie je op de Veluwe-bijlage op de voorpagina staan zeer grote brand in Ermelo. Vuur mogelijk aangestoken. Dan hebben we het verhaal gehad over het schietterrein bij het ASK op het Harde waar een grote brand was. Ik sta nog een keer om en dan zie je kas waar brand uitbrak is populaire hangplek, zegt de buurt. Voor mij is 1 en 1 2, zegt een van de bewoners. Dus er werd ook een fles met brandbare vloeistof aangetrokken. Dan hebben we ook nog het verhaal in de krant staan wat ik net voorlas. Een vlammenzee grijpt zich om zich heen in een huis bij Oldebroek. Woning met rieten dak verloren. En heb ik er nog een op de hoek van de IJsselkade met de Demelisstraat in Deventer is in de nacht van vrijdag op zaterdag een geparkeerde auto in vlammen opgegaan. Bij aankomst van de brandweer stond het voertuig al in lichte laaien. Buurtbewoners wisten twee naastgelegen auto's weg te rijden, waardoor verdere schade werd voorkomen. Brandstichting wordt niet uitgesloten. Ja, het is brand en nog eens brand wat dat betreft. Goed, wij gaan luisteren met muziek. Ja, Willem Vlieger was hier net. Hij zegt, het plaatje van de Cats. Nou Willem, vooruit er maar.

De Beatles, alweer de Beatles, met de Ballad of John en Yoko. Ik heb nog een tweetal berichten uit de stand, hoor. Een wielrenner belandde zaterdagmiddag langs de Velletweg in Beemte in de sloot. Dat gebeurde nadat de fietser schrok van een aankomende bus van een pakketbezorger. De fietser week uit, raakte de rand van de sloot en kwam zo in het water terecht. Een traumahelikopter werd ingezet. De wielrenner is meegenomen naar het ziekenhuis. En een van twee mannen die zaterdagmiddag betrokken was bij een botsing op de laan van Borgelen in Deventer, wordt verdacht van het rijden onder invloed. Het gaat om een 31-jarige man uit deze plaats. Deze bestuurder had bovendien valse kentekenplaten en een knalpatroon bij zich. De man heeft hier afstand van gedaan en dat is het enige wat de politie hierover kwijt wil.

Maar deze muziek zo ontzettend herkenbaar natuurlijk voor de jaren 70, midden jaren 70. The Ritchie Family en The Best Disco in Town. Ja, we gaan even een eind breien aan dit programma, want het zit er alweer bijna op, hè. Wat gaan we nog doen allemaal bij de Lou? Nou, ik ga het je vertellen. Straks uurtje non-stop muziek. Oh, ik wil eerst nog even terugkomen op het voetbal van afgelopen zaterdag. De Elburger Sportclub won van Oelespoor met 3-1. Was ook de enige wedstrijd die hier in de regio werd gespeeld. Dus, gefeliciteerd. Ze staan nu boven Oelespoor op plek, wat is het, 13 geloof ik of 14, ik weet het niet precies eerlijk gezegd. Dat was het voetbal. Aanstaande zaterdag gaat de competitie weer verder. Straks na het nieuws van 4 uur een uur non-stop muziek. Om 5 uur een herhaling van het programma Politiek Beschouwd. Dat is een korte uitzending hoor. Ik had alleen maar een interview met onze burgemeester vorige week donderdag over de brand. Beetje oud nieuws, maar ja, dat heb je met een herhaling. Hè. Dan is het vaak allemaal weer wat ouder. Om 6 uur geen WWWW. Wat wij willen weten, dat in verband met de dodenherdenking, waar wij ook alweer druk mee zijn met de voorbereidingen. Om 7 uur zit je net weer achter de microfoon hier. En er zijn Dries Smit en ondergetekende op de wal voor de dodenherdenking die daar gaat plaatsvinden om 8 uur de 2 minuten stilte. En om 9 uur dan gaan we het programma weer oppakken met een uurtje fanfare muziek van onze collega's uit Oldebroek. Komt live uitgezonden ook op de Loe. Dan om 10 uur het orgeluur. Het is allemaal wat aangepast qua begintijden betreft. Orgeluur met Maarten Seibel. En met Marco die de techniek doet. En van aards tot eeuwigheid van 11 tot 12. Ik dank je heel hartelijk voor het luisteren. Ik zeg heel graag wat mij betreft tot vanavond 7 uur.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Vliegbasis Geelse Rijen is deels ontruimd vanwege een verdachte situatie. Dat meldt de koninklijke marechaussee. Wat er precies aan de hand is, is niet bekendgemaakt. Ook de hoofdingang is afgesloten. Volgens Omroep Brabant mogen er wel mensen en voertuigen naar buiten. Zij worden eerst allemaal gecontroleerd. De politie en de marechaussee doen onderzoek op het terrein. Vliegbasis Geelse Rijen is de helikopterbasis van de luchtmacht. Ook zit er een centrum waar militairen worden opgeleid. Twee overleden mensen op het Nederlandse cruiseschip waar mogelijk een virus is uitgebroken zijn een man en een vrouw van 69 uit het Friese Houwerwijk. Het Nederlandse schip vertrok 3 weken geleden voor een cruise naar onder meer de Zuidpool en de Falklandeilanden. De derde overleden passagier zou een Duitser zijn.

0: man die wordt verdacht van het voorbereiden van een aanslag op Amalia en Alexia ontkent dat hij de prinsessen wilde doden. Uit verhoren blijkt dat hij denkt dat hij een liefdesrelatie heeft met prinses Amalia. De man van 33 werd begin februari aangehouden in een hotel in Den Haag. In zijn hotelkamer lagen twee bijlen en briefjes met dreigende woorden en de namen van Amalia en Alexia. Volgens justitie is de man verward. Hij blijft voorlopig vastzitten. De Russische president Poetin wordt strenger beveiligd, dat schrijft CNN op basis van een Europese inlichtingendienst. De beveiliging zou zijn opgeschroefd vanwege een reeks moordaanslagen op hoge Russische militairen en uit angst voor een staatsgreep. Koks, lijfwachten en fotografen die voor Poetin werken mogen niet meer met het openbaar vervoer reizen. En ook worden bezoekers van de president twee keer gescreend. Dan het weer vanmiddag, een paar flinke buien met kans op onweer en hagel. Het is 15 tot 20 graden. Ook vanavond tijdens dodenherdenking buien en mogelijk onweer. Morgen bevrijdingsdag in het zuidoosten regen. Op andere plaatsen blijft het droog bij 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast enkele korte files de meeste oponthoud in het midden van het land op de A28 van Utrecht naar Amersfoort. De hoogte van Soesterberg is de rechte rijstrook dicht. Er zijn daar opruimwerkzaamheden aan de gang. Vertraging, zoals gezegd, 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

0: Superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
3: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast enkele korte files, de meeste oponthoud in het midden van het land op de A28 van Utrecht naar Amersfoort. De hoogte van Soesterberg is de rechterrijstrook dicht. Er zijn daar opruimwerkzaamheden aan de gang. Vertraging, zoals gezegd, 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Vliegmaatse Schilderijen is deels ontruimd vanwege een verdachte situatie. Dat meldt de Koninklijke Marechaussee. Wat er precies aan de hand is, is niet bekendgemaakt. Ook de hoofdingang is afgesloten. Volgens een verslaggever van Omroep Brabant mogen er wel mensen en voertuigen naar buiten. De politie en de Marechaussee doen onderzoek op het terrein en ook de explosieve opruimingsdienst is aanwezig. Bij een grote hackaanval op de onderwijssoftware Canvas zijn de gegevens van miljoenen docenten en studenten wereldwijd gestolen. Daaronder zijn namen, studentnummers en e-mailadressen. De hackersgroep Shiny Hunters heeft de aanval opgeheist. Zo'n 9000 onderwijsinstellingen wereldwijd zouden erdoor zijn getroffen, waaronder waarschijnlijk dus ook Nederlandse. De Russische president Poetin wordt strenger beveiligd. Volgens CNN vanwege een reeks moordaanslagen op hoge Russische militairen en uit angst voor een staatsgreep. Koks, lijfwachten en fotografen die voor Poetin werken mogen niet meer met het openbaar vervoer reizen. En ook worden bezoekers van de president 2 keer gescreend. En het klimaatpanel van de VN stopt met de somberste scenario's die uitgaan van 4 tot 6 graden opwarming van de aarde in het jaar 2100. Dat meldt een groep wetenschappers die werkt aan nieuwe scenario's die vanaf volgend jaar verschijnen. In die oude rampscenario's werd er vanuit gegaan dat er niks zou veranderen op het gebied van klimaatbeleid. Maar bijvoorbeeld zonnepanelen en elektrische auto's werden sneller goedkoper dan gedacht en ook vaker gebruikt. Toch gaat het volgens wetenschappers niet lukken om die opwarming te beperken tot maximaal 2 graden, zoals in 2015 werd afgesproken in Parijs. Het weer dan verspreid over het land, kans op wat flinke buien met onweer en hagel en het is 15 tot 20 graden nu. Ook vanavond tijdens dodenherdenking buien en mogelijk onweer. Morgen, bevrijdingsdag, in het zuidoosten regen, op andere plekken blijft het droog en dan wordt het maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast enkele korte files de meeste oponthoud in het midden van het land op de A28 van Utrecht naar Amersfoort. De hoogte van Soesterberg is de rechterrijstrook dicht. Er zijn daar opruimwerkzaamheden aan de gang. Vertraging, zoals gezegd, 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Supportersvereniging Groen-Wit organiseert op Hemelvaartsdag weer de traditionele vlooienmarkt op het Harde. Rondom het sportpark Schenk zullen weer een groot aantal handelaren hun waar weer aan de man proberen te brengen. Ook de inwendige mens wordt deze dag niet vergeten. De grootste vlooienmarkt van de Veluwe. Hemelvaartsdag het Harde. Een leuke dag voor groot en klein. Kijk voor meer informatie op www.svhetharde.nl.
4: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen. Lou FM heeft dit programma eerder uitgezonden. U luistert naar een herhaling.

0: 10 minuten over 10 op deze zaterdagochtend. Het is vandaag alweer de... Eens even kijken op de kalender hoor. Het is alweer 2 mei. Ja, wat geen politiek beschouwt die u normaal gesproken gewend bent van ons met gast in de studio. Nee, het is vakantietijd en de meeste of heel veel raadsleden die zijn een weekendje weg of een wat langere vakantie. Maar ja, we zijn natuurlijk allemaal geconfronteerd met de brand die op het harde op het ASK woedde. De eerste regendruppels vallen trouwens op dit moment toen ik net naar de studio reed. Dus ja, voor de brandweermannen en vrouwen die daar aan het blussen zijn, heel goed nieuws. Afgelopen donderdag had ik een interview met onze wethouder Harm-Jan van Schaik. En dat willen we nu nog even horen. Het duurt iets meer dan 10 minuten. En ja, dat is ook dan de enige bijdrage voor deze week voor Politiek Beschouwd. Ga even luisteren naar het interview dat ik afgelopen donderdag had. Afgelopen woensdag woedde er een grote brand op het ASK, het militair oefenterrein bij het Harde. Rond 11:45 rukten de hulpdiensten massaal uit en rookpluimen waren in de wijde omgeving te zien. Ik spreek hierover met Harm-Jan van Schaik, onze burgemeester. Meneer van Schaik, fijn dat u tijd heeft gevonden om voor dit interview. Ja, het is voor u denk ik een hele hectische tijd.
1: Ja, het is een hele drukke dag geweest gisteren en ook vandaag. Maar niet alleen voor mij, maar voor heel veel hulpdiensten die daar aanwezig zijn geweest. Dus ik heb heel veel waardering voor alle inzet vanuit het hele land wat daar is geweest. Zowel vanuit de hulpdiensten, maar ook hier in onze eigen organisatie en in Nunspeet waar heel veel gedaan is. Maar het heeft natuurlijk ontzettend veel impact op de inwoners en op recreanten ook in onze gemeente en in de buurgemeente. Dus, ja.
0: Kunt u ons meenemen naar gisteren toen het allemaal begon? Hoe kreeg u te horen?
1: Nou, ik kreeg het eigenlijk niet te horen. In de zin van, ik reed zelf op het harde. En zag een grote wolk boven de snelweg. En dacht, dit lijkt me niet goed. Dus ik heb gebeld, is er brand? Want normaal word je ook geïnformeerd. Maar ze waren bij aanvang natuurlijk heel druk. Mm-hmm. En meestal wordt de burgemeester daarna geïnformeerd. Dus ik zat zelf vrij dicht aan het begin al. Maar heb toen heel snel wel doorgekregen, dit is serieus. En daarna is natuurlijk de hele... Ja, dat hele proces op gang gekomen.
0: Ja. Hoe is men als burgemeester daarbij betrokken?
1: Ja, de burgemeester is verantwoordelijk voor de crisisbeheersing vanuit de gemeente zelf. Dus wij moeten dan gaan kijken naar wat zijn de effecten van wat er gebeurt op onze inwoners, op onze bezoekers. Wat betekent dit als het gaat om mogelijke evacuatie of niet? Wat betekent het voor de berichtgeving? Wat doe je lokaal, wat doe je als veiligheidsregio? Dus op die manier probeer je en iedereen goed te informeren, maar ook de juiste keuzes te maken, zodat er niemand in gevaar komt.
0: Ja. Het was op een gegeven moment duidelijk dat er een grote brand ging worden. Mensen, vooral op het harde, die zijn heel erg geschrokken. En velen moesten ook terugdenken aan 18 juni 1970. Ja, een dag die bij veel Hardenezen toch nog wel in het geheugen gegrift staat. Want toen kwam de brand wel heel dichtbij. Zijn zelfs een aantal huizen zijn verwoest. Was er op enig moment ook nog gevaar voor de inwoners op het harde?
1: Niet voor de inwoners op het harde. Wat we wel hebben gemerkt is dat het gevaar met name een stukje Doornspijk en Nunspeet betrof. Daar is natuurlijk gelijk op gehandeld. We hebben ook gelijk contact gezocht, ik als burgemeester, met de collega in Nunspeet. Want je hebt natuurlijk de brongemeente, zoals dat heet, hè, waar is de brand ontstaan. Maar je hebt ook de effectgemeente, waar hebben ze vooral de consequenties. Nou, de consequenties werden vooral gevoeld in Nunspeet en in Harderwijk, want daar ging alle rook naartoe. Dus de wind stond eigenlijk van het harde af. En toen is er gekeken welke recreatieparken liggen daar in de directe nabijheid en welke woningen staan daar. En toen is er gekeken, kunnen mensen daar dan blijven of moeten ze geëvacueerd worden? En hebben wij afspraken gemaakt met de gemeente Nunspeet hoe we dat het beste konden aanpakken.
0: Ja. Is er voor dit soort zaken ook een rampenplan of hoe moet het, calamiteitenplan?
1: Ja, je hebt de zogenaamde gripstructuur. Dus er wordt vanuit de veiligheidsregio gekeken van... Wie wordt wanneer waarbij betrokken? Dus bij grip 1 is eigenlijk alleen maar het overleg tussen de hulpdiensten. Nou, dan gaat de burgemeester geïnformeerd worden. En bij grip 3 moet je ook een zogenaamd gemeentelijk beleidsteam gaan optuigen. Dus dat moeten we in. Nou, wij hebben eigenlijk al gezegd tijdens de grip 2 fase, we willen ons niet laten verrassen. We willen klaarstaan als het nodig is. En ook in afstemming met de burgemeester Blom van de gemeente Nunspeet gezegd van als er dan in die fase gaan komen, dan dragen we het als Elburg ook over aan Nunspeet. Omdat met name daar eigenlijk alle maatregelen getroffen moeten gaan worden. Omdat daar met name de recreatieparken zaten en de mogelijke inwoners die geëvacueerd zouden moeten worden. Tegelijkertijd gaan we vanuit Elburg helpen. Ja. Om te kijken als er dan noodopvang nodig is, hoe kunnen we dat dan doen? en ook onze afdeling communicatie bijvoorbeeld is heel erg betrokken geweest. Maar ook onze medewerker openbare orde en veiligheid. Dus vanuit Elburg en Nunspeet is daar ook in samengewerkt.
0: Ja. Nu was gisteravond nog even in Hart van Nederland. Samen met mevrouw Blom, de burgemeester van Nunspeet. Er werd verteld dat er ook nog plannen waren om mensen vanuit Nunspeet naar Elburg te evacueren. Die plannen die worden dan door de gemeente samen georganiseerd.
1: In dit geval is de vraag dan vanuit Nunspeet, hè, van als er een camping ontruimd moet worden. Want daar gaat het dan om. Waar laat je dan al deze mensen? Dan ga je dus samen op zoek. Tenminste, Nunspeet gaat op zoek, hebben we een geschikte plek? Maar omdat wij ook de gemeente zijn die uit de wind zaten en dus net buiten dat gebied, hebben wij gekeken, kunnen we als Elburg zo'n locatie leveren? En daarin ga je natuurlijk samen optrekken.
0: Ja, even naar de brand van gisteren terug. Er wordt op een gegeven moment opgeschaald. Hoe is de samenwerking verlopen tussen de brandweer, Defensie en de gemeente Elburg?
1: Nou, ik was onder de indruk van hoe alles als een geoliede machine liep. Dus als je dan kijkt hoe ontzettend veel brandweerkorpsen vanuit heel Nederland aanwezig waren, dus tot Limburg aan toe, stonden ze hier. Dan denk ik, we mogen als land ontzettend trots zijn op hoe dat werkt. Dat al die brandweermensen, want er stonden echt ontzettend veel korpsen, hier te blussen. Daar was ik van onder de indruk. Tegelijkertijd stond er ook Rijkswaterstaat, want de A28 moest dicht. De provinciale wegen moesten worden afgesloten. We hadden allerlei verkeersregelaars die hier stonden. En tegelijkertijd was de gemeente Elburg achter de schermen ook ontzettend druk bezig om de juiste dingen te doen. Je hebt officieren van bevolkingszorg die dan voortdurend kijken naar ook de rook. Is dat nou gevaarlijk voor de inwoners en metingen doen? Wat betekent dat dan? Nou, dan zie je dat de veiligheidsregio hier goed functioneert en wij daar allemaal goed op zijn aangehaakt. En politie noemde ik niet, maar die heeft er natuurlijk ook een duidelijke rol in gehad.
0: Ja. Dus werd voortdurend op de hoogte gehouden. Is dat de hele nacht doorgegaan? Hoe moet ik zoiets zien?
1: Het begon natuurlijk rond 9:00 over 12:00 was het volgens mij, toen ik het eerste contact had met de politie. Van wat is de situatie en wat betekent dit? Wat betekent het ook voor mijn aanwezigheid? Hè? Moet ik juist komen of juist niet? Want als burgemeester moet je ook niet in de weg gaan lopen op het moment dat de brand geblust moet worden. Tegelijkertijd vond ik het wel belangrijk om hier aanwezig te zijn. Dus ik ben gisteren, einde van de middag, ben ik naar het terrein geweest. Heb ik met Defensie ook rondgereden om ook beeld te krijgen bij wat is daar gebeurd. Wat zijn de effecten. Maar ook om richting onze

0: U vroeg hoe lang hou je bezig? Nou, tot 1 uur vannacht waren we bezig. Want om 1 uur kreeg ik het bericht vanuit de zogenaamde kopiebak. Hè? Dat is de plek waar alle hulpdiensten met elkaar samenwerken, maar waar ook de gemeente bij aan wordt gehaakt. Van nou, dat de brand in die zin onder controle was. Dat ze hadden afgeschaald naar zogenaamde grip nul, zoals dat dan heet. En dat ze dus nog met een aantal brandweerauto's in het gebied bleven om verder gevaar te voorkomen. Maar dat er vanuit ons even geen aandacht meer nodig was. Dan ga je toch anders slapen, moet ik zeggen.
1: Ja,
0: ik
1: kan me voorstellen. Voordat ik hier kwam, had u nog hoog bezoek van Defensie.
0: Ja, de kolonel van Defensie was inderdaad gekomen. Die is naar Nunspeet en naar Elburg gekomen. En die wilde vooral laten merken dat hij het belangrijk vond dat Defensie het ontzettend vervelend vindt wat hier is gebeurd. Dat ze beseffen dat het veel doet met onze inwoners. En dat wij wat uit te leggen hebben met elkaar. En dat hij ook even wilde laten zien dat hij dat dit niet betekent dat er nu niks meer gebeurt. In de zin van dat Defensie natuurlijk heel erg bezig is. Hoe had dit voorkomen kunnen worden? Wat kunnen we hiervan leren? Wat betekent dit nu eigenlijk? Nou, we hebben natuurlijk gevraagd dat er niet geoefend wordt op dit moment. Want de brand wordt nog bestreden. Moet je niet ook nog gaan oefenen? Nou, dat is vanzelfsprekend, maar het is wel even gevraagd. En we hebben met elkaar gehad over zijn de protocollen die ze hebben bij Defensie nog passend bij de verandering in klimaat. Want het klimaat is de afgelopen periode best wel veranderd. De vegetatie, dus er staat veel meer gras, dat is veranderd. Wat betekent dat dan voor je oefeningen en past dat dan nog bij de huidige tijd? Dus die protocollen worden opnieuw tegen het licht gehouden. Daar hebben we ook het gesprek over gevoerd zojuist. En met hen ook aangegeven, daar willen we als gemeente nauw bij worden aangehaakt. En op welke manier kun je dan die protocollen dusdanig passend maken dat de defensiegemeente die we ook zijn mogelijk blijft? Want het is natuurlijk ook belangrijk dat in een tijd waarin in de hele wereld is het toch wel oorlog, we moeten wel een goed geoefende defensie houden. Nou, hoe doe je dat met elkaar en hoe doe je dat op een veilige manier?
1: Ja. De huidige stand van zaken op het schietterrein bij de brand, heeft u daar een overzicht van?
0: Nou, wat ik nu weet is dat er op dit moment niets gebeurt wat betreft schieten. En ook niet met explosies, want dat mag natuurlijk nu niet. Ik weet wel dat op dit moment, want daar ben ik net nog van op de hoogte gesteld, dat het onder controle is, maar nog niet brandmeester. Dus ze houden nog steeds continu alles in de gaten. Er wordt volgens mij met 4 auto's wordt er rondgereden. Dus er is continu een auto. Je moet je even voorstellen, er rijdt een auto naar het water. Er is een auto die water inlaat. Dan is er weer een auto die terugrijdt. En er is een auto die aan het blussen is. Dus dat is een soort continu cirkeltje. Dus er staat daadwerkelijk 1 auto op het terrein. En er rijden dus eigenlijk continu 4 auto's. Want als die leeg is, gaat hij weer terug. En zo is er continu een auto aanwezig. En daar wordt door de veiligheidsregio, de brandweer hier, maar ook weer uit 3 veiligheidsregio's worden die geleverd. Samen met het ASK, de brandweer van de ASK, wordt er nu continu toezicht gehouden. Omdat ook in het wortelpakket, onder de bomen, kan ook gewoon nog smeulend hout zijn.
1: Ja. Heeft u nog een boodschap voor de inwoners van Elburg?
0: Nou, dat ik dankbaar ben. Ja, is dat een boodschap? Ik ben dankbaar dat de brand niet verder is gekomen dan het militair oefenterrein. Ik vind het heel mooi hoe bewoners eigenlijk niet zijn gaan kijken of er niet allemaal naartoe zijn gegaan, maar rustig zijn gebleven. Dat is natuurlijk heel belangrijk. Mm-hmm. Ik besef ook dat het veel heeft gedaan qua impact. Zeker als u ook aangeeft, je hebt ook 1970 gehad. Mensen hebben dat nog meegemaakt. Dat brengt ook weer dingen naar boven. Juist om die reden hebben we gisteren geprobeerd zoveel mogelijk te communiceren over wat er was. En tegelijkertijd, ja, ook ik vind het heel vervelend wat er is gebeurd. Maar ben blij dat we met elkaar in deze fase nu kunnen zeggen dat het goed is afgelopen wat betreft. In ieder geval richting mensen.
1: Ja, zeker. Nou, heel hartelijk bedankt. En het zal de komende tijd denk ik nog wel druk worden, ook met de media uit het hele land.
0: Ja, maar wij richten ons nu met name even op de media uit onze eigen gemeente. Omdat voor een burgemeester vooral belangrijk is richting eigen inwoners te vertellen wat de situatie is.
1: Okay. Hartelijk dank.
0: Ja, dank.
1: Ja, dat was de burgemeester die afgelopen donderdagmiddag tijd nam om speciaal voor de Loen nog eventjes tijd vrij te maken. Hij had ook een uitnodiging van Eva Jinek gekregen om daar te komen. Maar hij vond het echt belangrijker om de mensen hier in de regio te informeren wat dat betreft. Dus het was een mooi gebaar van onze burgemeester. Ja, tot zover Politiek Beschouwd. We hebben toch wel een beetje op de hoogte proberen te houden de afgelopen dagen. De eerste regen is gevallen, maar de bui is alweer bijna voorbij. En het trottoir hier voor de studio is amper nat geworden. Dus wat dat betreft zijn we niet veel opgeschoten.

met dat eerste buitje. Nou, wij gaan, ik ga hier in de studio deze uitzending van Politiek Beschouwd beëindigen. En ik zou zeggen, nog een hele fijne dag. Volgende week, zaterdagmorgen om 10:00, als het goed is. Dus iedereen weer terug van vakantie. Weer een nieuwe aflevering van Politiek Beschouwd.

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 6 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. In Leipzig in Duitsland is een auto ingereden op een groep voetgangers. Het is volgens de Duitse autoriteiten niet duidelijk of dat bewust gebeurde of dat het een ongeluk was. Volgens de eerste berichten zijn er zeker 2 doden en 8 gewonden. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat Iran 4 kruisraketten heeft afgevuurd op het land. Daarvan zouden er 3 zijn neergehaald, 4 verdwenen in zee, zeggen de Emiraten. Iran heeft nog niet op de beschuldigingen gereageerd. Aan de oostkust van Dubai wordt een brand gemeld op een industrieterrein en dat komt volgens de autoriteiten door een Iraanse droneaanval. Vliegbasis Schilserijen is vanmiddag uit voorzorg deels ontruimd geweest vanwege een verdachte situatie, maar dat blijkt nu loos alarm. Op een online filmpje was te zien dat iemand het militaire terrein binnendrong, maar later bleek dat de beelden al een paar jaar oud waren. Onderzoek van de marechaussee en de politie leverde dan ook niets op. De vliegbasis is de helikopterbasis van de luchtmacht. Morgen vertrekken naar de ambassadeurs van de vrijheid in helikopters naar de verschillende bevrijdingsfestivals. Bij een grote hackaanval op de onderwijssoftware Canvas zijn van miljoenen docenten en studenten wereldwijd gegevens gestolen. Het gaat om namen, studentnummers en e-mailadressen. De hackersgroep Shiny Hunters heeft de aanval opgeëist. Zo'n 9000 onderwijsinstellingen zouden erdoor zijn getroffen, waaronder mogelijk ook Nederlandse universiteiten en hbo's. En op de Atlantische Oceaan bij de Canarische eilanden is een grote hoeveelheid cocaïne onderschept. Er is naar schatting tussen de 35 en 40 ton gevonden. Volgens Spaanse media is dat een historische hoeveelheid. Bronnen zeggen tegen persbureau AFP dat het de bedoeling is om de drugs met meerdere boten in Europa te verspreiden. Het schip is tegengehouden in internationale wateren. Zo'n 20 mensen zijn opgepakt. Het weer vanavond in het hele land kans op wat pittige buien. Temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen in het zuidoosten regen, elders droog en maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan een paar hele lange files. Er is onder meer veel wateroverlast door de buien op de A28. Van Utrecht naar Amersfoort sta je tussen de afrit Den Dolder en Leusden een uur in de file. De linkerrijstrook is dicht. De A12 van Utrecht naar de Duitse grens. Daar heb je bij Westervoort 20 minuten oponthoud door een ongeluk. De weg is wel weer vrij, maar het staat daar ook nog vast doordat er werkzaamheden zijn. Op de A325 loopt het daar ook vast van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek. Ook daar heb je een uurtijdverlies. En op de A28 richting Groningen staat file bij Zwolle door een gat in de weg. De spitsstrook is dicht en de vertraging is ruim 20 minuten. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
4: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: Superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556. Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen. Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitensondering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 31 33.

Dit is Bianca Damink van de ANWB. De files worden intussen korter, maar je staat nog wel een kwartier vast op de A12 van Utrecht naar de Duitse grens tussen Arnhem en Westervoort. Dat heeft te maken met de werkzaamheden aan de IJsselbrug. De A28 van Zwolle naar Amersfoort is nu dicht bij het harde door een ongeluk. Je kunt omrijden richting Amersfoort door Apeldoorn aan te houden over de A50 en de A1. En op de A325 staat het verkeer helemaal vast vanuit Nijmegen voor knooppunt Velperbroek. Daar heb je ook door de werkzaamheden nog een uur tijdverlies. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. In het centrum van Leipzig is een man opgepakt die met zijn auto is ingereden op een groep voetgangers. Daarbij zijn volgens de Duitse autoriteiten 2 doden gevallen. Zeker 20 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. De auto reed aan het einde van de middag met hoge snelheid het voetgangersgebied in van Leipzig. Het is niet duidelijk of het om een bewuste actie gaat of dat het een ongeluk was. Bij een grote hackaanval op de onderwijssoftware Canvas zijn van miljoenen docenten en studenten wereldwijd gegevens gestolen. Het gaat om namen, studentnummers en e-mailadressen. Hackersgroep Shiny Hunters heeft de aanval opgeëist en ook Nederlandse universiteiten en hbo's maken daar gebruik van Canvas, zegt tech-redacteur Stan Hulsen.
2: We weten niet of de gegevens van die scholen ook zijn gestolen door de Shiny Hunters. Lijkt wel aannemelijk, omdat het dus om 9000 onderwijsinstellingen wereldwijd gaat en 275 miljoen personen erbij betrokken zijn. Dus het zou zomaar kunnen dat dat ook om Nederlandse onderwijsinstellingen en dus ook Nederlandse docenten en studenten gaat.
1: Ja, hackersgroep Shiny Hunters zat ook achter de hack bij telecomprovider Odido. De verdachte situatie op vliegbasis Schilzerijen is voorbij. De helikopterbasis van de luchtmacht werd vanmiddag deels ontruimd vanwege een filmpje op social media. Daarop zou te zien zijn dat er een indringer op het terrein liep. Later bleek dat het ging om een filmpje van een paar jaar oud. Na onderzoek op de vliegbasis Schilzerijen is niets verdachts aangetroffen. En op de Dam in Amsterdam hebben zich al honderden mensen verzameld voor de nationale herdenking. Die begint daar iets voor achten. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima leggen onder meer een krans bij het Nationaal Monument. En daarna volgen de 2 minuten stilte. Vorig jaar waren er zo'n 16.000 mensen bij de ceremonie aanwezig. Het weer, vanavond kans op pittige buien, soms met onweer. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen in het zuidoosten regen. In het noorden en westen blijft het droog. En er worden 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat nog file op de A325 van Arnhem naar de Duitse grens, tussen knooppunt Ressen en Nijmegen. Daar heb je 25 minuten vertraging. En de A28 is dicht van Zwolle naar Amersfoort, tussen knooppunt Hattemerbroek en het Harde door een ongeluk. Omrijden kan via Apeldoorn richting Amersfoort over de A50 en de A1. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: de oorlog meegemaakt en daar draait het vanavond natuurlijk om. 4 mei 2026, de tijd dat we weer herdenken. En dat is oh zo belangrijk, dat blijkt maar uit alles wat er gebeurt hier in de wereld. Ja, op de Stadswal, daar staat Aad Withaar en hij zal verslag doen van dus de gebeurtenissen al daar. Uiteraard zijn we om 8:02 stil. Kortom, u bent getuige van wederom mooie 2 uren hier op Blue FM, maar zeker ook daar aan de Stadswal. Aad, het woord is aan jou.
1: Ja, dankjewel Jeanette. Ja, hier op de oude Stadswal, met uitzicht over het water, staat een monument dat al generaties lang het middelpunt vormt van het herdenken. Hier komen inwoners ieder jaar samen voor de dodenherdenking. Maar niet alleen hier. Straks komen op nog 2 plaatsen in onze gemeente de mensen bij elkaar om de doden te herdenken. Vlak na de Tweede Wereldoorlog werd op het Hart aan de Eperweg het monument ter nagedachtenis aan Theodor Bachenheimer geplaatst. En hier vond jaarlijks de dodenherdenking plaats. Maar tegenwoordig wordt er alleen maar een krans gelegd en vindt de herdenking op het winkelcentrum midden op het Harde plaats. En sinds 4 mei 1964 worden bij het monument aan de Veldweg in Doornspijk de gevallenen in de Tweede Wereldoorlog herdacht. Mensen die toen in de gemeente Doornspijk woonden, dat was Doornspijk, maar toen hoorde het Harde hoorde daar voor een deel ook nog bij. Straks ga ik je wat meer vertellen over het ontstaan van dit monument.

als ik dan bang ben, mag ik dan bij jou? Als de avond valt en het is mij te donker, mag ik dan bij jou? Als de lente komt en als ik dan verliefd ben, mag ik dan bij jou? Als de liefde komt

0: als het einde komt en als ik dan alleen ben, mag ik dan bij jou?
1: Prachtig nummer van Claudia de Breij en mag ik dan bij jou? Ja, niet alleen in de gemeente Elburg wordt natuurlijk de herdenking gehouden. Overal in het land en dan in Amsterdam natuurlijk de allergrootste. Want daar zijn Willem-Alexander en koning in Maxima aanwezig. Nou, er is natuurlijk een heleboel gebeurd daar. Hè. Hele nare dingen is allemaal opgelost. En laten we hopen dat deze dode herdenking wel rustig gaat verlopen. En dan heb je natuurlijk nog een prachtige op de Waalsdorper vlakte. Ook altijd heel mooi om naar te kijken. En vooral ook, denk ik, om aanwezig te zijn. En er is er eentje waarvan ik nog nooit had gehoord, maar die ik wel geweldig vind. En ook de reden die erachter zit. Want in Madurodam, daar vindt de 11e Nationale Kinderherdenking plaats. En hierbij zijn kinderen tussen de 8 en 14 jaar die samenkomen om te herdenken. Natuurlijk zullen ook daar toespraken zijn die worden gedaan door de kinderen zelf. En het is een beetje toegankelijker eigenlijk voor iedereen. En het is ook wel voor iedereen vrij te bezoeken. De kinderen mogen na afloop trouwens ook nog even Madurodam in. Nou, prachtige initiatief natuurlijk. Zo hou je de jongeren wel betrokken bij iets wat gewoon moet blijven bestaan. Dit is Henk Wijngaard met Oorlogskind. En daarna schakelen we weer over naar Aad Wittaar, die natuurlijk op de Stadswal staat.

Ja, kort na de bevrijding in april 1945 ontstond in Elburg al het idee om een monument op te richten voor de omgekomen verzetsmensen. In augustus 1945 werd er al geld ingezameld onder de bevolking. Maar door materiaalschaarste na de oorlog duurde het nog enkele jaren voordat het monument gerealiseerd kon worden. Uiteindelijk werd het verzetsmonument op de Stadswal op 13 april 1948 onthuld. En bij de onthulling sprak men over gemengde gevoelens.

ik sta hier bij het monument op de Wal in Elburg, waar ondertussen de scouting is gearriveerd. Die zal ik zijn bijdrage leveren aan deze plechtigheid. En ook zijn er meerdere mensen, al ook van OBK die ondertussen en van Concordia, die hier zijn aangekomen. Ja, direct na de oorlog vond het herdenken nog op verschillende plekken plaats. Zoals bij de graven van de verzetsmensen. En tussen 1946 en 1970 werden bijvoorbeeld jaarlijks bloemen gelegd op de begraafplaats bij de individuele graven. Na de onthulling van het monument in 1948 verschoof de herdenking geleidelijk naar de Stadswal. Daar ontstond een vaste plek voor het gezamenlijk herdenken.

0: Sarah Brightman en Andrea Bocelli, and Time to Say Goodbye. Is de tijd om over te schakelen naar de Loswal? Daar staat natuurlijk Aad Withaar. En zo langzamerhand zal het wat voller stromen, denk ik, Aad.
1: Ja, het komt er wel een beetje aan. Hoor. Mensen die hebben aan de randen plaatsgenomen op de bankjes. Die willen gaan kijken wat er allemaal gaat gebeuren. Straks gaat de stoet vertrekken vanaf de ledige steden. En dan gaan ze eerst natuurlijk een eindje lopen over de wal voordat ze hier komen. Ja, ik zie ondertussen ook bij het Nieuwe Feitenhof mensen al achter de ramen staan. Die het gadeslaan wat hier gebeurd is. En dat zijn natuurlijk mensen die ook allemaal de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt. En dergelijke. Ook de eerste familieleden van de mensen die zijn omgekomen, die komen aan. En er staan stoelen vlakbij het monument, zodat die mensen hier plaats kunnen nemen en op hun gemak kunnen gaan zitten. Want het zijn allemaal natuurlijk oudjes. Mensen worden ook steeds ouder. Hè? De kinderen van de verzetshelden die zijn ondertussen op hoge leeftijd. Ondertussen is de scouting een beetje bezig met een generale repetitie. Wat ze moeten doen. Ze zijn nog even bezig. Ze wordt goed opgelet van wat moet er gebeuren. We moeten groeten. We moeten in de houding staan en dat soort dingen allemaal. De bus die rijdt hier nog langs. Maar die zal straks om 8 uur stoppen alle bussen en ook alle treinen in Nederland. Die zullen stilstaan bij die 2 minuten stilte. Wij gaan nog even luisteren naar muziek. En daarna ga ik je ook vertellen over een belangrijke ontwikkeling. Bij de ontwikkeling van het herdenken. Maar eerst muziek.

0: Een vertaling van Duits, maar dat maakt niet uit. Het is prachtig gezongen door Guus Meeuwis met De Weg. We gaan weer naar de losvoer.
1: Ja, een belangrijk. Ja, ik had even niet door dat ze net nog even wat wilde gaan zeggen.
0: Sorry.
1: Een belangrijke ontwikkeling is de betrokkenheid van scholieren. Sinds 1985 nemen de basisscholen deel aan speciale herinneringsplechtigheden bij het monument op de Wal. Het initiatief was bedoeld om de herinneringen levend te houden bij de nieuwe generaties en is inmiddels een vaste traditie geworden. En de herdenking die blijft zich ontwikkelen. Onderzoekers door vrijwilligers brachten aan het licht dat niet alle slachtoffers op de monumenten stonden. En dat geldt voor alle dorpen, het Harde en ook in Doornspijk. Rond 80 jaar bevrijding zijn extra namen toegevoegd via zuilen op het monument, onder andere hier ook op de Wal. Moderne middelen zoals QR-codes geven bezoekers toegang tot persoonlijke verhalen van slachtoffers. En naast de namen van Hendrik van Driesten, Hendrikus Hulst, Aart Kruithof, Johannes Lebbink en Nicolaas Samuel Rambonnet zijn er nog een aantal namen toegevoegd. Gerrit Engeltjes, Leonard Spek, Elisabeth Tervelde en Gerrit Westerink. Ja, en die Elisabeth van Tervelde was slechts 20 jaar jong. Straks gaat de stoet vertrekken vanaf de ledige steden. Gaan ze naar de Joodse begraafplaats. Eerst nog even muziek.

Ja, de stoet is van de ledige steden vertrokken in de richting van de Joodse begraafplaats. En daar gaat onze waarnemend burgemeester Harm-Jan van Schaik een krans leggen. En vervolgens gaat de stoet weer onder de wal langs richting het monument hier op de wal, waar ondertussen veel mensen komen. Ik sprak net mensen die even hebben bij het ledige steden hebben gestaan wachten, maar die niet meelopen met die stoet. En die zeggen van, het is zo lang, ik heb nog nooit zo lang een stoet gezien hier in Elburg. En dat is natuurlijk altijd heel mooi wat dat betreft om te horen. Straks als ze deze kant op komen, ga ik je na de volgende muziek even een overzicht geven van het programma wat hier gaat plaatsvinden.

Ja, een ongelofelijke stoet mensen die niet mee is gegaan naar het Joodse kerkhof, maar die al gelijk hebben afgebogen hier richting het monument op de Wal. Ja, het is hier echt heel, heel erg druk op dit moment. En ook hele oude mensen die tegen de wal hier op moeten klauteren met hun rollator en dat soort dingen. Op de achtergrond hoor je als het goed is de kerkklok luiden. En die kerkklok die gaat zometeen stoppen. Dan speelt Concordia nog een enkele liederen. En dan komt er een korte inleiding van Cor Bastiaan. Cor Bastiaan die al jarenlang het hier doet. Dan is het bijna 1 minuut voor de klok van 8 uur. Daar wordt het taptoe-signaal geblazen. En dat gebeurt door Sander Vosjan. En dan is er 2 minuten stilte. En na die 2 minuten stilte wordt het Wilhelmus gezongen. Het versen 1 en 6, coupletten 1 en 6. Dan om 8:05 is er een declamatie van Cor Bastiaan. En dan gaat OBK 2 liederen zingen. En dan gaat Liva Bijeman een gedicht voorlezen. En dat duurt een aantal minuten. En daarna dan komen worden de kransen gelegd. En die worden afgekondigd welke volgorde men die mogen doen. Eerst de Oranje Vereniging, of het Oranje Comité moet ik zeggen. He, die is de organisatie van dit gebeuren. En dan de krans door de burgemeester, waarnemend burgemeester Harm-Jan van Schaik. En onze jeugdburgemeester die dat gaat doen. En daarna komen de nabestaanden. Dus er volgt een hele rits. En het eerste gedeelte, dat wordt ook nog aangekondigd door Cor Bastiaan. En we gaan dat allemaal mee beleven. Ondertussen is het heel, heel druk al hier. En dan moet die hele grote stoet, die moet nog komen. We gaan nog even wat muziek luisteren en daarna kom ik nog even bij jullie terug.

Ja, ondertussen is de muziek zich aan het opstellen. En ook OBK staat al helemaal klaar. En het wordt hier steeds drukker. In de verte hoor je misschien de gevloerste trom aankomen van de mensen van Concordia die daar vooruit lopen. We gaan dus even, ik loop ze even een klein stukje tegemoet. Want dan op een gegeven moment is het denk ik ook voor mij tijd om mijn mond te houden. Zodat we hier naar deze gebeurtenis, deze herdenking kunnen gaan luisteren. De klokken van de Grote of Sint-Nicolaaskerk die zijn aanwezig. In ieder geval ook de fotograaf van de kabelkrant die is er. Zodat hij ook straks de foto's kan doorsturen. Zodat die ook geplaatst kunnen worden. Het duurt nog even voordat ze hier zijn. Ik ga heel eventjes een stukje tegemoet lopen. En dan, ik weet niet of jullie ze al horen. Ik kan dat niet zelf meekrijgen hier. Ik zie in ieder geval de mensen van de Oranje Vereniging vooraan lopen. Jan Grolleman, die zie ik in ieder geval. Ze zijn nog een beetje ver weg. In ieder geval onze burgemeester Harm-Jan van Schaik en onze jeugdburgemeester. En andere mensen die ook allemaal kransen en bloemen gaan leggen. We gaan even zometeen meeluisteren hier. Ja, om 8 uur is het hier dus stil. Dan is de bedoeling dus dat de klokken ophouden met luiden. Dan gaat Cor Bastiaan, die gaat ervoor zorgen dat er een aantal woorden worden gesproken. Dan wordt het taptoesignaal wordt geblazen. En na die tijd is het zo dat dan de 2 minuten stilte is. Na die 2 minuten stilte gaan we het Wilhelmus, het eerste en het zesde couplet, gaan we dan zingen en spelen hier door Concordia in ieder geval. Ondertussen komt de stoet hier steeds dichterbij. Ik ga hem even een beetje bescheiden opstellen. Ik zie mensen van de scouting zie ik hier lopen. Mensen van verschillende organisaties die het doet. Straks wordt het allemaal aangekondigd wat er gaat gebeuren. En ondertussen hoor je dat Concordia aan het spelen is. Tot zover hier, straks na de minuten stilte kom ik bij jullie terug.

Thank you.

Dames en heren, jongens en meisjes, graag de aanwezigen. Namens het Oranje Comité Elburg heet ik u allen welkom bij de dodenherdenking. We zijn hier vanavond bijeengekomen om in alle vrijheid met elkaar te herdenken. De sporen die zijn achtergelaten door de Tweede Wereldoorlog zijn 81 jaar later nog steeds zichtbaar. In families die dierbaren hebben verloren, die zijn vermoord of zijn omgekomen door oorlogsgeweld in Nederland of waar dan ook ter wereld. We herdenken de gebeurtenissen tijdens oorlogen, de moed van het verzet en de dapperheid van diegenen die anderen in nood hebben geholpen, met soms het hoogste offer, hun eigen leven. Elburg was hierop geen uitzondering en we denken in het bijzonder aan de verzetsmensen en medeburgers waarvan de namen op het monument achter mij staan. Zij hebben hun leven gegeven of onschuldig ervoor moeten laten door oorlogsgeweld in de Tweede Wereldoorlog. We denken dus in het bijzonder aan onze verzetstrijders. Hendrik van Driesten, hij werd 24 jaar. Hendrikus Hulst, 20 jaar. Aart Kruithof, 26 jaar. Johannes Lebbink, 29 jaar. En Nicolaas Samuel Rambonet, 24 jaar. En onze medeburgers, Gerrit Engeltjes, 46 jaar. Leonard Spek, 43 jaar. Ali Elisabeth de Velde, 20 jaar. Gerrit Westerink, 29 jaar. Ook staan we vanavond stil bij het feit dat sinds 1945 de wereld nog geen dag vrij is geweest van oorlog. En de gevolgen hiervan welke wij dagelijks nog zien en horen. Hoewel het aantal mensen die de Tweede Wereldoorlog zelf heeft meegemaakt afneemt, mogen we dit nooit vergeten. We moeten dit van generatie op generatie blijven doorgeven. Dadelijk de 2 minuten stilte. Die stilte. Die indrukwekkende 2 minuten. Ze lijken soms niet lang genoeg te duren. Het kan voelen als een verademing. Weg van de onrust, het geschreeuw en bovenal weg van de woorden. In het stilte mag je alleen luisteren en hoef je niets te zeggen. Je mag kijken zonder een oordeel te vellen. Je mag herdenken en voelen zonder dat iemand er iets over zegt. De stilte is een krachtig iets en geeft ons de ruimte om te ervaren wat je soms niet met woorden kan uitdrukken. Graag aanwezigen, over enkele ogenblikken klinkt het taptoe-signaal waarna de 2 minuten stilte zal volgen.

0: Proszę.
1: De geschiedenis begrijpen. Als je langs de graven van Nederlandse oorlogsslachtoffers loopt, zie je hoe de hele samenleving door de oorlog werd geraakt. Jong, oud, rijk, arm, burgers en soldaten. Mensen met plannen en dromen, die niet wisten dat ze in een oorlog terecht zouden komen en daarin soms grote keuzes moesten maken. Mensen die niet wisten dat ze ooit onderdeel van herdenkingen zouden worden. De laatste ooggetuigen van de Tweede Wereldoorlog overlijden. Straks kunnen zij hun verhalen niet meer vertellen. Verhalen van overrompeling en het lijden van henzelf en anderen. Wij putten dan niet meer uit directe herinneringen en verhalen, maar zijn aangewezen op wat zij achterlieten. Herinneringen, waarschuwingen en lessen. Wij als samenleving dragen die ervaringen met ons mee. Of we nu familie zijn van die generatie of niet. Daarom is het belangrijk om ons te blijven verdiepen in wat er is gebeurd. Niet alleen om te begrijpen hoe ver het zo kon komen, maar ook om bezig te blijven met de vraag of het opnieuw kan gebeuren. Veel van de oorlogsslachtoffers leefden voor mei 1940 in een land waarvan ze dachten dat het veilig en modern was. Ze geloofden dat het land neutraal zou blijven en dat zoiets als massamoord hier zeker niet zou kunnen gebeuren. Maar toch gebeurde het, stap voor stap. Het begon niet meteen met geweld, maar met woorden. Met het aanwijzen van de ander en een steeds sterker wij-zij-denken. Mensen werden langzaam minder als mens gezien. Wie kritiek had, werd onder druk gezet. Rond 4 en 5 mei wordt vaak gevraagd, wat zou jij hebben gedaan in de oorlog? Zou je toeschouwer zijn geweest of zou je mensen hebben geholpen? Het is een dilemma wat veel besproken wordt, maar het signaal lijkt verkeerd. Het lijkt alsof je pas iets hoeft te doen als de situatie net zo erg is als toen. In werkelijkheid ontstaan zulke situaties geleidelijk, in kleine stapjes die moeilijk te herkennen zijn. Daarom moeten we naast herdenken en vieren ook proberen te begrijpen. Niet alleen op 4 en 5 mei, maar het hele jaar door. Naast dat je luistert naar de verhalen van vroeger, is het ook belangrijk om te praten. Praten met anderen over wat er gebeurde en hoe gewone mensen betrokken konden raken. Leer signalen herkennen en denk na over wat je al vroeg voor anderen zou kunnen doen. De graven laten ons zien hoe een samenleving in een oorlog terechtkwam, zonder daarop voorbereid te zijn. Ze herinneren ons eraan dat je vaak eerder in actie moet komen dan je denkt. Bij de eerste verkeerde opmerking, bij het eerste gevoel dat iets niet klopt, of bij signalen dat de democratie wordt aangetast. Want als wij nu niets doen, terwijl het nog veilig is, zullen we dat zeker niet doen als het gevaarlijk wordt. Dan zal nu het mannenkoor OBK twee liederen voor ons zingen.

0: Dan vraag ik nu Liva Bijeman om het gedicht voor te dragen.
1: Lach naar iedereen die je tegenkomt. Knoop een praatje met iemand aan. Laat zien dat de wereld nog mooi is. Dat wederzijds respect niet is vergaan. Stuur iemand een beetje liefde. Geef een gemeend compliment. Geef een knuffel uit het niets. Laat zien dat je er voor elkaar bent. Maak de wereld een stukje mooier. Er is al genoeg pijn en verdriet. Laten we samen liefde verspreiden. Zo winnen haat en geweld het niet.
0: Dan gaan we nu over tot de kranslegging. En als eerste nodig ik het Oranje Comité Elburg uit.

Dan vraag ik nu om Museum Sjoel en Stichting Vrienden van Museum Sjoel naar voren te komen om hun bloemen te leggen.

En eveneens werden net bloemen gelegd door vertegenwoordiging van het LF, oftewel het Lammert Frankens College. Terwijl we verder gaan met de kransleggingen, zal Concordia enkele koralen voor ons gaan spelen. Vervolgens wil ik Amnesty International Elburg uitnodigen om hun bloemen te komen leggen.

Namens de gezamenlijke kerken nodig ik geloofsgemeenschap Luctor et Emergo uit om hun bloemstuk te komen leggen.

0: Ja, tot zover de kransleggingen hier bij het monument op de Wal. Het is een bijzondere drukke bijeenkomst geweest, waar echt honderden mensen aanwezig waren die vol respect hier hebben gekeken. Op dit moment speelt OBK, speelt Concordia nog enkele liederen. De laatste mensen die mogen de bloemen leggen, waaronder EBF en de Lou. En nog de ondernemers uit de stad hier, uit Elburg. Ja, tot zover hier de uitzending hier vanaf de Wal. En namens Dries mag ik jullie hartelijk bedanken voor het luisteren. Met ons graag tot volgend jaar weer voor een nieuwe dodenherdenking. Jeanette, terug naar jou.
1: Dankjewel Aad en Dries voor een mooie bijdrage. Daar dus vanaf de herdenking van de gemeente Elburg. Het is inmiddels 8:58. En ik kan u vertellen dat de dodenherdenking op de Dam ook goed is verlopen. En laten we daar blij mee zijn. We gaan gauw verder met muziek. Mooie muziek, toepasselijke muziek. Bram Vermeulen, wie kent hem niet? Ik heb een steen verlegd.

toch wel een van de mooiste uitvoeringen van De Steen en tevens de originele van Bram Vermeulen. Ja, het is 4 mei, we hebben de doden herdacht van de Tweede Wereldoorlog. Natuurlijk ook de Eerste Wereldoorlog, maar dat is al lang, lang geleden. En natuurlijk van alle oorlogen om ons heen. Maar het is net wie jij herdenken wil, je ogen sluiten en even terugdenken aan diegene die je mist. Maar er zijn ook heel veel gedichten over geschreven, maar ook columns, zo ook die van onze eigen columnist, natuurlijk Arnold Bergmans. Die gaan we zo meteen erbij pakken. We gaan eerst verder met muziek. En ik moet even kijken welke dat wordt, nu jij er niet meer bent.

Neil Jasje was hier verantwoordelijk voor nu jij er niet meer bent. En u hoorde even Jimmy van Boudewijn de Grote tussendoor. Dat komt dat ik wat problemen had met de computer. Dries aan de telefoon had. En je begrijpt, dan kun je je ogen niet op twee schermen gericht houden. Het zal niet meer voorkomen vanavond, dat beloof ik u. Ja, de column van Arnold Bergmans. Hij is al eerder geschreven over 4 mei. Maar ik vind het me de moeite waard om hem hier voor u te brengen. Hij heet Waar de stilte wortel schiet. Er zijn plekken waar je anders gaat lopen. Langzamer, voorzichtiger bijna. Op de Veluwe gebeurt dat vanzelf. Niet alleen om de schoonheid, het zachte paars van de heide, het gefilterde lucht tussen de bomen, maar ook om wat daaronder ligt. Niet zichtbaar, wel aanwezig. 4 mei is geen datum die je alleen op de kalender ziet. Het is een datum die in de grond zit. In de wortels van bomen die ouder zijn dan de herinnering van mensen. In zandpaden waar ooit geen gelach klonk, maar gefluister. Waar elke stap afgewogen wordt. Niet uit rust, maar juist uit angst. Tussen 1940 en 1945 was de Veluwe geen aanzichtkaart. Het was een schuilplaats, een grensgebied tussen hoop en gevaar. Onderduikers vonden er beschutting, verzetsmensen zochten er hun weg en soms vond de oorlog hun toch. Wat nu een stil bospad is, kon toen een laatste route zijn. Wat nu een open veld is, kon toen een plek zijn waar afscheid viel zonder woorden. En dat schuurt, want oorlog past niet bij de Veluwe. Het past niet bij hoe de natuur bedoeld is. Waar bomen groeien hoort geen angst te groeien. En waar vogels zingen hoort geen stilte te vallen uit vrees. Oorlog is een indringer, hard, verstorend, zonder respect voor wat leeft. Wat was en wat het kunnen zijn. Misschien is dat wel wat 4 mei ons hier extra laat voelen. Dat oorlog niet alleen mensen raakt, maar ook plekken. Landschappen dragen herinneringen, ze vergeten niets. De Veluwe draagt verhalen van moed, maar ook van verlies. Van mensen die zich verstopten om te overleven en van mensen die anderen verborgen hielden, met gevaar voor eigen leven. Dicht bij huis, dicht bij ons. En wij leven daar nu bovenop. We fietsen, wandelen, ademen diezelfde lucht in vrijheid. En juist dat maakt deze dag zo belangrijk. Niet om ons schuldig te voelen, maar om ons bewust te zijn dat vrede kwetsbaar is. Dat vrijheid onderhoud nodig heeft. En dat wat vanzelfsprekend lijkt, ooit allesbehalve vanzelf sprak. Vanavond, als de klok 8 uur slaat, wordt het stil. Ook hier. Misschien hoor je de wind door de bomen, misschien helemaal niets. Maar in die stilte zit iets groters dan onszelf. Een herinnering die niet schreeuwt, maar fluistert. Kijk om je heen. Dit is wat op het spel stond. Dit is wat nooit verloren mag gaan. En misschien, heel even, voelen we het dan allemaal. Dat we niet alleen stilstaan bij wat was, maar ook bij wat we moeten bewaken. Voor elkaar, voor de Veluwe. Voor de generaties die na ons komen en ook hier weer zullen hopen of lopen. Hopelijk net zo vrij als wij vandaag. Oorlog laat littekens achter, in mensen, in verhalen, zelfs in het landschap. Maar herdenken samen, in stilte, is hoe we voorkomen dat die littekens opnieuw openrijten. Dus laten we vanavond niet alleen stil zijn, laten we luisteren naar wat de Veluwe ons nog altijd probeert te vertellen. Want vergeten zou pas echt een verlies zijn. En dat kunnen we ons niet veroorloven. Nou, ik heb het al gezegd, geschreven dus door onze columnist Arnold Bergmans. En elke zondag en woensdag kunt u een nieuwe column van hem vinden op loopmedia.nl. We gaan verder met muziek en ik denk dat deze ook best passend is als een avond als deze. Direct, en die hebben ooit tijdens de coronacrisis een ontzettend mooi nummer gemaakt. En hoe die ook vertolkt werd toen de tijd op tv bij De Wereld Draait Door. Dat was werkelijk een fantastisch gezicht. Ik heb het over Soldier On van Direct.

Ik zeg wel vaker, maar dit is werkelijk een van de beste bands van Nederland. Althans, op dit moment. Dat moet ik er wel bij stellen, want ja, er kan altijd weer een andere komen die je dus overtroeft. Ja, en John Lennon is er ook zo een, hè, die altijd op dit soort dagen past. En die heb ik er dan ook bijgehaald. Ik ga hem even goed zetten zoals hij te beluisteren is. En als ik zo eens naar buiten kijk, dan hebben we echt mazzel gehad wat betreft de dodenherdenking. Want je moet er niet aan denken, ja goed, het is niet anders als het zo is. Maar dat de regen met bakken de hemel uit komt zetten, dat is gelukkig niet gebeurd. Maar als ik nu zo naar die lucht kijk, kan dat niet zo lang meer duren. Dus wat dat betreft, mooi op tijd en laat dat dan nu maar komen. En dat geldt ook voor John Lennon en Imagine.

Ja, ook weer zo'n heerlijk nummer. U heeft vanavond kunnen luisteren naar de dodenherdenking natuurlijk hier in de gemeente Elburg. Maar er gebeurt natuurlijk overal in het land. Ook op de Dam. En ik zei het al eerder, gelukkig is dat goed verlopen. Want het had natuurlijk ook heel anders gekund met de demonstranten. Nou, er is te lezen op de NOS dat deze vroegtijdig tegengehouden zijn. En dat is een goede zaak, want ze hebben daar toch echt en dan ook helemaal niets, maar dan ook niets te zoeken op een dag als deze. Ik ben even naar muziek aan het zoeken, want ik kan mijn computer... Mijn muziekcomputer op dit moment niet gebruiken. Dus dan moeten we het even op een andere manier doen. Zo, en dit nummer komt uit Oorlogswinkend, Winkter Denkend aan Holland. Ik ga helemaal stotteren, jongens.

0: En dat was een nummer uit Oorlogswinter. Hebben we nog een klein stukje zometeen van onder andere Mooi Wark en De Stilte. Alvorens we naar het nieuws van even kijken, 9 uur gaan. Ik bedank u voor het luisteren. Aad en Dries natuurlijk bedankt voor de uitzending vanaf de dodenherdenking hier in de gemeente Elburg. Het was mooi om mee te maken wat dat betreft. En ja, tot de volgende jaar zou ik maar zeggen. Dit is dus, zoals ik al eerder zei, nog een heel klein stukje van Mooi Wark.
1: Voor alle de steden.
0: Alles gaat fout nu, dat zie je altijd zien, hè?

0: op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. De nationale herdenking op de Dam in Amsterdam is vanavond waardig verlopen. Wel zijn enkele mensen opgepakt en weggevoerd. Kort voor de dodenherdenking hield de politie 12 mensen aan. Ze droegen protestteksten. Een activiste is aangehouden omdat ze een pro-Palestina-leus riep tijdens de 2 minuten stilte. Afgelopen nacht werd het Nationaal Monument op de Dam beklad met rode verf. En vanwege die bekladding en vanwege incidenten tijdens eerdere edities was er angst voor verstoringen tijdens de herdenking zelf, zegt verslaggever Simone Tukker.
2: Je voelde echt wel wat spanning bij de mensen hier die kwamen kijken en ook bij de organisatie zelf. Vlak voor de herdenking konden we ook nog zien dat de politie een aantal mensen uit het publiek plukte. Al die maatregelen dus om ervoor te zorgen dat de dodenherdenking zo rustig mogelijk verloopt en dat het stil was. Ja, en dat was het hier om 8 uur. Met een volle Dam was het muisstil.
1: De automobilist die in het centrum van Leipzig inreed op een groep voetgangers is een 33-jarige Duitser. Volgens de Duitse autoriteiten had die man mogelijk psychische problemen. Hij werd kort na het incident opgepakt. 2 mensen overleefden het incident niet. Zeker 20 anderen raakten gewond. De politie gaat vooralsnog niet uit van een terreuraanslag. En de Nederlandse vrouw van 69 die overleed na een cruise over de Atlantische Oceaan had het besmettelijke hantavirus, meldt Reuters. Ze wilde vanaf Johannesburg terugvliegen naar huis nadat haar 69-jarige man eerder al aan boord was overleden. Op het vliegveld werd ze onwel en overleed korte tijd later. De derde dode kwam uit Duitsland. Er zijn nog altijd zo'n 150 mensen aan boord van het Nederlandse schip dat 3 weken geleden vanuit Argentinië vertrok. 2 bemanningsleden zijn ook ziek. 1 van hen is een Nederlander. Het weer dan, kans op pittige buien, mogelijk met onweer. Het koelt af naar 1 graad of 10. Morgen in het zuidoosten regen. In het noorden en westen blijft het droog. En dan wordt het maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

Goedenavond luisteraars, het is weer maandagavond 9 uur en een hoogste tijd weer voor het muziekprogramma Tutti. Het muziekprogramma van de Veluwe waar onze harmonieorkesten, fanfares, bralsbands, marching showbands en slagwerkensembles in de picture komen te staan. Mijn naam is Adriaan Bruining en samen met mijn collega Harry Hollander zitten wij er weer klaar voor om vanavond u weer de mooiste muziek te laten horen. De techniek is in handen van Daniel Bruining. En we beginnen met gepaste muziek, want het is vandaag 4 mei. En vanavond herinneren we de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. En er is grote discussie in Nederland om dat ook verder te trekken naar andere oorlogen. Kortom, we herdenken de mensen die ons zijn ontvallen tijdens de oorlogen. En daarvoor hebben we 3 prachtige koralen uitgekozen die passend zijn bij de gelegenheid. Nimrod, Nade mijn God tot u en het Adagio voor Strings.

0: Goedemiddag.
1: Goedemiddag, gesprek met Daniel. Goedendag. Dit is van de Local FM. Wat fijn dat u mee, ik begrijp dat u mee wilt helpen met een interview over het beveiligingsproces van 5 mei.
0: Ja, zeker.
1: Nee, maar goed, fantastisch. Heeft u 7 minuutjes ongeveer dat u even kan wachten?
0: Ja, zeker.
1: Fantastisch. Top, dank u wel.
0: Dank u.

0: in Oldebroek allemaal staat te gebeuren.
1: Zeker, dankjewel voor deze tijd. Ja, mijn naam is dus Andy de Schipper en ik ben voorzitter van de Stichting Steun Oekraïne. Ons secretariaat is gevestigd in Oldebroek en samen met de secretaris en Oldebroeker Ron van Dijen besturen wij een humanitaire organisatie die humanitaire goederen naar het front in Oekraïne brengt. Alleen wij toeren ook regelmatig rond met een militaire band uit Tsjernihiv. En die komt morgenavond optreden in de Talter. In samenwerking met de christelijke muziekvereniging Concordia. Er zijn twee delen. Het eerste deel wordt uitgevoerd door Concordia. Dan is er een pauze waarna het Oekraïnse militaire orkest zal spelen. En daarna komt er nog een grote finale. Nou, dat is in korte lijnen wat er gaat gebeuren.
0: Ja, en kun je ook misschien iets meer vertellen hoe zo'n concert tot stand is gekomen?
1: De oorsprong ligt eigenlijk natuurlijk in wat er in Oekraïne aan de hand is. En muziek is een belangrijke factor in de oorlog. Het verbindt niet alleen, maar het is ook een wapen voor vrijheid. En we hebben een aantal jaren geleden een keer de vraag gesteld aan onze Oekraïnse partners. Zou het niet mogelijk zijn om een militaire band naar Nederland, in België te halen? En dat is gelukt. Dus wij doen dat nu voor de vijfde keer. Dat is het eigenlijk.
0: Ja, nou, ik heb begrepen dat jullie zijn vorig jaar ook al in Oldebroek geweest. Met de schapenmarkt.
1: Ja. Klopt.
0: Maar is het nou zo dat het volledige orkest morgenavond constateert in de Oldebroek? Of is het de helft van het orkest?
1: Nee, het is het volledige orkest. Mm-hmm. Je moet het zo zien dat het orkest valt onder het militaire muziekcentrum in Tsjernihiv. Daar zitten verschillende orkesten onder. Maar het orkest van de landmacht, zeg maar, van de grondtroepen,
0: ja,
1: die komt volledig naar Oldebroek. Qua bezetting is het niet helemaal vergelijkbaar met de militaire orkesten die wij in Nederland kennen. Dat zijn vaak harmonieorkesten. In Zwitserland noemen ze dat ook wel een blechharmonie. Dat is eigenlijk een big band-achtige formatie, aangevuld met houten instrumenten. En percussie, waaronder basgitaar en elektrische gitaar.
0: Ja, waardoor
1: dus een 30 muzikanten.
0: Ja, waardoor je ook qua repertoire natuurlijk iets ander repertoire kunt gaan spelen dan alleen maar traditionele harmonie of vervaren muziek.
1: Zeker, en dat is het inderdaad. Het is zeker niet traditioneel. Het gaat vanaf bijvoorbeeld een opera, die heet Taras Bulba. Daar de ouverture van tot aan de Golden Earring. Het is zeer veelzijdig.
0: Ja. En nu is het is ook zo dat niet alleen maar blaasinstrumenten erin zitten. Je gaf net al aan dat er ook een combo bij is. Maar ik heb ook begrepen dat er zangeressen bij zijn.
1: Klopt. Bovenop deze 30 topmuzikanten zijn er 8 zangers en zangeressen. Waarvan er een drietal finales hebben gehaald in de X-Factor en The Voice in Oekraïne.
0: Oké.
1: Okay. Zeer talentvol.
0: Ja. Nou ja, de afgelopen weken heb ik er ook zelf een single ingesproken. En die is ook diverse malen uitgezonden bij de local mediagroep. En ook wel op een primetime moment, hè, vlak voor het nieuwsbericht. Dus dat was allemaal wel heel erg duidelijk. We hopen natuurlijk dat er morgenavond heel veel publiek op afkomt.
1: Nou ja, goed, tot nu toe gaat het vrij goed. Hè. We zitten toch al rond of iets meer dan 200 bezoekers.
0: Kijk.
1: Dus dat gaat goed. Alleen de Talter, daar kunnen er nog wel een aantal in. Dus er zijn zeker nog kaartjes.
0: Ja, wat kunnen we er samen aan doen om er nog in een dagtijd ervoor te zorgen dat die zaal gewoon helemaal vol gaat komen?
1: Nou ja, wat kunnen we dan doen? Ik zal in ieder geval bij deze de website noemen waar niet alleen de tickets in staan, maar ook heel veel informatie, filmpjes en dergelijke.
0: Mm-hmm.
1: Dat is 44brigadeband.eu. En 44 zijn dan gewoon cijfers. Dus 44brigadeband.eu. Daar kun je heel veel informatie in terugvinden. Het is eigenlijk bijna iedereen die geweest is, die gaat zeer verbaasd naar buiten. Omdat het is anders dan wat we gewend zijn. Het is ja, ik zou het bijna zeggen.

0: zeggen, het is geen concert, maar een full show. Dus ja, ik zou zeggen, kom kijken en luisteren.
1: Ja, nou, ik heb je het orkest vorig jaar dus gehoord. En ik begrijp van jou dus dat het dezelfde samenstelling is als vorig jaar.
0: Ja.
1: Nou,
0: ja.
1: Het orkest vorig jaar heb ik gehoord. Het was, en dan ook naar het publiek toe, of naar de luisteraars van. Het is echt absoluut de moeite waard om dit concert te gaan bezoeken. En ik heb ook al in een eerdere single aangegeven of in een interview van dat het ook ontzettend belangrijk is in de gemeente Oldebroek om ook de jeugd proberen naar dit soort concerten te kunnen krijgen. Want ja, wat is nou een 3 of een 4 en 5 mei of Koningsdag zonder een fanfare of een harmonieorkest? Dat kan gewoon dus niet. Dus ja,
0: nee, ook,
1: hè, dus bij deze wil ik je heel erg bedanken voor de voor dit moment even in als interview in dit radioprogramma. En we gaan er zeker elkaar morgenavond zien, want uiteraard ga ik er naartoe. En ik roep nogmaals de luisteraars op, trek gewoon de jas aan. Als het gaat regenen, een parapluutje mee, op het fietsje. En allemaal aanwezig zijn in de Talter om 7:45 en dan om 8:00 begint het concert.
0: Fantastisch.
1: Andy, bedankt voor je interview en ja, we spreken elkaar.
0: Oké, tot morgen.
1: Dan gaan we nu verder met een luisteren naar twee muziekwerken. Abide With Me en Mighty Fortress Is Our God.

0: Twee prachtige koralen, Abide With Me, Blijf Bij Mij Heer, gespeeld door Brassband Excelsior uit Zalk onder leiding van Rieks van der Velde, die ook het arrangement heeft gemaakt. En A Might We Fortress Is Our God, gespeeld, ja, dat is wel heel mooi, door de lokale muziekvereniging De Eendracht Weesep. Een tijdje geleden alweer, denk ik, Harry, hè? Met Jan Hitma als dirigent. Hoe lang zal het geleden zijn?
1: Ik denk dat het inmiddels al wel een jaar of 10 geleden is. Ja, misschien wel nog langer, hoor. Ja.
0: Prachtige opnames waren er. Twee prachtige opnames gespeeld door de vereniging uit de buurt. En dat is mooi. En daarvoor hoorde je ook nog drie prachtige muziekwerken. Want het programma, u heeft het wel door, staat natuurlijk vandaag in het teken van 4 mei. Dodenherdenking. Vanavond staan we daar weer met het hele land bij stil. Wat er gebeurd is 81 jaar geleden de bevrijding. En dan 86 jaar geleden dat Nederland werd overmeesterd door de Duitse naties. De komende periode. Harry heeft net al gesproken over het concert morgen, het bevrijdingsconcert. Want morgen is bevrijdingsdag en dan staan ook weer tal van activiteiten in Nederland voor de blaasmuziek. Hier in de regio wordt dat nooit zo uitgebreid gevierd. Maar dit keer dus wel in een mooi concert in Oldebroek, in de Talter. De sportzaal, sporthallen. Maar ook het repetitielokaal van Concordia, een mooie theaterzaal. En daar is morgen dan het concert met Concordia Oldebroek. Samen met het professionele harmoniekest van de landmacht uit Oekraïne. In dit interview voor deze opname voor de Abartomie is daar uitgebreid op ingegaan. Maar er is nog meer te doen. Want vanavond is natuurlijk dodenherdenking. En ik denk in elk dorp, elke plaats is wel een moment dat mensen bij elkaar kunnen komen. In een Oosterwolde, in een Oldebroek, ook in Weesep, Elburg, Doornspijk, het Harde. Dus er zijn genoeg plekken om bij elkaar te komen. En de plaatselijke harmonie en fanfares zullen daar ook hun medewerking aan verlenen. Komende zaterdag, even buiten de provincie, in Friesland, in het plaatsje Oereterp, dichtbij Drachten in de buurt, is het Gouden Spijkerfestival. En daar zijn ook drie verenigingen van de Veluwe aanwezig. Het B-orkest van Elspeets Fanfarorkest is daar aanwezig, onder leiding van Nienke Veldhuizen. En het B-orkest van Excelsior Oosterdorp en het B-orkest van Juliana Doornspijk zijn daar ook bij aanwezig. Alle drie komen ze ook uit in dezelfde klasse, dus het wordt wel spannend welke van de drie de prijzen mee naar huis mag nemen. Al wel, er zijn 9 orkesten in de 5e divisie. Dus dit zijn jeugdorkesten, opleidingsorkesten. Maar er komen ook gewoon, volwassen orkesten. Wat zijn het? Ja, gewoon grote mensenorkesten, zeg maar.
1: Ja, grote mensenorkesten, ja.
0: En die hebben natuurlijk wat meer figuur gemaakt. Die zijn er wat meer ontwikkeld. Dus ja, ik denk, het is voornamelijk het feest van de blaasmuziek. Het is zo'n mooi opgezet festival daar in Oereterp. Prachtige zaal, zeker de moeite waard als je denkt van de Friesland. Ik wil er wel eens kijken. Het is de hele dag muziek. Het begint 's ochtends al uurtje of 9 tot 's avonds 11 uur. 'S avonds gaat dan het Friesk Fanfare Collectief, het nieuwe Friesk Fanfare Orkest, Harry, onder leiding van Jaap Missinga een concert geven.
2: Oké.
0: En dat is volgens mij het derde of tweede concert in hun bestaan die ze nu gaan geven. Prachtige fanfare. Ik heb ze vorig jaar mogen horen in Leeuwarden. In de Jacobijnenkerk. Prachtig, echt een heel mooi orkest is het. Dus die gaan dan het galaconcert geven. En daarna zijn dan de prijsuitreiking. Het Gouden Spijkerfestival moet ik eigenlijk zeggen, is een festival waar het in teken staat van de lage divisie orkesten. Dus het beste orkest komt uit in de derde divisie. Dus dat is ook leuk. Want ja, als je die grote orkest hebt in de tweede, eerste divisie, die spelen meestal die lage divisie orkest een beetje weg. En nu krijgt het podium, zeg maar. Dat vind ik wel heel mooi.
1: Nou, ik denk ook dat het goed zou zijn om vooral aan die jeugdorkest om daar nog veel meer aandacht aan te besteden.
0: Ja, ook
1: vanuit de overheid. Hè?
0: Ja, zeker.
1: Ook financieel gezien. Hoe moeilijk hebben de verenigingen het op dit moment niet. Dus ik denk extra steun vanuit de overheid zou zeer welkom zijn.
0: Ja, ik hoop dat de gemeentes nu met de coalitieakkoorden en als die wethouders het allemaal om de tafel gaan met de gemeente en de besturen, ook daar rekening houden met het cultuur en de blaasmuziek. En dan kan je zeggen, ja, we kunnen toch makkelijk zonder. Nou, het zal een hele trieste bedoeling zijn op komende
1: dat weet
0: dag.
1: Ik wel zeker.
0: De dodenherdenking en met de avondvierdaagse en met Sinterklaas. En precies. Geen jaarconcerten meer, geen als er iets te vieren valt. Maar ook als er verdriet is in een dorp of stad en de plaatselijke lokale vereniging kan komen. Ja, die is er dan niet meer. Ja,
1: dat is zo. Dat kun je niet bedenken.
0: Dus ik hoop echt dat die toekomstige wethouders daar al 20.000, 25.000 euro per clubje. Toch minimaal.
1: Minimaal.
0: Dat hebben ze nodig om te overleven. Maar goed, dat is aan de wijze heren en dames. En we gaan dat volgen. We hopen dat daar wat actie in komt. De agenda verder voor mij is niet zo heel spannend. Zover ik kan inschatten. We krijgen natuurlijk wat rare weekenden. Hè? Verenigingen kunnen dan ook niet zoveel plannen. In verband met vakanties. Mensen die weggaan. Hemelvaartsweekend, Pinksterweekend. In juni daarentegen wordt het wel weer wat drukker. Want 13 juni, dat is wel heel mooi. Dat is op dinsdagavond. De Kloostertuin in Elburg. Een prachtig concert 's avonds. De gemeente Elburg heeft samen met het cultuurplatform uit Elburg de vier muziekverenigingen. Want ook Elburg heeft vier muziekverenigingen. TOG, Tot Ons Genoeg, Het Harde, Juliane Doornspijk, Excelsior Oostendorp en Concordia Elburg. Moet ik goed zeggen, Concordia Elburg. Geven een concert in de Kloostertuin in de avond. Ik denk dat dat vroeg begint. Tijden komen nog wel achter. En uniek is dat zij daar een concertwerk laten horen. Geschreven door Arend Gerts. Speciaal voor de vier verenigingen uit de gemeente Elburg. Penta Komei. Penta staat voor vijf.
1: Mm-hmm.
0: Komei staat voor streken. Voor goede streken. Ja, moet ik zeggen. Dorpen, zeg maar. Landgoederen. En Penta. Waarom Penta? Je zou zeggen Doornspijk, Het Harde, Excelsior. Oostendorp en Elburg. Maar de vijfde is natuurlijk de Hoge Enk.
1: Ja.
0: Maar die heeft geen fanfare.
1: Nee.
0: Dan neemt Juliana voor schrikking. Dus die wordt daarin verwerkt. En er zijn vijf delen die echt passend zijn bij die, bij die streken, zeg maar. Dus dat is wel heel mooi. Dus daar is de première van. Duurt 16 minuten. Wordt gedirigeerd door Alme Zijlstra. Die gaat dat voor zijn rekening nemen. Die is al druk bezig. Afgelopen zaterdag hebben ze gerepeteerd in het Huiken. Orkest van 100 man. En totaal heb ik begrepen, als iedereen er is, is het 140, 150.
1: Zo. Maar wat een leuk initiatief dan, ja, van de heel gemeente
0: erg
1: Elburg.
0: Ja, vind ik echt fantastisch.
1: Vanuit het cultuurplatform te bekostigen.
0: Precies, ja. Dat heeft nog best wel wat voet en aarde gehad. Maar het is gelukt. En Concordia neemt daar een beetje de leiding in. Maar het is echt een heel mooi initiatief. Dus daar zijn we ook dankbaar voor. Nou, dan hebben we die week erop, de 20ste. 20 juni hebben we het festival weer voor het Noord-Veluwe Muziekverband. Dat is ook interessant om heen te gaan. Als je nog eens wil weten wat in het lokaal allemaal gebeurt met de blaasmuziek en regionaal, dan is dat wel het moment om even heen te gaan. 10 orkesten van zeer goed, echt van hoogste niveau, tot orkesten die gewoon ontzettend fijn vinden om lekker muziek te maken. Dus het niveau op een andere manier benaderen. Alles komt langs. Het is zo leuk om te zien, ook in het verschil in de repertoirekeuze. Dus 16 of 20 juni in het harde, in het MFC, Apollo. Nou, dat gaat vroeg beginnen, denk ik. Want we moeten natuurlijk al op tijd naar huis toe weer. Ja. Dus ik denk wel iets of zes, denk ik. Half zes misschien wel. Ja, dus dat begint. En 13 juni, dat ben ik even vergeten. Zaterdag 13 juni. Zaterdagmiddag in de Grote Kerk van Harderwijk. Dan komt het Martinmans formatie. Nee. Het Urkermans formatie, moet ik zeggen. Urkermans formatie. Je kent ze wel, de mannen van Martinmans. In de Grote Kerk van Harderwijk een concert geven. Samen met Juliane Doornspijk. En daar worden echt prachtige koralen gespeeld. Die echt, de kerk is al sowieso heel mooi. En dan ook een groot fanfare en een heel goed mannenensemble. Nou, dat wordt een hele mooie middag gratis in de Grote Kerk van Harderwijk. Tijden hoort u ook nog. Nou, volgens mij was een beetje, Arie, denk of niet?
1: Ik denk het wel, ja.
0: Ja?
1: Ja. En dan gaan we zachtjes aan weer naar het WMCW.
0: Ja.
1: Want zaterdag 23 mei, dan heeft het Gelders Fanfareorkest een repetitie in Oldebroek. En die gaan we dan ook bezoeken. En we hebben de toestemming gekregen om wat opnames te maken.
0: Leuk.
1: Dat we een klein ideetje gaan krijgen van wat gaan ze spelen op het WMC. En hoe hun voorbereiding is naar het WMC toe. Dus dan daar komen we daar TZT ook weer op terug.
0: Ja, 23, dat is snel.
1: Ja, dat is al heel snel.
0: Wouter Iziger, hè? Doet
1: ja,
0: het volgens
1: Wouter
0: mij,
1: Iziger ja, die staat ervoor. Ja.
0: Heeft zich even teruggetrokken daarvoor. Wat mooi dat hij dan ruimte geeft ook aan Wouter om de tijd te nemen daarvoor. Ja, want het is de concertdivisie volgens mij, hè, waar ze concertafdeling waar ze in voorkomen. Ja. Samen met de Kemperbloei volgens mij. Welke orkesten zijn er meer volgens mij?
2: Je hebt een nieuw collectief, de Triple F collectief. Heb je. En je hebt natuurlijk Dingsbelo, die natuurlijk meedoet.
0: Psalm 150 inderdaad. Ja. Mooie naam voor een fanfare.
1: Ja, vroeger stond die onder leiding van Donderwinkel, dat weet ik nog wel.
0: Maar nu al heel lang onder leiding van Tijmen Bobma.
1: Tijmen Bobma, ja. Zeker.
0: En wat hebben we nog meer?
2: Je hebt een fanfare, de Brass aus Sachsen.
0: Oh, oké. Okay. Ja. Ja, ook een prachtig orkest. Ja, zo'n buitenlands natuurlijk. Ja, het wordt wel heel spannend, denk ik.
1: Ik denk het wel, ja.
0: Ja. En de harmoniekest is ook heel bijzonder. Maar we gaan er heel veel over. Brassmensen komen eraan. Het wordt echt het feest. Ik zeg het tegen de mensen, ga gewoon niet naar Frankrijk toe vakantie.
1: Nee, ik zeg altijd in het jaar van het WMC. En het voor mij is het WMC, dat zijn de Olympische kampioenschappen onder de amateuristische muziekbeoefening.
0: Juist, ja.
1: Dat is echt de top.
0: Ja.
1: Op ons
0: het beste komt daar langs. En het leuke is dat ook de beroepsmuzici ook gaan komen. Die geven dan mooie concerten daar in de Rode Hal en zo. Marinies Kapel is er volgens mij ook bij. Fantastisch. En ik hoorde toevallig vandaag een nieuwsbericht over Jan van der Roos. Is 70 jaar geworden. En die geeft ook een prachtig concert met Ivan Meilemans. Met de harmoniekest van de Gidsen uit België.
1: Fantastisch.
0: Ook in Antwerpen volgens mij. Ja, het is een beetje ver weg. Hè, maar het is zo'n mooi orkest. Misschien wel nog mooier als de Nederlandse militaire orkest. Maar goed, moet ik voorzichtig zeggen. Maar prachtige, prachtige harmonie is dat. Maar Ivan Meilemans gaat dat dirigeren. En die gaat dan het oeuvre van Jan van der Roos. Prachtige werker. Spartacus. Ken je dat stuk?
1: Ja, ken ik. Superwerk.
0: Werk neergezet. Ja. Prachtig. Goed. Dat was de agenda. En we gaan dat bijhouden. Ook als u dingen hoort van, dat is wel handig om even te melden. App het gewoon even naar ons toe. Mail het dan even naar ons toe. U kunt ons wel vinden op de social media kanalen. Radioprogramma Tutti van LocoFM. En nu gaan we luisteren naar... weer een paar prachtige muziekstukken volgens mij, Harry. Heb jij nog aan toe te voegen nog?
1: Of? Nou, ik heb er twee uitgekozen.
0: Ja,
1: de twee zijn de Hymne of Consolation van Menno Haantjes. En het prachtig werk in het arrangement van Danny Oosterman, The Light of the World.
0: Daar gaan we daar eens naar luisteren.
2: Ja, en dan gaan we er verder. We hebben nog twee andere stukken. Dat is de Remembrance Day van de Jacob Daan. Wordt ook gespeeld door David. En we hebben dan ook nog de Menuet van Bernice.
0: Menuet van Bernice,
2: ja. En inderdaad, die wordt gespeeld door de KMK, volgens mij.
0: Koninklijke Militaire Kapel. En de Light of the World, wel leuk bij te vermelden, is dat dit wordt gespeeld door Concordia uit Oldenbroek.
2: Ja.
0: Een beetje een mooie uitzending met allemaal muziek van de lokale vereniging.
1: Zo is dat.
2: Ja. Fantastisch. Geniet ervan.

Ja, luisteraars, en dan zijn we weer aangekomen aan het eind van ons programma van Tutti. De techniek was in handen deze avond van Daniel Bruining. En u kunt ons weer beluisteren op maandag 11 mei via de Loco FM 107.2 of via locofm.nl/uitzendinggemist.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. De nationale herdenking op de Dam in Amsterdam is vanavond waardig verlopen. Wel zijn enkele mensen opgepakt en weggevoerd. Kort voor de dodenherdenking hield de politie 12 mensen aan. Ze droegen protestteksten. Eén activiste is aangehouden omdat ze een pro-Palestina-leus riep tijdens de 2 minuten stilte. Afgelopen nacht werd het Nationaal Monument op de Dam beklad met rode verf. Vanwege die bekladding en vanwege incidenten tijdens eerdere edities was er angst voor verstoringen tijdens de herdenking. De automobilist die in het centrum van Leipzig inreed op een groep voetgangers is een 33-jarige Duitser. Volgens de Duitse autoriteiten had de man mogelijk psychische problemen. Hij werd kort na het incident opgepakt. De politie gaat ervan uit dat die man alleen handelde en dat er nu geen gevaar meer is.
2: We gaan van een Einzeltäter aus en hebben momentan ook geen Hinweise dat het gegenwärtig nog een Gefährdungslage gibt. Hij is 33 jaar oud en heeft een Duitse Staatsangehörigkeit.
1: 2 mensen overleefden het incident niet, zeker 20 anderen raakten gewond. 2 zijn er slecht aan toe. De Nederlandse vrouw van 69, die overleed na een cruise over de Atlantische Oceaan, had het besmettelijke hantavirus. Haar man was aan boord van het schip al overleden. De vrouw wilde naar huis vliegen, werd onwel op de luchthaven van Johannesburg en overleed kort daarna. En vanwege de Russische dag van de overwinning heeft Moskou een 2-daags staakt het vuren aangekondigd voor komende vrijdag en zaterdag. Op 9 mei wordt in Rusland gevierd dat het Sovjetleger in 1945 Nazi-Duitsland versloeg. Moskou heeft wel gewaarschuwd dat als Oekraïne dat staakt het vuren schendt, er een raketaanval volgt op Kiev. Het weer dan. Vanavond en vannacht in het zuiden en oosten buien. In de rest van het land blijft het droog. Morgen in het zuidoosten regen. In het noorden en westen blijft het droog dan met af en toe wat zon. En dan wordt het 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

Goedenavond, luisteraars. We willen ons orgeluur, waarin we één componist centraal stellen, toch nog even voortzetten. Want er zijn nog een paar componisten die ik toch niet wil overslaan. Voor vanavond wil ik dan met u eens gaan luisteren naar een aantal orgelwerken van de Duitse componist Siegfried Karg-Elert. Een tijdgenoot van Max Reger. En Siegfried Karg-Elert leefde van 1877 tot 1933. Hij heeft ons een groot aantal orgelwerken nagelaten, waaruit we dan een keuze hebben gemaakt die ik moest maken, omdat daar nogal veel orgelwerken van verschenen zijn van deze componist. Maar ik wil u het kort even iets over deze componist vertellen. Siegfried Karg-Elert werd geboren op 21 november 1877 in Oberdorf am Neckar. En hij overleed op 9 april 1933 in Leipzig. Hij was dus de tijdgenoot, zoals ik zei, van onze Jan Zwart ook. Karg-Elert was een vermaat harmonium-virtuoos die voor dit instrument veel muziek heeft geschreven. Maar hij heeft ook veel orgelwerken nagelaten en daar gaan we vanavond eens naar luisteren, althans een aantal van zijn werken. Hoewel we hem gerust een groot muzikus mogen noemen, heeft hij toch niet het niveau van bijvoorbeeld tijdgenoten als Max Reger of Jozef Rijnberger weten te halen. Al de vanavond te beluisteren orgelwerken van Siegfried Karg-Elert worden uitgevoerd door wijlende organist Feike Asma op het Gerlofsorgel van de Grote Kerk in Maassluis. En we gaan luisteren allereerst naar het prachtige koraal-improvisatie over Wacht Hoofd, Roeft Uns die Stimme.

Het volgende werk waarnaar u kunt gaan luisteren is eveneens een koraal improvisatie over het koraal Nun sich der Tag geändert hat.

De Passacaglia S-mol, variaties over een ostinato bas, dat is het steeds terugkerende baspartij, hoort u nu. En het wordt, zoals gezegd, eveneens uitgevoerd door Feike Asma op het orgel van de Grote Kerk in Maassluis.

Siegfried Karr Eruit was blijkbaar een grote bewonderaar van Händel, want een hommage voor Händel hoort u nu 24 studies in variatievorm over een thema van Händel.

Een heel bekend werk van hem is ook het koraalbewerking Lobet den Herren mit Pauken und Zimbeln schön.

En dan sluiten we af met de introductie, Pascalia van Siegfried Karagelet, uitgevoerd weer door Veike Asma op het orgel van de Grote Kerk in Maassluis. Marco van Doorn als technicus en ondergetekende wens u verder een goede avond toe. Dank voor het luisteren en graag tot volgende week.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 11 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Door Albegens met het NOS-journaal. De Amsterdamse burgemeester Halsema kijkt tevreden terug op de nationale herdenking. Ze noemt het een waardige en mooie ceremonie vanavond op de Dam. De 2 minuten stilte verliepen nagenoeg vlekkeloos. De politie heeft 13 mensen opgepakt, de meeste van hen met protestborden. Een van hen probeerde het stiltemoment te verstoren. Afgelopen nacht werd het Nationaal Monument op de Dam beklad met rode verf. Vanwege die bekladding en vanwege incidenten tijdens eerdere edities was er angst voor verstoringen tijdens de herdenking. De Nederlandse vrouw van 69, die overleed na een cruise over de Atlantische Oceaan, had het besmettelijke hantavirus. Haar man was aan boord van het schip al overleden. De vrouw wilde naar huis vliegen, werd onwel op de luchthaven van Johannesburg en overleed kort daarna. De derde dode kwam uit Duitsland. Er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord van het Nederlandse schip dat 3 weken geleden vanuit Argentinië vertrok. Een 33-jarige Duitser zit vast op verdenking van het inrijden op een groep voetgangers in Leipzig. De man had mogelijk psychische problemen. 2 mensen overleefden het niet, zeker 20 anderen raakten gewond. 2 van hen zijn er slecht aan toe. Zowel Oekraïne als Rusland heeft een tijdelijk staakt het vuren afgekondigd voor deze week. Rusland zegt de wapens te zullen neerleggen op 8 en 9 mei, omdat Rusland zaterdag de 9e de dag van de overwinning op Nazi-Duitsland viert. President Zelensky kondigde een staakt het vuren aan dat morgennacht moet ingaan. De politie heeft in Rotterdam-Hoogvliet vanavond een man neergeschoten. Hij is met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Wat zich heeft afgespeeld is niet duidelijk. De politie was even na 6 uur afgekomen op een melding van een bedreiging met een vuurwapen op de Middenbaan Noord. Het weer. Vannacht in het zuiden en oosten buien. In de rest van het land droog. Morgen in het zuidoosten regen. In het noorden en westen blijft het droog. Met soms wat zon. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

Goedenavond, beste luisteraars. Van harte welkom bij het programma Van Aards tot Eeuwigheid. Mijn naam is Aard en we begonnen met Joseph Haydn. En wel het trompetconcert in S en daarvan het Allegro. We gaan verder met Mozart, maar niet zomaar Mozart. Het is een Mozart zoals die vertolkt wordt door Louis van Dijk. U hoort het Ave Verum.

luisteren naar Nocturne. En u weet, dat is een stuk muziek wat speciaal voor de avond en de nacht geschreven is. Het is een nocturne van Felix Mendelssohn Bartholdy. Eigenlijk een bijzondere man. Hij is in feite maar 38 jaar geworden. Maar we hebben heel veel aan hem te danken. Zo is hij degene die na 70 jaar de Matthäus weer ging uitvoeren. Dus eigenlijk hebben we dat aan deze man te danken. Dat we zo'n geweldig stuk muziek heden ten dagen gewoon weer kunnen beluisteren. Anders was het misschien wel verdwenen. Voorgoed verdwenen. Nogmaals, 70 jaar was het niet uitgevoerd. Maar nu dus Ein Sommernachtstraum. Een nocturne van Felix Mendelssohn Bartholdy.

natuurlijk dat alle verhalen van het Wienerwald, jullie vierde muziek van Johann Strauss, hebben bereikt. Dan, ja, het duurt nog een paar uur natuurlijk. Maar dan, als het goed is, dan wordt het weer morgen. Morgenstimmung.

nacht eigenlijk van de 19e eeuw. Daar in Barcelona, daar werkte en studeerde Francisco Tárrega. En hij was blind, ja. Niet blind geboren. Hij is zijn gezichtsvermogen verloren toen hij als kind in een irrigatiekanaal viel. Maar goed, hij was blind en enorm muzikaal. En hij kreeg daar muziekles. En het aparte is dat hij muziekles kreeg van twee blinde muziekdocenten. Twee blinde muziekleraren. Heel bijzonder. Een blinde gitarist en componist. Want hij heeft ook heel veel muziek gemaakt, samengesteld. Luistert u naar Francisco Tárrega.

van Francisco Tárrega. Tijd voor Johann Sebastian Bach. Zijn koraal Wir

werd gespeeld

keer terug naar Felix Mendelssohn Bartholdy. Hij heeft nog iets heel moois gemaakt. Hij heeft natuurlijk verschrikkelijk veel moois gemaakt. Maar één van de dingen die echt ook heel bijzonder zijn, dat zijn zijn Lieder ohne Worte. Lieder ohne Worte. Het zijn eigenlijk pianostukken waarin een gezongen melodie op de piano door zichzelf begeleid gespeeld wordt. Er is dus geen tekst en geen zanger, behalve de pianist. En de romantische inslag van het genre laat aan de verbeelding van de luisteraar over wat de inhoud is. Heel bijzonder. Ga er maar voor zitten. Lieder ohne Worte. Felix Mendelssohn Bartholdy.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 12 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Op dit moment wordt in Wageningen het bevrijdingsvuur ontstoken. De traditionele start van Bevrijdingsdag. Het gebeurt voor het Hotel De Wereld, waar op 5 mei 1945 het bevel van aftocht van de Duitse bezetter werd getekend. Het vuur wordt vannacht door lopers naar verschillende gemeenten in Nederland gebracht. De aankomst van het vuur luidt daar dan de 5 mei-activiteiten in. De Amsterdamse burgemeester Halsema kijkt tevreden terug op de nationale herdenking. Ze noemt het een waardige en mooie ceremonie op de Dam. De 2 minuten stilte verliepen nagenoeg vlekkeloos. De politie heeft 13 mensen opgepakt, de meeste met protestborden. Een van hen probeerde het stiltemoment te verstoren. Zowel Oekraïne als Rusland heeft een eenzijdig staakt het vuren afgekondigd voor deze week. Rusland zegt de wapens te zullen neerleggen op vrijdag en zaterdag vanwege de 9e mei. Dat is in Rusland de dag van de overwinning. Die dag wordt gevierd dat het Sovjetleger in 1945 Nazi-Duitsland versloeg. President Zelensky zegt op zijn beurt dat Oekraïne een tijdelijk staakt het vuren instelt. Dat moet ingaan in de nacht van 5 op 6 mei. De douane heeft vorige week op Schiphol 6 gifkikkers gevonden. Ze zaten in een bakje en waren gedumpt in de prullenbak van het toilet van het vliegveld. De douane denkt dat iemand de kikkers naar het buitenland wilde smokkelen, maar dat toch niet durfde. Agenten kwamen de dieren op het spoor na een melding van een reiziger die de kikkers had opgemerkt. De dieren zijn overgedragen aan de Voedsel- en Warenautoriteit en gaan naar een opvang. Het weer: in het zuiden en oosten regent het vannacht, elders blijft het droog. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Ook de komende dag af en toe regen in het zuiden en oosten bij 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

ja, dat zei die mama altijd. Hallo allemaal, daar in de radio en tv-land. Wist u dat ik een grote hit had in Italië met dit lied? Houd ook de kop. Ik zing dit lied voor alle mijn fans die in de handen klappen. Dat doet het zo goed. We moeten leren dit lied. Het is een hele simpele. Kijk, ik

0: Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Wageningen is iets na middernacht het bevrijdingsvuur ontstoken, de traditionele start van Bevrijdingsdag. Burgemeester Vermeulen en twee oorlogsveteranen ontstaken het vuur voor het Hotel De Wereld, waar op 5 mei 1945 het bevel van aftocht van de Duitse bezetter werd getekend. Het vuur wordt vannacht door zo'n 2.500 lopers naar andere gemeenten gebracht. De aankomst van het vuur luidt daar dan de 5 mei activiteiten in. De automobilist die in het centrum van Leipzig inreed op een groep voetgangers is een 33-jarige Duitser. Volgens Duitse autoriteiten had de man mogelijk psychische problemen. Hij werd kort na het incident opgepakt. Twee mensen overleefden het niet. Zeker 20 anderen raakten gewond. Twee zijn er slecht aan toe. De man reed gistermiddag met zijn auto met hoge snelheid het voetgangersgebied in van Leipzig. De politie gaat vooralsnog niet uit van een terreuraanslag. De politie heeft in Rotterdam-Hoogvliet een man neergeschoten. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Wat zich heeft afgespeeld is niet duidelijk. De politie was even na 6 uur gisteravond afgekomen op een melding van een bedreiging met een vuurwapen op de Middenbaan Noord. Op beelden is te zien dat op straat een wapen ligt. Zowel Oekraïne als Rusland heeft een eenzijdig staakt het vuren afgekondigd voor deze week. Rusland zegt de wapens te zullen neerleggen op vrijdag en zaterdag vanwege 9 mei. Dat is in Rusland de dag van de overwinning. Die dag wordt gevierd dat het Sovjetleger in 1945 Nazi-Duitsland versloeg. President Zelensky zegt op zijn beurt dat Oekraïne een tijdelijk staakt het vuren instelt. Dat moet ingaan in de nacht van 5 op 6 mei. Het weer: in het zuiden en oosten regent het vannacht. Elders blijft het droog. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Ook de komende dag af en toe regen in het zuiden en oosten bij 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie vermoedt dat er 7 besmettingen met het Hantavirus zijn op een Nederlands cruiseschip. De WHO meldt dat 2 mensen zeker besmet zijn. Bij 5 anderen gaat het om een vermoedelijke besmetting. Gisteren werd al bekend dat er 3 mensen waren overleden, onder wie een echtpaar uit Friesland. Ook is een Nederlandse medewerker ziek. Het cruiseschip ligt voor de kust van Kaapverdië. Er zijn zo'n 150 mensen aan boord uit 23 landen. De Nederlandse autoriteiten bereiden een medische evacuatie voor. De nationale